Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezorgdheid.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

vast aan wat het was. Denk het niet, vind het moeilijk toe te laten. Toch spring ik in het diepe, ging zwemmen door te springen. Fietsen door te vallen, huilen van verdriet. Pas toen ik mensen ging verliezen. Lachen toen ik zorgen vergat. En de morgen die komt is genieten van de nacht. Gelogen, bedrogen, gevochten, gekwetst. Altijd vrouwen om me heen, maar ik wist weinig van respect. Mezelf beter kennen, doe mijn best om dat te leren. Rustig in gesprek, luisteren gaat beter. Minder op café, met boeken aan het lezen. Begrijp me niet verkeerd, want ik ben verre van

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: 40. Een zitvlakprotheses, dikke darmaandoeningen of moeilijke stoelgang. Voelt u de behoefte omhoog kriegelen om hierover met een van onze medewerkers van gedachten te wisselen? Dan kan dat tot een half uur na de uitzending via het e-mailadres bert@flashbackparty.nl.
1: Daar zitten we goed.

0: Zo, dat gezegd hebben we denk ik van go, go, en dan gaan we weer. Hoppakee. Volle snelheid vooruit met allemaal platen die vooral achteruit zijn. Zeg maar van terugkijken. Want wij zijn specialist in gouden oude plaatjes en dat houden we lekker ook zo. Dat bevalt ons namelijk heel prima. Deze kwam uit 1977. I'll Play the Fool uit het bandje waarin ook Kid Creole ooit eens wat gekke dingen deed. En daarna begon hij voor hemzelf. Met alle gevolgen van die, moet je maar zeggen. Zometeen een leuke onbekende, want daar houden we ook al van. Uit 1966, Chuck Carter, hier voor je.
1: Ja, wat moet je?
2: It's here, the Flashback Party. The Thunder Live Movies Radio.

Waanzinnig flashback idee, zeg. Waanzinnige droom. Maar dan Mamma Mia, de jaren 70. Het was een plaatje van Sandra Remer samen met Dries Holte. Destijds beter bekend als Sandra en Andres en Mamma Mia. 1972. Wij wisselen de hits af met tipjes of heel onbekende dingen. Wat dacht je van deze?

0: Dat soort nachtjes geeft er mij maar 10 van, hoor. Wat heet zeg, allemaal van dit soort geluiden, ergens op de achtergrond. En dan denk je van, hoppa, en daar gaan we nog een keer. Alhoewel, ik weet niet of ze dat gedacht hebben in 1971. De mannen van Aphrodite's Child. Lacht er maar om. Maar leuk is het wel natuurlijk, dat is een ding wat zeker is. Tenminste het muziekje van daarnet. Wat ook leuk is, is de volgende. De Thielman Brothers, ken je die nog? Uit 1968.
1: The music of your life. Your life in music. The Flashback Party. Het gevoel van toen is terug op de radio. Dit is Bert van der Laan. Waar de echte radio nog leeft.

0: zeggen, wist jij dat?
1: Omdat het hier toch al zo serieus naartoe gaat, zeg maar, met die muziek en zo die we draaien. Ook want ook daarnet weer. Man, ja, het was echt de Indo-rock. 1968. De hele familie Tielman deed mee bij de Tielman Brothers. Ik hoorde ook wat Tielman Sisters volgens mij en wat andere aanhangsels. Met Andy Tielman natuurlijk helemaal voorop. Want zo ging dat. En zo gaat het nog steeds. Still going strong, heet zoiets. Wat heet? Goodbye Mama. Mooi hoor. Even wat belangrijks dus. Totaal nutteloos, maar wel heel belangrijk. Want eet jij wel eens een reep chocola? Zo'n helemaal in één keer zo op. Dat je denkt van, oei, dat was lekker, maar ik moet het eigenlijk niet elke dag doen. Want dan krijg ik puisten van of zo of anders wat. Er schijnen wel goede stofjes in te zitten trouwens, in chocola. Maar weet je wat er ook in zit? Gemiddeld hoor, gemiddeld. Kan eentje meer of eentje minder zijn, of twee meer, twee minder. Er zitten vaak ook pootjes van insecten in. En dan letten ze niet zo goed op in de chocoladefabriek. Echt waar. Volledige insecten zitten er zelfs af en toe in de gemiddelde chocoladereep. Oh. Lust jij nog chocola? Trouwens, het is ook erg wijs om je mond dicht te houden 's nachts. Hoezo? Let op. Gemiddeld eet een mens zo'n 8 spinnen in zijn hele leven, zeg maar, 's nachts op. Die komen dan zo naar beneden en dan blop, en dan klaar. Slik, hap, weg. Dus. Zullen wij maar eens weer muziek gaan draaien? Twee hits uit 1970 bijvoorbeeld.

0: coming up on The Flashback Party.
1: Veel auto's? Nee hoor, die krijg je bij ons niet. Veel muziek, dat wel trouwens. Het Red, Earth, Wind & Fire, Get Away. En daarvoor ook nog helemaal vergeten af te kondigen. Oh, schande komen over mij. Ik schend weer alle regels van het grote discjockeyboek. Maar beter later nooit. Twee hits uit 1970. Het waren nog leuk ook zeg. Cloverleaf met Don't Spoil My Day. Voorafgegaan door een ware klassieker van Smokey. When Smokey Sings, The Tears of a Clown. Ja, dan weet je het wel. Dan is de rest van de wereld heel even stil. Ja, dat was het dus een minuut of wat geleden hier in de show. Tenminste in de studio, hoor. De plaat ging gewoon door, dus je hebt het niet gemerkt. Maar het was wel zo. Zometeen de Ronettes. Ja, 1964. The best part of breaking up. Run!

0: Mocht je van het platteland komen trouwens, dan bij deze de waarschuwing. In de stad gebeuren rare dingen, zeker in de stad van Paul Nicholas. On the Strip. Ook dat nog. Geen vreemde vraag hoor in deze show. Die stellen we eigenlijk de hele tijd. We gaan terug in de tijd naar 75 met de Glitter Band.
1: Zoals toen worden ze niet meer gemaakt. Daarom hoor je ze hier.

0: werd er net nog schaamteloos gezongen over de liefde onder de zon. Door de Glitter Band. Dus na tijd voor een bandje uit 1982. Tenminste, ze bestonden al wat langer natuurlijk. Maar ze vroegen in 1982, take a chance with me.
1: Bert van der Laan, make sure radio go.

Alle die gitaren, Take a Chance With Me, werd gedaan door Brian Ferry en zijn band Roxy Music. Stond een kleine wijle in de hitparade, eigenlijk veel te kort, volgens de kenners, ook volgens mij. Niet dat ik een kenner ben, maar stond wel te kort in de hitparade in 1982. Het was een mooie plaat, zeg maar zelf. En we hebben er nog eentje voor je liggen, een hele bijzondere uit 1962. Zeg maar ergens opgediept uit de prehistorie, uit de krochten, de riolen van de pop. Nou, de riolen, het is wel een leuk stukje trouwens hoor. De Patricia Twist heet het. Ik weet niet of het gemaakt is voor ooit een dame die Patricia Pai zou gaan heten door Perez Prado en zijn hele orkest. Maar het had gekund, moet je bedenken, in 1962. In ieder geval al dank voor het luisteren voor dit uurtje. Naar deze wonderbaarlijke show. Bommetje vol met gouden oude plaatjes. De meest bijzondere decennia. Maar in ieder geval

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen. Heldere Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 3 oktober 2026. We hebben weer 2 uur een uitzending. En het eerste uur bestaat uit 2 onderwerpen. Ik ga zo praten met Truus Klein-Wolterink. Zij is raadslid van BGL, Buitengewoon Leefbaar. En we hebben een opname van Noordwestgroep, zoals we iedere 2 maanden ongeveer altijd doen. En deze keer gaat het over met Sandra Lampen, Mario Leroy en Ellie de Glee over het hulpmiddelenuitleen wat vertrokken is van... verhuisd is eigenlijk, moet ik zeggen, van het ene pand naar het andere pand. En het andere pand is dan de Noordwestgroep geworden. En daar hoort u zometeen alles van. Maar nu eerst naar Truus Klein-Wolterink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Al heel veel van, tenminste ik, omdat ik de raadsvergadering Politieke Markt natuurlijk een klein beetje volg, van je gehoord en gezien. Ik denk dat dat voor de gemiddelde Steenwijkerlandiger wat minder is. Als je niet zo in die politiek zit, wil je je een klein beetje voorstellen?
1: Ja, dat wil ik zeker doen. Ik ben Truus Klein-Wolterink. Ik woon in Paaslo. Mooi deel van Steenwijkerland. Ik zit nu ongeveer 1 jaar in de raad. Ik ben vorig jaar september gestart. Na het overlijden van Richard Keizer ben ik tussentijds in de raad gekomen. En ik heb in maart het mandaat gekregen om nog weer door te mogen. Ik doe dat met veel plezier. Want ik vind het aardig leuk om iets voor mijn eigen gemeente te doen. Ten meer ook omdat ik hier van oorsprong niet vandaan kom. Ik kom van oorsprong uit de Achterhoek.
0: Oh.
1: Daar ben ik ook politiek actief geweest. Dat is inmiddels al heel lang geleden. Maar ergens zit er altijd een beetje blijven kriebelen. Dus ja, nu zit ik weer in de raad.
0: Ja, ja, precies. En hoe de keuze voor BGL?
1: Nou, ik ben altijd actief geweest voor een landelijke partij. En daar zitten voor- en nadelen aan. En ik heb bewust voor een lokale partij gekozen, omdat je daar toch wat meer vrijheid hebt en niet altijd gebonden bent aan, nou, wat er vanuit Den Haag, vanuit je partij wordt voorgeschreven. Want dat... Daar had ik met een aantal dingen in het verleden wel eens wat moeite.
0: Ja.
1: Dus in die zin kun je je wat meer richten op wat echt hier voor je inwoners belangrijk is.
0: Ja, inderdaad. En je kunt dan ook je eigen luisteren naar je inwoners en daar je...
1: En ik ga ervan uit, zoals dat gebruikelijk is, als er dingen zijn die dicht bij jouw gemeentegrens gebeuren, waar de buurgemeente ook mee te maken kan krijgen, dat er gewoon dat het gewoon gedeeld wordt, dat er overleg plaatsvindt en dat ook het college van Steenwijkerland daar hun zegje over kan doen als het zover is. En dan denk ik, laten we dat nu eerst eens even rustig afwachten.
0: Ja, want dat is nog helemaal niet gebeurd.
1: Nee, dat is nog. We zijn nog in een voorfase. En ja, op basis van informatie die dan wat naar buiten druppelt. Ja, komen er stukken in de krant, worden er vragen gesteld. Ja, ik vind dat jammer.
0: Ja. Erger je wel eens aan dat soort zaken? Dat je denkt van, waarom nou toch?
1: Ja, dat waarom nou toch, denk ik dan. Dan denk ik, waarom moeten we altijd die kant kiezen? Laten we ook eens kijken naar de positieve kant van het verhaal. We hebben gewoon een opdracht, hè? Elke gemeente heeft een opdracht om een plek te zoeken om mensen te huisvesten. En we doen dat op heel veel plekken goed. Steenwijkerland doet het heel goed wat het betreft de Oekraïne-opvang.
0: Mm-hmm.
1: We houden daar veel geld aan over. En dat komt omdat we dat ontzettend goed georganiseerd hebben. Kijk, en dat komt eigenlijk nooit naar voren, want dat is goed nieuws.
0: Ja, ja. Nou ja, Dirk Brands, denk ik, moet het maar eens een keer onder handen nemen in zijn goed nieuws krant.
1: Ja, ja, ik bedoel, dat is goed nieuws. En er is ook nog steeds een heleboel goed nieuws.
0: Ja.
1: En ik merk, als je je gaat verdiepen in alles wat niet goed gaat, daar zou je gewoon depressief van worden. En daar schieten we ook met z'n allen niks mee op.
0: Nee.
1: En dat laat onverlet dat er gewoon mensen zijn die enorme problemen hebben om financieel rond te komen, die een woning zoeken. Nou, de agrarische sector en aanverwante bedrijven die heel veel onzekerheid hebben al jarenlang over wat er nu met die stikstof gebeurt.
0: Ja.
1: En hoe hun toekomst eruit ziet. Maar laten we alsjeblieft met elkaar ook naar de positieve dingen blijven kijken. Want anders dan, dan komt het niet goed.
0: Nee.
1: En ik ben van nature een optimistisch mens. En dan kan je ook denken, well, ja, jij zit daar lekker aan tafel. En ja, zo groot zijn jouw problemen niet. Nee, dat zijn ze ook niet. Ja, maar laten we niet met elkaar allemaal in de put praten. Of, nou ja, of al schreeuwen voordat we geslagen worden. Om dat zomaar eens te zeggen.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Wat, ik zou eigenlijk heel graag positief willen eindigen. Maar het onderwerp wat ik nog even met je aan wil kaarten is eigenlijk... Ja, ook zo negatief. Het wordt zo naar beneden gehaald. En we dachten altijd dat Steenwijkerland regenbooggemeente was. Is hij ook.
1: Ja.
0: Maar echt in hart en ziel, wat de inwoners betreft?
1: Nee, dat, daar heb ik wel wat vraagtekens. Ja. Daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Ja. Je merkt gewoon dat mensen daar gewoon enorm hard aan werken om een positief beeld naar buiten te krijgen. Maar ook daar gaat het weer om beeldvorming van buiten.
0: Ja.
1: En dat je gewoon enorm je best moet doen om mensen mee te nemen. Dat ja, iedereen mag er zijn.
0: Tuurlijk, ja, zeker.
1: Ik bedoel, iedereen is van waarde op zijn eigen manier. Daar geloof ik oprecht in. En ik maak me wel zorgen over de intolerantie die er is. Want dat hebben we natuurlijk richting asielzoekers en mensen van buiten Nederland. Terwijl er ook best veel Nederlanders zijn die, nou ja, die ook wel eens dingen doen die niet zo netjes zijn. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn.
0: Ja.
1: En ik vind dit wel, ja, Nederland leek altijd heel tolerant, ook over mensen, homoseksualiteit, lesbiennes en de hele, ik weet niet eens meer hoe ik het moet noemen, de
0: LHBTQ, ja, sorry.
1: Ja, ik heb,
0: goed.
1: De hele groep mensen.
0: Ja.
1: En dat nu weer zo afneemt, dat je die cijfers die je laatst in de krant leest, dat het bij jongens terugloopt, maar bij meisjes was het percentage nog veel hoger. Ja, en in mijn beleving komt dat ook gewoon door beeldvorming. Mensen zitten, ik zit er in mijn eigen omgeving ook. Mensen zitten in zo'n bubbel, jongeren zitten in zo'n bubbel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat versterkt elkaar enorm. En ik maak me daar zorgen om, omdat mijn eigen dochter, mijn oudste dochter, is met een vrouw getrouwd. En die hebben we twee prachtige jongens.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik, ja, hoe gaat dat dan ook met die kinderen?
0: Ja.
1: Hoe wordt daar naar gekeken? De jongste die heeft nog wat moeite met praten, maar die zei toen ik daar laatst was, zo vanuit het niets, ik heb twee mama's. En dan denk ik, ja jongen,
0: nou,
1: jij
0: mooi,
1: hebt
0: jongen.
1: Twee mama's.
0: Ja.
1: Maar dat blijkt dus wel, ze hadden op de peuterspeelzaal een project gedaan, een soort huisje, bompje, beestje project. Ja, en dan hebben de meeste kinderen hebben toch een papa en een mama.
0: Ja.
1: In ieder geval in aanzet. Ik bedoel, nou, hij heeft dat niet. En dan denk ik, ja, wat doet dit? Wat er nu gebeurt met deze kinderen.
0: Ja, dat ligt denk ik

0: Helemaal aan hoe de onderwijzeres, de juffrouw, dat oppakt natuurlijk.
1: Ja, nou, mijn dochter geeft dus zelf les op een school. En toen zij getrouwd is met haar vrouw, hebben ze op school ook de bruiloft, ook op de school de bruiloft gevierd. Dus die directeur stond daar heel erg voor open.
0: Ja.
1: En daar is zij ook gewoon ook in de klas gewoon heel helder over dat heel normaal is. Maar dat is wel een beetje vechten tegen de bierkaai als je ziet wat er nu landelijk gezien gebeurt. Ja. En ik vind dat ontzettend jammer.
0: Ja.
1: Want je maakt het leven voor heel veel mensen gewoon heel moeilijk. En dat hoeft helemaal niet.
0: Nee. Hoe zit dat politiek gezien? Kun je daar wat stappen in nemen? Staat BVL daarin?
1: Nou, wij vinden, we hebben het altijd over inclusiviteit. Hè? Iedereen moet meedoen. En dan denken we heel vaak over mensen met een laag inkomen of mensen met een beperking of wat dan ook. Maar dat denk ik, daar hoort gewoon iedereen bij. Hè? Ook mensen die van buiten komen, ook mensen die de andere geaardheid hebben of wat dan ook. Hè? Inclusief is heel breed. Daar valt iedereen onder. En dan gaan we niet aan de rand aan mensen uitsluiten. En ik denk dat we als politiek ook in de beeldvorming daar gewoon wel een rol in kunnen spelen. En ook in moeten spelen, denk ik.
0: Ja.
1: Want daar moeten we wel moeten we wel kleuren in
0: letterlijk en figuurlijk.
1: Letterlijk en figuurlijk kleuren in bekennen, wat mij betreft. Jazeker. Ja. Ja.
0: Er worden wel wat acties ondernomen, ook hier in Steenwijkerland gelukkig. Er is een stichting van de Regenboogstichting. Volgende weekend hebben ze daar activiteit in. Ben je daar nog iets in betrokken? Ga je daar wat heen?
1: Nou, ik moet even kijken, want ik heb mijn dochter is jarig volgende week, dus daar ben ik volgende week zondag.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik heb gelezen dat ze daarmee bezig zijn, dus ik ga nog wel even kijken wat we daar aan bij kunnen dragen. Ja. Want ik denk dat die steun vanuit de politiek ook gewoon belangrijk is.
0: Precies.
1: Nou, we weten, Tom de Vries is natuurlijk al met zijn eigen actie bezig.
0: Ja. Oh ja, dat is ook zo met zijn brieven. Ja.
1: Ik dacht, het is heel mooi dat hij dat gedaan heeft, maar dan denk ik, ja, had het misschien ook wat breder kunnen doen, denk ik dan.
0: Ja, maar ja, goed, dat is stom, hè?
1: Ja, dat is vanuit zijn eigen invalshoek.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, dat had het was ook mooi geweest dat we dat vanuit de raad wat breder. Maar goed, dat kan alsnog wat.
0: Eventueel het gevolg wat dit gaat geven, kan misschien wel met de raad opgepakt worden.
1: Ja. Ik zou dat heel mooi vinden. Ik vind dat ook belangrijk, want kijk, we komen er uit een verleden waar het niet geaccepteerd werd. En we gingen een weg op waar die acceptatie er wel was. En nu gaan we weer de verkeerde kant op.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ik kan me daar ook over verbazen dat het dan zomaar gebeurt. Maar goed, we weten ook allemaal, daar hadden we ook in het voorgesprek al heel even over, wat als je in een bepaalde social media bubbel zit met allemaal gelijkgestemden, dan versterkt zich dat alleen maar. En ik denk dat dat wel heel veel invloed heeft op, met name op jongeren. Hè? Want die zijn natuurlijk, die willen bij een groep horen.
0: Ja.
1: En die gaan niet zo gauw dan een afwijkende mening geven. Dus dan versterkt dat alleen maar.
0: Ja, inderdaad. En dan is TikTok natuurlijk ook een belangrijke factor daarin.
1: Ja.
0: Truus, we kunnen nog het hele uur volpraten, heb ik zo het gevoel. Maar onze tijd zit erop. Ik wil je heel hartelijk danken voor je openheid en je spontane antwoorden. En heel gauw tot de volgende keer.
1: Nou, graag gedaan. En tot ziens, zeggen we dan maar, hè?

0: Aangeschoven aan tafel zijn drie dames. En dat is Sandra Lampen van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Ellie de Glee van Kersten Hulpmiddelen. En Mario Leroy van de Noordwestgroep. Welkom, dames.
1: Dankjewel.
0: We gaan het met jullie hebben over iets wat heel erg speelt in Steenwijkerland. Wat een verandering is eigenlijk. Waar je niet zo mee nadenkt, maar wel heel belangrijk is als het echt op je bordje komt. Sandra, de uitleen, of uitgifte van loophulpmiddelen eigenlijk hoofdzakelijk. Was vroeger altijd bij de zorggroep Oude Nieuwe Land. En dat is nu veranderd. Dat is nu verplaatst naar

0: Jullie drie dames.
1: Je zit ook mooi in het midden, maar dat kan niemand zien. Maar zo is het
0: wel. Ja, precies. Precies. Hoe lang is het dan wel niet dat het bij de zorggroep was, Sandra? Dat uitleenservicepunt.
1: Oh, die had je me niet even in de voorbereiding kunnen vragen.
0: Nee.
1: Oh, boef.
0: Ik overval je.
1: Nou, ik denk dat het voor mensen, voor inwoners van Sterrenwijker Land, voelt als altijd.
0: Ja.
1: Mensen die ik spreek, die weten niet beter. Kennen geen ander gebouw dan de meeste Sigrid ter Stegenstraat. Tegelijkertijd weet ik zelf nog heel goed het Groene Kruisgebouw aan de Meppelenweg.
0: Ja, inderdaad. Met dokter Kleibeuker toen nog.
1: Zeker. Ja, en mijn eigen vader, hè, die de sportkeuring deed.
0: Ja, ook nog. Ja.
1: Maar ik denk dus dat voor mensen de meeste Sigrid ter Stegenstraat en de zorggroep, vroeger dan het Groene Kruis, hele bekende en begrippen zijn die bij het leven horen. Ja, en dat wordt dan nu, of is al, vanaf 1 augustus de Noordwestgroep.
0: Ja.
1: En ik kan niet anders zeggen dan dat we er geweldig blij mee zijn.
0: Ja, nou, ik ga zo met Mario daarover praten. Waarom is deze stap gezet? Weet je dat?
1: Vanuit de zorggroep?
0: Ja.
1: Nee, dan zou ik de directeur van de zorggroep nog een keer uitnodigen.
0: Oké. Dat ga ik dan zeker doen, want dat wil ik natuurlijk. En wie wil dat nou niet weten? Waarom dat nou veranderd is? Maar goed, het is een goede verandering geweest, heb ik begrepen.
1: Zoals het nu lijkt. Ja. Zeker, ja. Mensen hebben het ontzettend snel opgepikt bij de Noordwestgroep. Er komen jammer genoeg nog wel eens mensen bij de oude locatie. Dus we doen er alles aan. Daarom ben ik ook heel blij met deze uitzending. Ik hoop dat heel veel mensen horen dat ze voor de uitleen naar de Koemate 36 kunnen. Ja. Want ik zal meteen het adres erin gooien. Ja. Dat niemand meer onverrichte zaken naar de Meester Sigrid ter Stegenstraat gaat.
0: Ja, ja. De naam is al een paar keer gevallen. Noordwestgroep, Mario. Jij bent daar de woordvoerster van. Ja. Hoe is het op jullie overgekomen dat dat uitleenservicepunt naar jullie toe kwam?
2: Wij zijn er echt super blij mee. Omdat het een hele fijne aanvullende werksoort is die we nog niet hadden. Onze baliemedewerkers die tot nu toe alleen de telefoon opnamen en gasten ontvingen, kunnen nu ook de uitleen verzorgen. En dat is echt een prachtige werksoort voor deze dames.
0: Ja.
2: Het zijn alleen dames die het doen, inderdaad.
0: Komen er misschien nog heren?
2: Nou, je weet nooit. Ja. Vooralsnog zijn het alleen dames.
0: Ja.
2: En die doen dat met ontzettend veel plezier. Het zijn soms mensen die al 10 jaar op de fabriek hebben gewerkt, bij wijze van spreken, die pakketjes voor vakantieparken hebben ingepakt. Ik noem maar wat, als voorbeeld. En die nu eigenlijk hun eigen bedrijf beter leren kennen. Want achter de telefoon krijg je heel veel soortige vragen.
0: Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat voor vragen ze bijvoorbeeld krijgen?
2: Ze krijgen bijvoorbeeld een telefoontje over een factuur. Of over groen onderhoud. Als je altijd achter hebt gewerkt, dan weet je niet eens hoe dat allemaal werkt.
0: Nee,
2: zeg maar. Dat leren ze nu elke dag. En daarnaast is die uitleen van die hulpmiddelen erbij gekomen, waar ze ook heel veel van leren.
0: Ja.
2: En veel klantcontact hebben. Ze kunnen hun gastvrijheid laten zien, hun vriendelijkheid, hun hulpvaardigheid. Ja, ze worden er zelf heel blij van. En ik dus ook.
0: Ja, kan me voorstellen. Ja. Ik denk dat het ook wel hun verantwoordelijkheidsgevoel een beetje aanspreekt.
2: Absoluut.
0: Of een beetje, misschien wel een heleboel.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Ja. En ze ontwikkelen zich dus enorm. Dat is ook zo mooi om te zien.
0: Ja.
2: Iemand die zegt, ik durf nu ons restaurant in te lopen, wat ik eerder niet durfde.
0: Zo.
2: Iemand die zegt, na een ochtend achter de balie werken, ik kom zo blij thuis. Nou ja, dan denk ik, daar doen we het voor.
0: Ja,
2: hè?
0: Precies. Ja, mooi. En als dan de klanten die komen voor de hulpmiddelen daar ook nog heel tevreden over zijn, dan is het dus echt een win-win situatie.
2: Nou, zeker. En ik wil wel graag toevoegen, want ik weet niet of de indruk ontstaan is dat we alleen hulpmiddelen uitlenen. We lenen veel meer hulpmiddelen uit, hè?
0: Ik denk dat ik dan naar de buurvrouw moet. Naar, even kijken, bij altijd mijn naam in de war. Ellie de Glee. Jij bent van Kersten Hulpmiddelen. En ik denk dat jullie wat anders ook leveren als loopmiddelen.
3: Zeker.
0: Loophulpmiddelen.
3: Ja, wij leveren heel veel soorten hulpmiddelen. Voorheen deden we dat ook al in deze regio onder de naam Hulpmiddelencentrum. Dat kennen heel veel luisteraars misschien nog in het verleden. En tegenwoordig heten wij Kersthulpmiddelen. En de hulpmiddelen die wij leveren aan cliënten aan huis, dat zijn hulpmiddelen die voor een groot deel vergoed worden door je basisverzekering, door je zorgverzekeraar.
0: Mm-hmm.
3: En dat blijft nog steeds zo. Maar een deel van die hulpmiddelen die in je auto passen, zeg ik altijd maar, die zijn ook verkrijgbaar bij de Noordwestgroep. Dus waar je voorheen ook een rolstoel of een douchekrukje ophaalde in Steenwijk op het oude adres, dat kan ook nog gewoon bij de Noordwestgroep op het nieuwe adres. En dat blijft zo.

0: En die worden ook gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. Alleen staat er nu een stickertje op van kerstenhulpmiddelen. En dat was voorheen anders. Dus dat is goed om te weten dat het voor je basisvoorziening niets uitmaakt. Maar dat alleen inderdaad de toegang en het loket veranderd is. En ja. Voor de regio zijn wij daar inderdaad ook heel blij mee. Kersten is ook in basis een bedrijf waar veel mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarin we helpen om ook, zoals de Noordwestgroep, om te kijken of de werkzaamheden rondom die hulpmiddelen op deze manier ingericht kunnen worden. Dus het is een prachtige combinatie geworden.
1: Ja. Dat is eigenlijk de cirkel van elkaar helpen en bijstaan rond.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dat is mooi.
0: Ja.
1: Je gaf aan, jullie hulpmiddelen via de basisverzekering. Dat is bij de loophulpmiddelen anders, hè Sandra? Dan moet je lid zijn van de vereniging, van de ledenvereniging?
2: Er moet niet.
1: Okay.
2: Maar
1: okay.
2: Wie lid is van de ledenvereniging, die leent de loophulpmiddelen gratis.
1: Ja.
2: In ieder geval voor 13 weken en dan kan je ook nog eens een keer verlengen. Maar als je geen lid bent, dan durf ik niet precies te zeggen. Maar ik denk
0: dan zou je normaal huur betalen inderdaad.
2: Dus betaal je een weekhuur. Het is altijd voordeliger. Gooi hem er maar even in. €12,50 voor een heel jaar. Heel
1: veel en voordelen. Wat is nou €12,50 voor een heel jaar?
0: Precies.
2: Nou, officieel is trouwens €12,50 bij automatisch incasso.
1: Oké. Dus automatisch incasso. Dan hoef je er ook nooit meer naar om te kijken. Ben je altijd, klaar. Ben je altijd klaar. We gaan er even tussenuit voor een plaatje. En dan praten we straks nog even.

0: Nog steeds in gesprek met Sandra Lampen van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, Ellie de Glee van Kersterhulpmiddelen en Mario Leroy van de Noordwestgroep. En die begeleidt alle medewerkers die bij de Noordwestgroep aan de balie zitten om de spullen uit te leveren, op te schrijven, facturen te maken. Mario, hoe krijg je die dames, zeiden we net al, allemaal zover? Is er een speciale cursus voor of hoe pak je dat aan?
1: Nou, het was grappig. Toen wij dus aankondigden dat we meer baliemedewerkers nodig hadden, toen stonden ze in de rij.
0: Nou.
1: En dat is grappig, want dat had ik niet verwacht. Tenminste, we hebben eerder wel eens, hadden we 1 vacature. En toen was het moeilijk om mensen te krijgen. En nu gingen we de bemensing achter de balie verdubbelen. Ze hadden echt aanzienlijk mensen nodig. En toen stonden ze gelukkig in de rij. En ze staan nog steeds in de rij. Maar we hebben nu eigenlijk wel mensen genoeg. En we zien wel hoe het ze gaat bevallen allemaal. Tot nu toe lijkt het heel erg goed. Een enkeling is afgevallen omdat hij het toch te moeilijk vond. Mm-hmm. Of te spannend. Maar dat geeft ook helemaal niks. Dat konden we hebben. Ik ga er nog wel een training voor regelen. Mm-hmm. Zodat ze weer opgefrist worden. De mensen die het al eerder gedaan hebben. En de nieuwe mensen opnieuw gaan leren. Hoe pak je nou een telefoon op? En ze weten, ze doen het allemaal al heel goed. Het is toch fijn om er ook nog eens een keer door een goed bureau ingetraind te worden.
0: Ja, ja.
1: Dat gaan we begin volgend jaar doen.
0: Ja, ja, en dan voelen ze zichzelf ook sterker, denk ik.
1: Zeker.
0: In hun taak.
1: Ja. Ja. En dan is het ook makkelijker om 1 lijn te volgen, om het op dezelfde manier te doen. En dat heeft de voor eerdere cursus ook geleerd.
0: Ja, ja. De spullen die worden bij de Noordwestgroep ook uitgegeven.
1: Ja.
0: Dat doen hun ook?
1: Ja, ja, zeker. Vlak bij de balie is een soort opslagkamer waar alle spullen liggen.
0: Ja.
1: Nou, als er een klant komt, dan moeten ze eerst in de computer een aantal dingen invullen. Dan halen ze het hulpmiddel op. En dan geven ze eventueel, als het gewenst is, nog wat uitleg over het hulpmiddel. En dan kan de klant het hulpmiddel meenemen.
0: Ja, en ook met terugbrengen hetzelfde, alleen andersom dan natuurlijk.
1: Ja, en Kersten komt twee keer per week de voorraad aanvullen en de ingeleverde spullen ophalen. En als het nodig is, komen ze vaker.
0: Ja.
1: Want we hopen natuurlijk dat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar de Westgroep.
0: Ja, inderdaad. En dat adres was ook alweer?
1: Dat is Koematen 36, op Groot Verlaat.
0: Koematen 36.
1: Ja.
0: Groot Verlaat, oké. Alles wordt, of alles, maar een groot gedeelte wordt ook verbouwd, hè? De entree wordt
1: onze
0: anders.
1: Onze entree, we zitten op het moment met de verbouwing. Dus het is nu even wat lastiger met parkeerplekken. En met de entree is aan de andere kant, aan de zijkant.
0: Ja.
1: De andere kant, daar staat wel heel mooi de deur wagenwijd open.
0: Mooi zo.
1: Dus mensen zijn van harte welkom, ondanks de verbouwing.
0: Ja, ja. En als het verbouwd is, dan is het vast een prachtige entree.
1: Dan krijgen we mooi. Nu hadden we in de entree moest je door 2 deuren, moest je een knik maken. Dat is ook wel wat ingewikkeld met die hulpmiddelen.
0: Ja.
1: En nu krijgen we straks echt fraaie openslaande van die elektrische deuren die automatisch opengaan als je aankomt lopen.
0: Ja, want alleen maar luxe.
1: Wordt het wat makkelijker voor de mensen.
0: Ja. Ja. Nou, fijn, fijn. En wat Kersten betreft, een goede klant, denk ik. Als je dat klanten noemt, ik weet niet hoe dat...
2: Gebruikers noemen wij het vooral. Het is een gebruiker van een hulpmiddel. Ja, nee, die kunnen daar hartstikke goed terecht. En ook wat Mario al even aanstipte, de uitleg die er gegeven wordt. Hè, want als je voor het eerst een hulpmiddel gaat ophalen, stel, je hebt voor een dagje uit of je bent slechte been, je haalt een rolstoel op voor een paar dagen. Ja, sommige mensen hebben nog nooit een rolstoel vast gehad. Dus hoe werkt dat dan met in- en uitklappen? Nou, de dames kunnen daar echt heel goed uitleg over geven. Die kunnen dat een paar keer demonstreren. En dan kan iedereen goed op weg met het hulpmiddel. En dat is voor ons als leverancier ook heel belangrijk.
0: Ja.
2: Dat proberen we zelf ook te doen. En dan is het gewoon heel fijn dat zo'n locatie daar heel goed mee om kan gaan.
0: Ja.
2: Ja. En dat valt of staat ook met het contact wat zij met de persoon ook hebben aan de balie.
0: Ja, inderdaad. Ja, want je gaf net aan van als het in de auto past, dan...
2: Dan kun je het daar ophalen.
0: Maar zover krijgen dat het in de auto past. Hè? Ik krijg nooit zo'n rolstoel in elkaar.
2: Nee, nou, we zullen er niet een hooglaagbed neerzetten. Dat is niet nodig. Die komen we aan huis brengen. Dan kunnen mensen ons altijd bellen. Maar alles wat inderdaad van een douchekrukje tot aan een rolstoel en de elleboogkrukken, rollator. Dat kunnen de meeste mensen over het algemeen goed in de auto kwijt. Ja. Nou, dat kun je dus prima zelf in je eigen tijd. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Je hoeft niet te wachten op iemand. Je kunt het in je eigen tijd ophalen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Wordt er veel gebruik gemaakt, Sandra, dat jij weet? Of moet ik misschien bij een van de andere dames zijn nou, om hulpmiddelen te lenen?
3: Ja, heel veel. Het is van de ledenvereniging eigenlijk denk ik wel de core business.
0: Oké.
3: Okay. Ja, en mensen worden daar ook vaak om lid, hè, reactief lid. Net als bij de ANWB. En je auto stopt ermee. Ja, dan heb je, wil je toch wel graag die ANWB-service. Ja. Dus dan worden mensen lid. Nou, bij ons betaal je niks extra als het acuut is. Wij houden die €12,50. Met die automatische incasso.
0: Ja, €15.
3: Het is wel een heel belangrijk onderdeel van ons bestaansrecht. Ja. Zeker.
0: Ja. Ja, en ontzettend belangrijk. Want ga maar eens door je enkel. Hè, en zit maar eens verlegen om een kruk.
3: Ja. Daarom zijn we ook wel blij met de openingstijden, hè, van de Noordwestgroep. Dat is ook een beetje wat Ellie zei. Je kan in je eigen tijd.
0: Ja.
3: Dus ja, 5 dagen per week kan je daar terecht. Dat is, is ook fijn.
0: Ja. Jij werkt daar ook... Jouw kantoor heb je daar?
3: Die heb ik nog aan de meeste Sigetenstegenstraat.
0: Oké. Okay,
3: okay. Ja, het is wel goed om te zeggen misschien dat wij wel meer doen natuurlijk dan de uitlenen van de loophulpmiddelen. Dus ik wil iedereen uitnodigen om op onze website te kijken. www.uwledenvereniging.nl. Het is toch ook echt een vereniging met leden. Zoals, zoals ook bij een voetbalclub,
0: ja,
3: zeg maar.
0: Ja, ja,
3: dus,
0: ja.
3: En dan is voetbal misschien je core business. Maar ook daar zit je met de gezelligheid. En dat is bij deze ledenvereniging niet anders. En we hebben ook uitjes, we geven lezingen. We willen graag mensen helpen. We willen mensen wijzer maken. Ik ga nu vast een lans breken voor maart 2027. Kijk even naar de dames, want ik misbruik deze tijd gewoon. Ja. Maar dan komt Marieke Ludwig praten over bijvoorbeeld het vrouwenhart. Dat is ook iets wat mij zeer letterlijk aan het hart gaat.
0: Ja, ja.
3: Dus dan heb ik deze stiekem er al even tussen gevlogen.
0: Ja, heel belangrijk. Ja, gaat mij ook zelf persoonlijk aan het hart. Ja. Ik denk dat we alles wel eens een beetje doorgesproken hebben, dames en ik vind dat jullie het zeer duidelijk uitgelegd hebben allemaal. En ik hoop dat ontzettend veel mensen, eigenlijk alle mensen, de weg nu weten te vinden naar de Noordwestgroep om daar de hulpmiddelen die zo nodig zijn te kunnen lenen.
1: Dat hopen wij ook.
0: En nogmaals krijg ik van de techneuten nogmaals het adres even. Eén koor.
3: Koemaarten 36.
0: Nou, kijk, geweldig. Dames, dankjewel. En als er weer wat is, dan horen we het graag.
1: Graag gedaan.
3: Jij bedankt, hè, Ria.
1: Dankjewel.

En tot zover het eerste uur Kopwijzer. We hebben geluisterd naar Truus Klein-Wolterink, raadslid van Buitengewoon Leefbaar. En we hebben het gehad over de uitleenhulpmiddelen van Noordwestgroep. Sandra Lampen, Marjole Roy, die was van de Noordwestgroep. Sandra van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Al die afkortingen. En Ellie de Glee, en die is betrokken bij Kersten Hulpmiddelen. Zometeen het tweede uur met onder andere hulp bij geldzorgen in de gemeente Westerlingwerf. En Dirk live op locatie, want het is atelierroute dit weekend. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Goedemorgen, welkom bij Tweede Uur Kopwijzer, waarin we de volgende onderwerpen hebben. We hebben Sybold Visser en Elsa van Os aan de tafel zitten al. Komen uit de gemeente Westellingwerf. En in het kader van de samenwerking, vorming van streekomroep, gaan we dus ook aandacht geven aan Westellingwerf. En we gaan het dan hebben over hulp bij geldzorgen. Dan hebben we aan de telefoon Niels ten Wolde. Het gaat over bundestrekkertrek in Vollenhoven. Buurtinitiatief Wold Meente, daar komt Alex de Ruiter voor aan de tafel. En onze verslaggever Dirk Brands is op locatie bij een van de ateliers van de atelierroute. En wat het is, dat is een verrassing. Dat hoort u straks als hij aan de lijn is, om het maar zo te zeggen. Maar we gaan eerst beginnen met geldzorgen, als je die hebt in de gemeente Westellingwerf. En misschien kunnen we wel een linkje trekken naar Steenwijkerland, want die kan misschien elkaar wel versterken of helpen of wat ook. En daarvoor gaan we praten met Sybold Visser en Elsa van Os. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Misschien dat de vaste luisteraars het aan de stem hoorden, maar Elsa van Os is wel een klein beetje een bekende van de Slos, van als gast aan tafel.
2: Ja.
1: Van Present, van de Stichting Present van vroeger.
2: Ja, klopt.
1: Ja.
2: Daar was ik een paar jaar werkzaam. En nu ben ik werkzaam bij gemeente Westellingwerf.
1: Ja.
2: Als vroegsignaleerder / preventie.
1: Ja, en daar hoort dus ook de geldzorgen bij.
2: Zeker.
1: Om het maar zo te zeggen.
2: Klopt.
1: Ja. Collega Sybold Visser. Ook werkzaam bij de gemeente Westellingwerf.
3: Ja, klopt. Ja. Ik werk er wat langer dan Elsa er werkt. Ik werk er ruim 5 jaar.
1: Ja.
3: Zeg maar, toen vroegsignalering een wettelijke taak werd van de gemeente, toen heb ik het opgepakt.
1: Ja.
3: Maar nu doen Elsa en ik veel meer dan alleen maar vroegsignalering. Vandaar
1: ja.
3: dat we ook een nieuwe naam hebben bedacht voor al onze activiteiten die we doen. Dus we heten afdeling Geldhulp.
1: Ja.
3: We hebben zelfs ook nog een mooi logo hebben wij bedacht.
1: Ja.
3: En om het zomaar even te zeggen, we willen dat merk natuurlijk wel even goed in de markt zetten.
1: Ja,
3: dus
1: ja,
3: ik
1: ja.
3: hoop dat dit gesprek daaraan bijdraagt.
1: Ja, we hopen het ook. Daarvoor zijn we er. En daarvoor vragen we ook mensen aan de tafel om te helpen iets verder te brengen. Dat mensen daar ook inderdaad voordeel bij hebben. Want dat is ook wel de bedoeling, hè? Dat mensen er voordeel bij hebben. Of in ieder geval beter van worden. Dat ze lekkerder in hun vel komen te zitten. Elsa, hoe gaat het allemaal te werk?
2: We hebben een stuk vroegsignalering. En dat houdt in dat we van 4 vaste lastenpartners seinen binnenkrijgen. In ons mooie systeem VPS. En deze 4 vaste lastenpartners zijn onze woningstichtingen, water, Vitens, energiemaatschappijen en zorg. Wij krijgen daar seintjes binnen dat betalingsachterstanden zijn.
1: Mm-hmm.
2: En aan de hand van deze seintjes gaan wij actief op ons inwoners af.
1: Ja, ja.
2: En meer met de vraag van, kan u ondersteuning gebruiken op financieel gebied?
1: Mm-hmm.
2: Heeft u nog ergens hulp erbij nodig? En dat actief benaderen, dat kan zijn dat een brief. Maar dat kan ook zijn dat wij aan de deur komen,
1: ja.
2: Een belletje plegen of een WhatsApp bericht sturen om deze inwoner te kunnen bereiken.
1: Ja. Staan de mensen daar altijd voor open, Sybold?
3: Nou.
1: Want ik kan me voorstellen dat men dat misschien denkt van, maar je komt in mijn ruimte, in my space, zoals ze dan zeggen.
3: Toen ik met dit werk begon, dan is het voor alle kanten nieuw.
1: Uh-huh.
3: Maar Els en ik merken wel dat wij hebben gewoon de laatste tijd hebben wij ontzettend veel gezaaid, zoals ze dat altijd zeggen.
1: Ja, ja,
3: dus de oogst die komt nu ook mm-hmm. binnen. Dus de mensen die raken nu ook wel vertrouwd met ons.
1: Okay.
3: Als wij een brief sturen, dan hebben de mensen misschien op dat moment geen vraag.
1: Mm-hmm.
3: Maar de inwoner die bewaart de brief wel. En die belt ons gewoon op een later moment.
1: Oh, kijk. Ja.
3: Of het appbericht wordt bewaard.
1: Ja.
3: En de mensen weten zich nu de weg wel naar ons toe.
1: Men moet er dan denk ik ook wel aan toe zijn om die drempel die er dan is over te zijn van, nou moet ik toch maar klopt. Reageren.
3: Klopt hoor, ons vakgebied houdt gewoon in dat je heel erg dicht bij de inwoners moet staan.
1: Ja.
3: Dus je moet een goede binding mee zoeken, een band opbouwen. En dat heeft gewoon even tijd nodig.
1: Ja. En als het dan gesignaleerd is, je krijgt een seintje van een van die vier instanties, onder andere die je net noemde, contact gelegd, wat gaat er dan gebeuren?
2: Het belangrijkste is of er contact wordt gelegd.
1: Mm-hmm.
2: Maar als er contact wordt gelegd, dan gaan we een gesprek aan met de inwoner. Van, goh, wat is er aan de hand? Kan je me er iets meer over vertellen? En aan de hand van dat gesprek gaan we naar wat is je hulpbehoefte op dit moment?
1: Yeah.
2: Waar kan ik jou mee ondersteunen? Ja, dat kan iets simpels zijn hoor. Dat kan zijn een betalingsregeling met deze partner treffen. Of overzicht hebben. Omdat inwoner niet goed weet hoe de inkomsten en de uitgaven zijn.
1: Ja, precies. Ja. Ja,
2: en wat houdt die ander aan de streep over? Kan daar nog iets mee? Of het kan divers zijn.
1: Ja, dan moet inderdaad, waar we het net over hadden, het vertrouwen zo sterk zijn dat ze zich daar ook in.
2: Klopt.
1: Bloot kunnen geven. Dat
2: Klopt.
1: Ze hun financiën zomaar op tafel leggen.
2: Klopt. En dat is ook wel kwetsbaar. En dat, mm-hmm. dat snappen wij ook.
1: Ja.
2: En de moed hebben om dat te vertellen. Klopt ook wat je zegt. Het gebeurt niet in één keer. Dat kan zijn dat er gewoon meerdere gesprekken daarvoor nodig zijn. Dat de inwoner weet wie ik ben. En dat ik echt niet op die betalingsachterstand sta te focussen. Nee, het gaat om de persoon.
1: Mm-hmm.
2: Dat is de belangrijkste hierin. He, hoe is deze betalingsachterstand ontstaan? Dat is het meest interessante. En wat speelt nog meer in je leven? He, dat kan ook nog de invloed zijn. Denk maar aan een echtscheiding of partner verloren. Of
3: baan kwijt.
1: Baan kwijt, ja, inderdaad. Ja. Ja.
2: Daar gaan wij ook op inzoomen. Van, is daar nog behoefte in om ondersteuning te krijgen?
1: Ja.
2: Het is meer dan alleen financiële zorgen. Het kan er ook eromheen zijn dat meespeelt.
1: Ja. Dat men daardoor in de zorgen en de financiële problemen is zijn gekomen door misschien extra uitgaven naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of noem maar op.
2: Ja,
1: en
2: daar kijken wij naar. En als een inwoner inderdaad de vertrouwen heeft gewonnen om alles op tafel te leggen, dat kan zijn dat er inderdaad de schulden zo hoog zijn dat wij adviseren van, goh, we hebben drie lieve collega's die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening.
1: Mm-hmm.
2: Zij kunnen je verder helpen daarin.
1: Ja.
2: Ja, je moet zien dat Siebold en ik, dus, wij zijn meer het voorveld.
1: Ja.
2: Wij geven ook, het is niet alleen vroegsignalering, maar wij geven net zo goed workshops of cursussen of presentaties over preventie. Hè?
1: Ja,
2: dus over heb je geldzorgen? Wat kunnen we doen? Ja, wat kan jij doen?
1: Ja, want het leven is momenteel natuurlijk niet makkelijk, hè? Met zoals het allemaal financieel is. Ja, als men afhankelijk is van een auto bijvoorbeeld naar werk, kijk maar eens wat een litertje benzine kost.
2: Precies.
1: Dus dan heb je daar al een heikel punt natuurlijk.
2: Ja, en daar kunnen wij meehelpen met denken.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja,
2: okay. En nogmaals, we zijn niet voor die betalingsachterstand. Van de nadruk op die betalingsachterstand. Maar hoe kunnen we jou meer ondersteunen in de financiën?
1: Ja, ja. Hoe groot is die groep, schat je ongeveer, in Stellingwerf, Siebold?
3: En over welke groep heb je het dan specifiek?
1: Die waar jullie bij aankloppen van, goh, kunnen we eens een handje helpen?
3: Ja. Nou, we krijgen gemiddeld, het loopt weer een beetje op. Maar gemiddeld krijgen we toch zo'n 70, 80 zeg maar, signalen binnen. Hè?
1: Ja, ja.
3: Van de vier vaste lastenpartners die Elsa net opzonde.
1: Mm-hmm.
3: En daar gaan we mee aan de slag.
1: Ja.
3: Maar waar we ook mee aan de slag gaan, hè, daarom zitten we hier onder andere ook. Hè, we hebben onze naam niet voor niks omgebogen van vroegsignalering, wat het is. We doen veel meer.
1: Mm-hmm.
3: Wij steken onze kop, wat dat betreft Els en ik, wel boven het gemiddelde Maaiveld. Van het vroegsignaleringsland, om het zo maar even te formuleren.
1: Ja.
3: Dus wij zijn heel actief bezig. Vandaar dat we ook onze naam hebben veranderd in geldhulp.
1: Mm-hmm.
3: En wat Els ook al een beetje aangaf. Ja, we willen veel meer in de preventieve sfeer doen. Een voorbeeld ga ik aangeven.
1: Ja.
3: We zijn bezig om een inloopspreekuur te doen. Daar willen we in januari mee starten. Tegelijkertijd staat dan ook, als het goed is tenminste, het tijdelijk noodfonds energie. Nou, dat roept ongetwijfeld vragen op bij mensen. Dus we willen er gewoon zijn. Dus we willen niet alleen maar acteren op signalen die we krijgen. Hè, maar we willen ook vanuit onze kant zeg maar in contact komen met de inwoners.
1: Ja, en
3: daar zijn we heel druk mee bezig.
1: Precies, dat men zelf aanvoelt eventueel van... jemig, ik kan wel eens in de problemen komen... dat ze advies kunnen vragen bij dat inloopspreekuur.
3: Hoe eerder, hoe beter.
1: Ja. Ja. Is er al een beetje bekend wanneer dat inloopspreekuur van start... ja, van januari zeg je, maar wat voor een dag of hoe dat ingekleed wordt?
2: Waarschijnlijk op een dinsdagmiddag.
1: Oké.
2: Okay. Een beetje op einde in de middag van 3 tot 4:30. Maar goed, dat moet nog verder uitgebouwd worden.
1: Ja, ja,
2: dus
1: ja.
2: Bij deze alvast een prikje gegeven.
1: Ja, ja.
2: Maar ja, het moet nog verder ontwikkeld worden.
3: Ja, want... gaat door.
2: En ik wil nog aangeven van wij gaan ook actief af op e-mails die we binnenkrijgen. Dus het is niet alleen vroegsignalering, maar mensen kunnen ons bellen, e-mailtjes. En dat is ook naast wat wij doen. Daar gaan wij ook actief op af.
1: Ja,
2: Als mensen vragen van ik heb jullie gezien op Facebook of via de radio dadelijk.
1: Mm-hmm.
2: Stuur alsjeblieft een e-mail of bel ons. En dan gaan wij in gesprek met elkaar en dan gaan wij kijken wat we van elkaar kunnen betekenen. Dus mensen kunnen ook ons vrij benaderen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En dadelijk met inloopspreekuur is het extra. Daar hopen wij op.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, dit we proberen zo laagdrempelig mogelijk te maken.
1: Ja, ja.
2: Belangrijk.
1: Ja, inderdaad. Ja.
3: Dat betekent ook, de laagdrempeligheid is inderdaad ontzettend belangrijk. Dus daarom gaan wij de inloopspreekuur ook in de bibliotheek doen.
1: Okay,
3: we beginnen met Wolvenga. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog een bibliotheek in Noord-Wolde.
1: Ja.
3: Maar goed, zoals Elsa en ik altijd tegen elkaar zeggen... klein beginnen en dan
1: zorgen
3: dat je het goed op elkaar zet. Precies. En dan daarna pas uitbreiden in plaats van heel breed alle kanten uit waaien.
1: Ja.
3: Dus in de BIEB werken we samen met de papierwinkel. Die hebben daar ook een spreekuur. Daar gaan wij op voortbeduren. En Humanitas komt erbij. Daar werken wij al heel veel mee samen. En daar gaan we mee beginnen. En als blijkt dat er nog meer partijen bij moeten zijn... afhankelijk van de vragen die de inwoners aan ons stellen... dan zijn die partijen uiteraard van harte welkom.
1: Ja, ja. Ik neem aan dat de informatie ook wel op de website... van de gemeente Westellingwerf te vinden is.
3: Gaat zeker komen, ja. Ja hoor, we hebben hele goede contacten met onze afdeling communicatie.
1: Mm-hmm.
3: Dus we zorgen er wel voor dat het goed in de lucht komt.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus het is nu nog niet voor toepassing, zeg maar. Dus vanaf januari, tegen die tijd, dan zal er meer informatie volgen. Siebert gaf aan, ook dadelijk met de noodfonds energie. Dat ziet er naar uit dat vanaf januari gestart wordt... Nou, dat is mooi dat die inloopspreekuren wordt ingehaakt. Maar we gaan ook in eind november en begin december over de zorgcheck. Er komen 4 inloopspreekuren, zodat men zijn zorgverzekeringen samen met ons laat controleren.
1: Okay,
2: van zit ik goed of kan het beter?
1: Ja.
2: Of noem maar op. Dat wil ik nu ook even aangeven.
1: Ja.
2: Maar dat komt er ook aan.
1: Oké, ik neem aan dat die informatie ook naar ons gestuurd wordt... zodat wij het ook kunnen plaatsen op onze website. Wij zitten wel in Steenwijkerland... maar zoals ik al aangaf, we moeten één grote omroep worden. Dus daar hoort Westellingwerf zeker bij. Dus berichten daarvan gaan wij dus ook plaatsen op de website... en website van de werven. Dus,
3: de contacten zijn er nu, dus
1: inderdaad.
3: We houden het pad warm. Ja.
1: Dat wou ik net zeggen, geef aan als er wat is.
3: Ja.
1: We kunnen niet alles natuurlijk bijhouden. Dus geef alsjeblieft aan als er wat is. Dan gaan we de aandacht aan besteden. Voor nu denk ik dat we genoeg informatie gegeven hebben. Is er weer wat, zoals ik net zei, geef aan.
2: Ja.
1: En dank je wel voor je komst naar de studio. Radio.

0: En de volgende gast is aan de telefoon en dat is Niels ten Wolde. En dan gaan we het met Niels hebben over Bundes Trekken Trek in Vollenhoven. Goedemorgen, Niels.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Hallo. Volgend weekend hebben jullie dan dat bijzondere feest. En wat mij nou gelijk opviel was, gooi hem er maar gelijk in, Bundes Trekken Trek Vollenhoven. Waar staat dat Bundes voor?
1: Ja, Bundes, dat de landeigenaar waar wij al een aantal jaar gebruik mogen maken van het land om ons festival op te houden, zeg maar. Dat is Jan van der Linden en die noemen ze ook wel de Bunder.
0: Ah,
1: dus daar komt het best.
0: Ja. Ik dacht ook al van, het heeft misschien wel te maken met een bunder is een bepaalde hoeveelheid land, hè? Wat is het, een hectare of zo?
1: Ja, klopt. En daar komt eigenlijk ook de naam weg van, of de bijnaam van Jan weg, zeg maar. Dus die, dat heeft wel een beetje met elkaar te maken, inderdaad.
0: Ja. Oh, grappig. De hoeveelste keer is dit de trekker-trek?
1: Dit is onze, volgens mij, de vijfde keer uit mijn hoofd. Maar ik zou het eerlijk gezegd niet eens weten. Nee, we hebben het ook wel een paar jaar eerder gedaan op een andere locatie. En het is volgens mij de vijfde keer dat we het hier op het land van de Bunder doen.
0: Ja. Dus heb je een stiekem jubileum.
1: ja, eigenlijk wel, ja. Precies.
0: Wat houdt het precies in? Wat gaan jullie doen?
1: Ja, trek-en-trek is eigenlijk een soort van krachtmeting, of is een sport natuurlijk, en een krachtmeting waarbij boeren of in ieder geval deelnemers, zeg maar, de pk's uit de trekker tegen elkaar opzetten en als het ware een aanhanger met gewicht over de baan slepen.
0: Ja.
1: En dat is in een competitievorm. Dus we maken er een wedstrijd van, zeg maar. En de beste, of degene die het verst komt, die wint.
0: Ja, en dat gaat dan met twee trekkers tegen elkaar?
1: Nee, het heeft een soort van competitie. Dus het zijn allemaal verschillende pools en het gaat om gewichtsklassen.
0: Okay.
1: Dus we hebben te maken met 2,5 ton, 3,5 ton, 4,5 ton, 5,5, 7 ton, 9 ton.
0: Zo.
1: Dan hebben we nog wat speciale klasses. En in iedere klasse zitten om en bij 25 deelnemers die omste beurt, zeg maar, over de baan gaan om een afstand neer te zetten.
0: Zo.
1: En het gemiddelde van twee keer slepen, dat bepaalt je eindklassering, zeg maar.
0: Ja. En het is ook echt een wedstrijd met prijzen, eerste, tweede, derde prijs.
1: Ja, zeker. We hebben niet een officiële, of we hangen niet vast aan een officiële landelijke competitie of iets. Maar we hebben echt wel onze eigen prijzen en onze eigen competitie, zeg maar.
0: Ja. Is het dat volgend weekend gaat het dan plaatsvinden? Moest men zich daarvoor opgeven of kun je nog opgeven? Of hoe werkt dat?
1: Nee, we hebben in begin juli, en dat hebben we jaarlijks inmiddels, hebben we een inschrijfavond. Ook hier op de plek, zeg maar, waar het evenement plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
1: En tijdens de inschrijfavond zijn mensen kunnen hier komen en die kunnen zich aanmelden om mee te doen. En die wordt ieder jaar weer drukker en drukker bezocht.
0: Yeah.
1: En zoals dit jaar ook hadden we meer dan 200 mensen hier om zich in te schrijven. En helaas kunnen ze, of we proberen zoveel mogelijk mensen ook daarvan deel te laten nemen. En dat is altijd weer een sport voor ons, zeg maar, om dat qua tijd en planning weer passend te maken. Maar het is een druk bezocht geheel.
0: Zo, hartstikke mooi, man. Ja.
1: Ja.
0: En de kabaal, denk ik, hè, van al die trekkers om je oren.
1: Ja, zeker. het brengt gewoon een spektakel met zich mee. En het is machtig mooi om te zien. Dus voor de liefhebber is zeker de moeite waard om ook even langs te komen volgende week.
0: Ja. We gaan het zo even nog hebben over wat er verder dit weekend plaatsvindt. Maar wie is de organisatie daarvan? Dat, doen jullie dat als groep mannen of is dat een club? Of hoe zit dat?
1: Ja, het is eigenlijk onze vriendengroep. Vriendengroep, dat is eigenlijk de jacuzzi-groep uit Vollenhoven, JKZ, ook wel bekend.
0: Ja.
1: En we zijn ooit gestart met de bouw van een gele giertank naar een soort van hot-tub, zeg maar. En vanuit daar is eigenlijk de gekkigheid gestart. We hebben nog een paar jaar een schuurfeest gedaan hier in Vollenhoven. En sinds dus een aantal jaren organiseren we trek-en-trek.
0: Ja. En met een heleboel dingen er ook omheen. Want het is niet alleen die trek-en-trek die plaatsvindt, hè, dat weekend. Een heleboel gezelligheid.
1: Klopt. Ja, zeker. We hebben sinds dit jaar dus ook besloten om, het schuurfeest dat we er eerder in april bij deden, om het allemaal te combineren in het komende weekend, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Daarbij komt ook een grote feest en we hebben artiesten. We hebben de hele dag plezier en vertier, ook voor jong en oud. Er komt een kinderweide bij die als vanaf 1 uur echt geopend is met grote stormbanen, luchtkussens, een kleurwedstrijd. Noem maar op. We hebben van alles en voor iedereen wat wil, zeg maar. Dat is dus echt een weekend vol entertainment en spektakel.
0: Ja, ja, ja. En ik neem aan dat de inwendige mens ook verzorgd wordt.
1: Zeker. Er is een groot foodplein aanwezig met verschillende snackwagens, foodtrucks. Waarbij iedereen ook zichzelf kan voorzien van wat lekkers. Dus het is allemaal, het zit er allemaal op en aan.
0: Ja, ja, ja. Nou natuurlijk het belangrijke. Waar is het en van hoe laat tot hoe laat?
1: Nou, we hebben om te beginnen met waar het is. Het is aan de Harenweg 1 in Vollenhoven. Dat is op het land van de Dunder inderdaad.
0: Ja.
1: Dus dat ligt net aan de lange weg richting Zwartsluis.
0: Ja.
1: Aan de rechterkant. Heel goed zichtbaar vanaf vandaag eigenlijk al wel. En we starten op vrijdagavond voor het eerst met de Bunderborrel, noemen we dat. Dus de vrijdagmiddagborrel, zeg maar, waarna dat begint om 4 uur.
0: Ja.
1: En om 6 uur trappen we af met de regioklasse. Dus dat zijn de eerste 60 deelnemers al. En de 8 ton Duits. En dan hebben we nog truckpooling met vrachtwagens. De vrijdagavond is al een spektakel aan zich. En zaterdag zetten we het dan door. Of dan sluiten we vrijdag nog af met een leuke band. In de tent. En dan maken we er een mooi feest van. En dan zaterdag beginnen we weer om 9 uur. En dan komen alle competitie... klasses weer aan bod.
0: Ja.
1: En hebben we 's avonds sluiten we af met nog een leuke lokale band, de Boogie en de Longhorn, aan het einde van de middag. En 's avonds hebben we de Heren van Amstel band, helemaal vanuit Amsterdam. En die gaan de tent op de kop zetten zaterdagavond.
0: Ja, daar ga je keurig van uitgaan, ja.
1: Ja, dus dat is een beetje het programma zoals we het voor ogen hebben. En dat gaat zeker lukken natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Kaarten, ik neem aan dat er kaarten voor gekocht kunnen worden.
1: Niet vooraf. We hebben op vrijdagavond is de entree gratis. Dus dat is gewoon leuk om even langs te komen. En
0: ja.
1: Dan kun je erin en eruit wat je wil. En op zaterdag hebben we inderdaad entree aan de deur. En dat is €5 overdag. Tot 12 jaar is gratis toegang. En vanaf 7 uur gaan we naar een tientje in verband met de artiesten samen.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou, dat is gewoon lekker te doen voor haast iedereen, lijkt mij.
1: Ja, daarom, precies. En net wat ik zeg, het is een enorm spektakel. Dus mocht je tijd in de agenda hebben, kom gerust langs.
0: Nou, dat is een oproep aan heel Steenwijkerland sowieso en verder buiten. Want daar zenden we inmiddels ook op uit. Dus wie weet wat er allemaal nog langskomt bij jullie.
1: Ja. Nou, we zijn benieuwd en we hebben er zin in. Dus hopen dat het weer zo blijft en dan gaan we er een mooi weekend van maken.
0: Nou, het is jullie gegund. Niels, dankjewel en heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel en een fijne dag. Goeie uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in De Kop.
3: De Kopwijzer.

0: dicht bij het vuur van Raccoon. Mooie plaat. Aangeschoven aan de tafel is Alex de Ruiter. En hij was, misschien, ik weet niet, nog is, betrokken bij Buurkracht. Goedemorgen. Nee. Niet meer?
1: Nee.
0: We hebben elkaar ook een hele tijd niet gesproken. Hè? Dus
1: klopt.
0: Dat zal het zijn.
1: Ja.
0: En dan is het net of die tijd dan ertussen wegvalt en je gaat bij het punt waar je achtergebleven bent, pak je weer verder, op en ga je weer verder. Ja. Jij pakt wel een heleboel op trouwens, want je bent nu betrokken bij buurtinitiatief De Wold Meente. Hoe is dat idee ontstaan? Want er zijn wel wat plannen om wat dingen op te pakken daarin.
1: Zeker. Het is heel, heel positief wat er gebeurt op dit moment. Het begon eigenlijk het idee, en toen werkte ik nog wel bij Buurkracht, heb ik een initiatief begeleid toen de zonnepanelen aan de overkant bij de Wold Meente op de weilanden waren geprojecteerd. En nou, dat ging uiteindelijk niet door. Toen waren de buurtgenoten die zeiden van ja, maar we willen wel iets positiefs bijdragen. Dus er is er een buurtinitiatief rondom de Middenweg ontstaan om samen zonnepanelen of samen onderzoek naar verwarming zonder gas te doen. Nou, dat heb ik even een tijdje mogen begeleiden. Daar was een beetje het kiempje gedaan. Nou, toen, 2, 3 jaar geleden, dacht ik, was er sprake van opvang voor asielzoekers in Fletcher. Dat heeft waardig wat commotie teweeggebracht over de communicatie vanuit de gemeente. Gaat op dit moment prachtig en goed, zeg maar. Hè? Dus wat de ons
0: ook
1: betreft.
0: Ook meegedaan dan met de burendag, hè? Hebben ze de deuren opengezet?
1: Ja, hebben ze de deuren opengezet. Ja. Maar dat is iets wat wij dus niet organiseren als buurt, maar vanuit het COA gaat. Vervolgens was er natuurlijk de stadsvisie, waarbij voetbalvelden aan de overkant op de weilanden zijn geprojecteerd. Dat heeft ook nogal wat samenhorigheid, zeg maar, in de buurt teweeggebracht tegen de plannen.
0: Ja.
1: En toen dat eigenlijk ook, want dat wordt een beetje op de iets langere termijn geschoven, zeg maar. Toen hadden we iets met elkaar van ja, maar was dit het nou, zeg maar, samen? Of gaan we juist onze buurt proberen nog leuker en socialer en saamhoriger te maken?
0: Ja,
1: nou, dat was eigenlijk de bedoeling. Dus een aantal mensen vanuit die projectgroep hebben de koppen bij elkaar gestoken en vervolgens zijn we aan de slag gegaan.
0: Ja. Het heeft heel wat gesprekken, denk ik, geduurd voordat de uitnodiging naar de bewoners van de Wold Meente kwam.
1: Viel nog best mee.
0: Oké, nou, dat is mooi.
1: Nee, we hadden allemaal iets van, we willen leuke dingen doen.
0: Ja.
1: Dus we hebben wat ideeën gedropt. Vanuit mijn buurkrachtverleden weet ik dat je huis aan huis belt. Dat met een enquête of een vragenlijst of wat dan ook, dat veruit de beste respons oplevert. Dus we hebben een enquête samengesteld waarbij buren konden aangeven waar ze belangstelling voor hadden, waar ze willen meehelpen op een aantal thema's. Nou, daar is ontzettend goed op gereageerd. Van de 488 woningen hebben we meer dan 200 enquêtes teruggekregen. Dus dat is bijna, nou ja, wordt weinig gedaan, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En daar komen, daar kwamen allerlei, dat hebben we eind juni, begin juli gedaan. Ook weer met hulp van andere vrijwilligers binnen de buurt. Hebben we allemaal aangebeld bij bewoners. Hele grote positieve respons. Ik werd zelf bijvoorbeeld uitgenodigd door 2 oudere mensen. Nou ja, goed, ik ben zelf ook al wat ouder geworden. Hè?
0: Maar ja, ik ook, Alex. Het gaat maar door.
1: Ja, op de koffie, zeg maar, om even leuk in de tuin even bij te praten. Ja. Nou, dat soort dingen krijg je dan als je elkaar een beetje opzoekt.
0: Ja,
1: en dat is eigenlijk ook wel de kern van de uitkomst van de enquête. We zoeken allemaal een beetje naar saamhorigheid en ontmoeting. En niet allemaal, maar veel mensen wel. Om wat meer beter elkaar te leren kennen.
0: Ja. Toen kwam die avond pas geleden eigenlijk om elkaar te ontmoeten.
1: Ja. Dat we werden gastvrij ontvangen in de Nieuwe Apostolische Kerk. Die kerk die staat er al sinds het begin in onze wijk. Heel mooi kerkje. Ik was er zelf nog nooit geweest. En ik denk veruit de meeste mensen uit de buurt nog nooit.
0: Dat is daar bij de Albert Heijn, hè? Of sorry, mag ik niet zeggen?
1: Nee, niet bij de Albert Heijn. Want daar stond een kerk. Die is al 10, 15 jaar geleden verdwenen daar.
0: Ja.
1: De Apostolische Kerk die staat in onze eigen wijk. Dus bij de ingang, als je erin rijdt, meteen aan de rechterkant bijna. Rijd je er tegenaan.
0: Oh, nou moet ik toch eens kijken. Ja.
1: Nou, we werden gastvrij ontvangen. En dus daar konden we de buurtbijeenkomst doen. Dat wouden we heel graag in onze eigen buurt doen. En we zagen het al een beetje aankomen. De opkomst heeft ons toch nog verrast. Ruim 125 mensen die gewoon volgepropt in die kerk zaten. Ja, en dat is ook heel veel ten opzichte van de grootte van de buurt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Toen dingen uitgelegd en voorstellen gedaan. Wat is het vervolg nu?
1: Het vervolg is dat we, daar hebben we het een en ander toegelicht, de enquêteresultaten en hoe mensen erin zitten.

0: dat het een beetje zichtbaar is in de wijk en dat je gauw resultaat zou kunnen hebben. We hebben gezegd ontmoeting, een buurtmaaltijd, koffie drinken bij elkaar, samenbinden. Dat hadden heel veel mensen belangstelling voor.
1: Ja.
0: En willen mensen ook de schouders eronder zetten. Dus dat is een van de thema's die we op 20 oktober gaan uitwerken. Dat is één. De tweede is een hondenlosloopterrein. Er was ook heel veel animo voor.
1: Ja.
0: Van waar leggen we dat en dat soort dingen. Dat is het tweede ontwerp. En het derde, AED's hebben we ook gezet. Ter plekke hebben we ook nog een uitleg gedaan. Nou, zo zijn er een aantal thema's. Een buurtmaaltijd proberen we op te zetten. Dus we proberen de saamhorigheid erin te krijgen. En verder, en verkeersveiligheid bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Die hadden we nog niet uitgevraagd. Nee. Maar er zijn wel heel veel belangstelling voor. Dus dat vragen we binnenkort uit. We hebben twee verkeerskundigen in de wijk zitten. Want dat, nou, daar kom je dan ook achter.
1: Ja.
0: Nou, zo kunnen we allerlei thema's oppakken.
1: Ja, en dan kun je gebruik maken van de talenten van je eigen inwoners.
0: Dat was een specifieke vraag. Welke talenten heb je en welke wil je inzetten? Ja, ja. In de enquête. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Contacten zijn gelegd en dus eigenlijk worden dan een soort van werkgroepjes gevormd.
0: Ja, buurteams noemen we het.
1: Ja, nou.
0: Ja. Ja.
1: En die gaan aan de slag zodra er genoeg animo voor is of dingen genoeg uitgewerkt zijn.
0: Ja, maar die mogen ze zelf uitwerken.
1: Okay.
0: Want we zijn met z'n vijven, zessen als team, als basisbuurteam, ja. Zeg maar. Bestuur nog niet. We nemen ook nog geen formele vorm aan. Geen buurtvereniging of een stichting.
1: Nee, nee.
0: We gaan eerst gewoon lekker aan de gang kijken wat er opkomt. Wij willen mensen bij elkaar brengen, inspireren. Dingen mogelijk maken. Maar mensen, de buurt moet het zelf oppakken. En er zit er altijd wel eentje van ons bij.
1: Mm-hmm.
0: Maar wij gaan de kar niet helemaal trekken. Dat kunnen andere mensen misschien net zo goed.
1: Ja.
0: Beter.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Is er een tijd gesteld dat je zegt van, nou, als het dan voor elkaar is, gaan we het vastleggen of we blijven zo draaien?
0: Dat weten we nog niet.
1: Nee.
0: Dus we gaan het gewoon open tegemoet.
1: Ja.
0: We gaan het eerst de komende jaren in ieder geval op deze manier aan de gang.
1: Ja.
0: We hebben nog wat gelden van de andere wijkvereniging, circuit koppengeld, zeg maar, waar we voorlopig even kunnen inzetten.
1: Ja.
0: Dus we zijn op dit moment ook niet afhankelijk van donaties van bewoners.
1: Nee.
0: En daarnaast kunnen we ook nog subsidies aanvragen voor een aantal acties.
1: Ja, dus, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Mensen kunnen zich nog opgeven of aanmelden voor bepaalde dingen.
0: Ja, zeker. Kijk even op www.dewoldmeente.nl. Of info@dewoldmeente.nl kun je een mail sturen. Dan beantwoorden we die zo snel mogelijk.
1: Ja. Nou, hartstikke mooi. Leuk dat het daar ook tot stand komt om een soort moment van vereniging, belangenvereniging voor je wijk te komen. Want je weet nooit waar het allemaal goed voor is.
0: Ja, nee, daarom.
1: Ja.
0: Daarom zijn we ermee begonnen.
1: Ja. Alex, dank je wel. En als er wat meer informatie is, dan zie ik je graag weer aan de tafel.
0: Prima.
1: Oké,
0: dank je wel.

0: En in het kader van atelierroute Weerhibbe Wieden hebben we onze verslaggever op pad gestuurd met zelf de keuze te bepalen naar welke atelier hij gaat om een verslag te doen. En natuurlijk om aandacht te vragen voor het hele weekend hier, de atelierroute. Dus met wie heb ik het genoegen bij Dirk?
1: Nou, die had dat nog wel vragen. Goedemorgen, Anders. Volgens mij heb ik je net een appje gestuurd.
0: Ja, dat klopt, met een prachtige foto van Marcia Timmermans. Ja.
1: Ja, nou inderdaad, ik zit bij Marcia en eigenlijk was de reden om hier naartoe te gaan. Ik was strontnieuwsgierig hoe die mooie achtergrond geworden was.
0: Die is prachtig.
1: En ik, ja, is prachtig.
0: Ja.
1: Dus we zitten hier met z'n tweeën hier op het stoeltje beneden. En ja, het is. We kijken zo over de gemeente heen.
0: Ja,
1: ja, dat is heel mooi. Ik was fijn dat je dat nog kan laten zien met de atelierroute.
2: Ja, ik dacht ook, nou, die moet gewoon nog eventjes tentoongesteld worden hier. Iedereen die het heeft gemist in de kleine kerk, die kan vandaag en morgen nog even langskomen. Want ja, het is best een groot doek. En daarna komt grote doek, 2 bij 3,30 meter, hè? En de hele achterwand bij jullie in de studio, die wordt daarmee bedekt. En dat is, ja, dan is het niet meer openbaar toegankelijk. Dus wie het nog wil zien, het doek Steenwerkerland, moet vandaag of morgen even binnenlopen.
1: Ja, of gewoon even een keer bij de studio naar binnen lopen om te kijken hoe dat er allemaal uitziet. Hé, hey, maar wat leuk weer dat jij met de atelierroute meedoet. Is dat om klanten te winnen of waarom eigenlijk?
2: Nee, ik heb geen nieuwe klanten nodig. Ja, natuurlijk is dat ook. Klanten winnen klinkt wat commercieel, maar ik heb eigenlijk zoiets. Om maar eens even kijken wat überhaupt airbrush is. Want heel veel mensen weten niet eens wat dat voor een techniek is. En wat bij mij anders is dan het gemiddelde. Ik schilder geen auto's en motoren. Ik kan het wel. Maar ik schilder er portretten mee. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Dat je met zo'n klein instrumentje, dat je dat kunt maken. Dus kom maar langs.
1: Ja, want dat is inderdaad een klein instrumentje. En als ik dit gigantische wandkleed zie hangen, hoeveel uur zit erin?
2: Ja, dat heb ik niet durven vertellen. Want je weet hoe het is ontstaan als spontaan aanbod van, oh, kun je niet iets leuks maken voor in de studio? En toen zei ik, oh ja, tuurlijk. En dan leg ik altijd de lat heel hoog. En dan ga ik groot denken, letterlijk en figuurlijk. Dus het is niet een schilderijtje geworden. Het is gewoon een volledige wandbedekkend doek geworden. En ja, en dan begint het werk eigenlijk echt pas. Er zijn veel meer uren in gaan steken dan ik had ingeschat. Dat is vrij standaard bij mij, maar ik ben er wel heel blij mee met het resultaat.
1: Nou ja, daar mag je ook heel blij mee zijn, hè, Marcia. Want nu dit project een beetje afgerond is, hè, want je komt het in oktober ophangen bij ons in de studio. Zijn er dan ook nog weer nieuwe grote opdrachten? Kunnen mensen zo'n behangetje bij jou bestellen?
2: Oh ja, natuurlijk kan dat. Ik bedoel, in opdracht werk ik wel, hè. Dit is ontstaan vanuit mezelf. Als ik hier een prijskaartje aan zou hangen, is dat wel heel hoog. Dus dat doen we even niet. Maar ik werk in opdracht. En dan kun je me eigenlijk wel beschouwen als portretschilder. Maar ik vind het ook ontzettend leuk, zoals bij dit schilderij, om zelf dingen samen te voegen. Om er bepaalde symboliek en gevoel aan te geven. Dus ja, kom maar. Weet je, als je bijzondere portretten wilt of iets wilt overbrengen wat je niet meteen weet hoe dat moet, kom maar praten. En dan maken we er wel wat moois van.
1: Ja, want dat is ook het mooie. Je geeft natuurlijk ook cursussen. Hè? En mensen die eigenlijk deze techniek een beetje onder handen willen krijgen. Daar doe je ook natuurlijk dingen voor. Moet ik meteen zo'n hele dure set aanschaffen om te kunnen spuiten?
2: Nee. Het is een dure hobby als je eenmaal besmet bent met het airbrush-virus. Maar als je bij mij voor een workshop komt, dat is eigenlijk gewoon 1,5 of 2 uur een leuke activiteit. Of je volgt een hele basiscursus, hoef je geen eigen spullen te hebben. En pas op het moment dat je zeker weet, ja, dit is mijn ding, dan heb ik spullen voor je die je kunt aanschaffen. Maar ik vind het zonde als je honderden euro's inkoopt, heel enthousiast, dit wordt mijn nieuwe hobby, en dan blijkt het toch niet jouw ding te zijn. Dus kom maar gewoon proberen. En uitproberen of het wat voor je is.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk al heel veel mensen een beetje opgeleid, hè, hiervoor. Zit er niet de mensen kunstenaar?
2: Sorry, wat zei je?
1: Zit er niet de mensen kunstenaar?
2: Oh, nou, dat is een mooie. Ja, dat vinden wij wel, hè, Dirk. Ja, ik vind dat ook. En het lastige is dat, zeker nu met social media, dat ga ik eventjes heel belerend doen, iedereen ziet zulke prachtige dingen op YouTube en TikTok en Instagram. Oh, dan voel ik me echt ineens heel oud. Maar je denkt dus al heel snel, ik moet iets fantastisch maken. Direct, vanaf het begin. Dat is niet zo. Je moet gewoon lekker creëren en bezig zijn. En als je als kind op de basisschool iets maakt waar je je hele gevoel in legt, dat vind ik ook kunst. Je hoeft niet gelijk iets perfects te maken als je maar gewoon iets overbrengt of iets op papier of doek zet, of kleit, hè? Of met zand sculpturen maken. Gooi er maar uit. Maak maar iets moois waar jij blij van wordt. En ja, who cares, weet je, wat anderen daarvan vinden.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Als je er zelf maar blij van wordt. Hey, maar tegenwoordig, je noemde jezelf net al eigenlijk ouderwets. Maar
2: dat heb ik niet gezegd, Dirk. Ouderwets? Nee.
1: Ik heb het even eruit geknipt. Hey, maar met die nieuwe technieken tegenwoordig, AI en zo, hè, daar kun je toch het meest fantastische ding mee maken. En ja, dan is eigenlijk de sky ook de limit. Maar hoe fantasievoller je bent, hoe meer je ermee kan, denk ik.
2: Ja, nou, dat is absoluut zo. Ik werk zelf niet in mijn kunstwerken met AI. Wat ik wel doe is, en als je het dan hebt over nieuwe technieken, ik voeg wel vaak digitale effecten toe aan mijn werk. Maar dat betekent, als je dan een QR-code scant en je richt het op mijn werk, dan komt daar een compilatie of een animatie of iets met muziek uit voort. En zelfs 3D, dat je dus, nou ja, ineens voor je een 3D-uitbreiding van het schilderij ziet. En dat vind ik heel leuk. Dus nou ben ik niet meer ouderwets, toch?
1: Nee, nu niet meer. Hè? Nee, want dat boek van je droom in kleur, hè? Want dat heb je dan uitgebracht. Hè? Ja. Er zit al die techniek in, toch?
2: Ja. Ja, ik heb gewoon een doorsnede gemaakt van mijn werk van 20 jaar. En nou, bij heel veel van die werken heb ik later nog digitale toevoegingen gemaakt. Maar dat gaat dus van 20 jaar geleden tot nu. Niet per se overal mijn mooiste werken, maar wel waar de mooiste verhalen bij zitten. En nou ja, eigenlijk moet je gewoon even komen kijken, want er ligt hier een inkijkexemplaar. Dan kun je zelf even lezen, scannen en nou ja, ervaren hoe dat dan is.
1: Ja, en dit weekend kun je natuurlijk vrij blijven binnenlopen. Maar, want hoe laat ben je hier vandaag?
2: Het is vandaag en morgen van 11 tot 5. Ja, dus je kunt gewoon binnenlopen. Je hoeft niet aan te bellen. Maar ik wil wel nog even zeggen. Ik ben niet de enige, hè? Het is atelierroute Weerhebben Wieden. En dit jaar zijn er 46 kunstenaars die meedoen. En die zitten op 38 locaties in heel Steenwerkerland. Je kunt het beste even naar de website atelierroute.weerhebbenwieden.nl. En daar staat alles waar je iedereen kunt vinden. En ook mij natuurlijk. Maar ik zou zeggen, pak de fiets dit weekend. Dat is prachtig weer.
1: Nou, dat is inderdaad prachtig weer. Dat ik hier naartoe kwam met mijn reporterwagen.
2: Ja, ja, ja, ja, die bolide die scheurt wel overal heen. Dat is wel duidelijk, hoor.
1: Hey, wat kunnen mensen zien bij jou hier vandaag en morgen?
2: Nou ja, zodra je binnenkomt hangt dat doek Steenwerkerland vol in beeld. Dat kun je rustig even bekijken. Ik heb boven mijn nieuwste schilderij. Nee, ja, dat is wel mijn nieuwste schilderij. Dat heet Vigilance. Dat is van een eekhoorn, een heel groot schilderij. Die is gekozen tot publieksparel in de kleine kerk bij de expositie die daar was. Je kunt alle je vragen stellen over airbrushen en workshops en lessen. En je kunt ook eventjes zelf proberen. En dan leg ik het je natuurlijk eerst uit. Het is geen workshop, maar ik laat gewoon even zien. Wat is dat airbrushen? Nou ja, dan neem je een kopje koffie en dan ga je lekker even mijn boek zitten lezen. En dan ga je weer rustig naar de volgende.
1: Nou, dat is mooi, hè? Moet ik in oude kleren komen? Mag ik bij jou gewoon kijken?
2: Dat mag. Dat mag. Nee, je hebt nu je net een driedelig pak aan, zie ik. Maar ik heb schorten. Dus dat is geen probleem. Het is geen spuitbus. Het is een heel klein, subtiel instrumentje. Je wordt er niet vuil van. Alleen vieze vingers met acrylverf. Maar ja, dat was je er wel weer af.
1: Ja, dan gaat er in bed wel weer af, hè? Zoals dat vroeger zijn. Hè?
2: Ik zeg altijd tegen mijn cursisten, 2 weken, dan slijt het er wel weer af. Maar dat is met een knipoog, hè?
1: Ja, en nog een laatste vraag heb ik eigenlijk voor je. Hoe kom jij aan je inspiratie?
2: Oh, ja, wat een goede vraag. Eigenlijk gaat dat dag bij en soms wel nacht door. Als ik iets moois zie, en dat kan variëren van een gezicht of een dier, maar ook een kleurencombinatie, dan je zou mijn telefoon eens moeten doorwerken. Daar zitten duizenden inspiratiefoto's op. Dat is eigenlijk mijn map van, dit zou ik nog wel eens willen maken. En in de praktijk wordt dat een soort van vergaarbak. En dat gaat allemaal door elkaar in mijn hoofd. En dat komt vanzelf wel weer boven als ik iets wil maken. Dan denk ik, ik had daar nog iets van. Hè? Ga ik zoeken. En dan komt het goed.
1: Nou, hartstikke mooi zeg. Daar sluiten we hiermee af. Ja, Mascha, dankjewel dat ik hier even mocht zijn. Zo even proberen mocht binnenvallen. En zo zeg ik, succes van het weekend. En kijk er naar uit als dat grote doek straks in de studio hangt.
0: Dankjewel, Dirk. En Mascha, natuurlijk heel veel succes en plezier dit aankomend weekend. En natuurlijk ook de andere atelierroute mensen, kunstenaars die meedoen aan de route met in hun atelier. Heel veel plezier gewenst dit weekend. Dit was ook het einde van Kopwijzer. Ik wens u allen een heel fijn weekend. Geniet ervan. En volgende week zijn we er weer met nieuwe onderwerpen. Een nieuwe presentatie ook. Ik weet niet wie aan de buff. Lucie volgens mij. Maar dat zien we wel. Fijn weekend nogmaals. En tot de volgende keer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.

0: politie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

blote voeten in het zand. De zon op ons gezicht, de wind in onze rug, huilend in de nacht.

0: Nederlandse hits.
1: Jacques Chirac.
2: En niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. En niemand weet waarom de zon nog schijnt.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 3 oktober 2026. We hebben weer 2 uur een uitzending. En het eerste uur bestaat uit 2 onderwerpen. Ik ga zo praten met Truus Klein-Woltering. Zij is raadslid van BGL, Buitengewoon Leefbaar. En we hebben een opname van Noordwestgroep. Zoals we iedere 2 maanden ongeveer altijd doen. En deze keer gaat het over met Sandra Lampen, Mario Leroy en Ellie de Glee. Over het hulpmiddelen uitleen. Wat vertrokken is van. Verhuisd is eigenlijk, moet ik zeggen. Van het ene pand naar het andere pand. En het andere pand is dan de Noordwestgroep geworden. En daar hoort u zometeen alles van. Maar nu eerst naar Truus Klein-Woltering. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Al heel veel van, tenminste ik, omdat ik de raadsvergadering Politieke Markt natuurlijk een klein beetje volg, van je gehoord en gezien. Ik denk dat dat voor de gemiddelde Steenwijkerlandiger wat minder is. Als je niet zo in die politiek zit, wil je je een klein beetje voorstellen?
1: Ja, dat wil ik zeker doen. Ik ben Truus Klein-Woltering. Ik woon in Paaslo. Mooi deel van Steenwijkerland. Ik zit nu ongeveer 1 jaar in de raad. Ik ben vorig jaar september gestart. Na het overlijden van Richard Keizer ben ik tussentijds in de raad gekomen. En ik heb in maart het mandaat gekregen om nog weer door te mogen. Ik doe dat met veel plezier. Want ik vind het aardig leuk om iets voor mijn eigen gemeente te doen. Ten meer ook omdat ik hier van oorsprong niet vandaan kom. Ik kom van oorsprong uit de Achterhoek.
0: Oh.
1: Daar ben ik ook politiek actief geweest. Ja. Dat is inmiddels al heel lang geleden. Maar ergens is het er altijd een beetje blijven kriebelen. Dus ja, nu zit ik weer in de raad.
0: Ja precies. En hoe de keuze voor BGL?
1: Nou, ik ben altijd actief geweest voor een landelijke partij. En daar zitten voor- en nadelen aan. En ik heb bewust voor een lokale partij gekozen, omdat je daar toch wat meer vrijheid hebt en niet altijd gebonden bent aan, nou, wat er vanuit Den Haag, vanuit je partij wordt voorgeschreven. Want dat, daar had ik met een aantal dingen in het verleden wel eens wat moeite.
0: Ja.
1: Dus in die zin kun je je wat meer richten op wat echt hier voor je inwoners belangrijk is.
0: Ja, inderdaad. En je kunt dan ook je eigen luisteren naar je inwoners en daar je dingen op baseren.
1: Ja, dat klopt. Dan heb je niet de last van dat er iets vanuit Den Haag.
0: Precies.
1: Want de meeste partijen hebben toch een basis in de Randstad. Nou, en mijn ervaring is dat daar niet altijd heel veel begrip is. Of heel veel begrip. Soms wel, soms niet. Maar niet altijd helemaal helder is wat er, nou ja, voor zo'n plattelandsgemeente als Steenwijkerland belangrijk is.
0: Ja, inderdaad. Want dat scheelt wel. Ze zeggen wel eens verschil van dag en nacht. Maar dan zou het haast zeggen, hè? De Randstad, ja, met het platteland.
1: Ja, dat klopt. Toen ik nog in de Achterhoek woonde, werd altijd, als je dan richting de Randstad, richting Den Haag ging, dan werd altijd gevraagd, ja, waar kom je vandaan? Nou, ik ben ongeveer geboren op de Duitse grens, dus echt helemaal in de Achterhoek.
0: Ja.
1: Maar dan merk je wel, nou, tot Arnhem, dan was het nog een beetje van, dat hoort bij Nederland. Maar voor de rest, ja, dat hield het eigenlijk voor heel veel mensen
0: hield
1: al
0: dat op. Ja.
1: En dan moet je echt wel heel hard werken om aandacht te vragen voor het gebied waar jij woont en leeft.
0: Ja.
1: En dat zie ik hier in Steenwijkerland ook wel een beetje. Ik weet niet of die afstand daar net zo groot is. Maar dit is een heel ander gebied dan de Randstad. En
0: ja,
1: ook dan een heleboel andere gebieden in Nederland. Maar
0: Ja, inderdaad. Je hebt dus gekozen voor Buitengewoon Leefbaar. Of ben je gevraagd?
1: Nou, ik ben gevraagd. Ik had al eens ooit iets gedaan in Paaslo. Daar wilde een camping uitbreiden. Dus ik was daar voorzitter van een werkgroep uit de buurt. En zo ben ik benaderd door André Bus.
0: Ja, tuurlijk.
1: Van, goh, ja. Jij doet daar best leuke dingen. Dus wil je je niet bij ons aansluiten? Toen ben ik eerst nog wel een tijdje gewoon alleen op de achtergrond wat actief geweest. Dat ik wel eens wat meedacht. Maar op een gegeven moment gewoon wel de stap gemaakt om lid te worden. En ook, ja, ook echt wat actiever te zijn.
0: Ja, ja, ja. Dat is mooi om wat te kunnen betekenen voor de gebieden hier in Steenwijkerland.
1: Jazeker, ja, zeker. Wat ik al zei, ik kom uit de Achterhoek. Dat is echt een heel ander gebied. Mensen die van hier op vakantie gaan naar de Achterhoek, die zeggen, nou, het is echt een prachtig gebied.
0: Ja, ja.
1: Is het ook. Maar ik vind het hier ook wel een hele bijzondere omgeving.
0: Ja.
1: Maar ook wel met een hele bijzondere problematiek. Hè? We hebben hier de riet. Dat ken je natuurlijk helemaal niet in de Achterhoek.
0: Nee.
1: Riet en water, dat is daar niet. En dat is hier wel heel belangrijk. echt voor het gebied, maar ook voor het aanzien. En dat is wel heel waardevol. Dus daar moeten we wel ons best voor doen om dat te behouden.
0: Ja, inderdaad. En eigenlijk kaart je dan nu gelijk weer een punt aan wat het stikstof betreft. Hè, met het prachtige Natura 2000 gebied. Je moet er met zoveel dingen rekening houden om daar bijvoorbeeld met woningbouw bezig te zijn. Hoe staat BGL daarin?
1: Nou, we hebben laatst toen natuurlijk de brief werd behandeld die de boeren hadden ingediend om de brief van de minister van Essen van tafel te halen. Ja. Heeft André Bus ook wel namens onze fractie gezegd. Wij moeten in gesprek blijven met elkaar. Want als je de hakken in het zand zet en tegenover elkaar gaat staan, dan bereik je niks. En wij hebben zo'n bijzonder gebied. Daar kan je niet een blauwdruk, die of vanuit Den Haag of waar, ook vanuit de provincie zelfs vandaan komt, die kun je niet zo over onze gemeente leggen.
0: Nee.
1: Wij hebben hier zo'n groot Natura 2000 gebied. Nou, daar zijn sommige mensen heel blij mee en anderen niet. Omdat het ook, het werkt ook belemmerend. Hè? We wonen in een heel mooi gebied, dus heel kostbaar, maar het levert ook wel problemen op en ook wel belemmeringen. En daar zul je wel met elkaar een weg in moeten vinden, dat je wel het mooie gebied behoudt, maar dat je er ook nog kunt wonen, werken en leven.
0: Ja, wat zijn de problemen zo'n beetje? Dat je daar verder niet mag bouwen of wat ook?
1: Nou, wat je nu ziet, daar hebben we bij het volkshuisvestingsprogramma ook het college nog opgeroepen van blijf gewoon je vol inzetten voor woningbouw in Wanneperveen en Belt-Schutsloot.
0: Mm-hmm.
1: En daar is het wachten dus echt op een vergunning vanuit de provincie. Vanuit Natura 2000 heb je daar een vergunning voor nodig. Ja, en daar zit het nu op. Op vast, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar is het wachten op. Dus als daar niks gebeurt, kunnen wij hier ook niet verder.
0: En dat wachten duurt meestal heel lang.
1: Dat duurt heel lang. Ja, in Beeldschutsloot, daar wordt al zo lang gewacht op woningbouw. En dat is een bijzonder gebied. Maar als je dat gebied wilt behouden, daar zijn wij van overtuigd, zul je daar ook moeten kunnen wonen en werken. Want mm-hmm. anders gaat het gebied ook verloren. Als er niemand er meer iets aan doet in het maar. Nou, laat gebeuren,
0: ja.
1: komt het ook niet goed. En daar zit voor ons wel die uitdaging in van met elkaar kijken. En ook geven en nemen. Hè? Als je wel woningen kunt bouwen, dan doet dat waarschijnlijk wel iets met de natuur. Maar dan is dat wat het is.
0: Ja.
1: Die balans moet er zijn. Het is niet alleen natuur, het is niet alleen wonen en werken, maar wel die wisselwerking.
0: Die bewuste of beruchte, in dit geval middenweg kiezen.
1: Ja, dat klinkt altijd een beetje naar de middenweg. Dan probeer je de kool en de geit te sparen, zeg maar. Dan doe je van alles net niks. Maar dat vind ik in dit geval niet zo van toepassing. Want ik ben er ook van overtuigd dat je met elkaar ook het gebied in stand houdt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de agrarische bedrijven hebben een hele grote bijdrage geleverd aan hoe het er hier nu voor staat. Want de meeste mensen zijn echt wel begaan met de natuur om hen heen. En ook wel bereid om daarvoor wat te doen. Maar niet als het altijd van één kant moet komen. En ik denk dat beeld wel een beetje ontstaan is bij een grote groep.
0: Ja, ja. Dan heb ik gisteravond mij wat voorbereid op dit gesprek. En toen zag ik ook een beetje een gebied van, wat is het, 500 meter...
1: Ja,
0: een zone rondom het Natura 2000 gebied.
1: Ja, en dan die zonering, dan heb je eigenlijk wel een beetje de angst van een heleboel ondernemers te pakken. Want daar bestaat, kijk, nu hebben we die zonering van 500 meter rondom Natura 2000 gebieden. Wie garandeert ons dat we niet over 5 of 10 jaar nog een keer die 500 meter, dat het elke keer opschuift. Hè? Want
0: ja,
1: dat is natuurlijk, het gebied is de afgelopen jaren elke keer wel wat groter geworden. Elke keer komt er een stukje bij. Er gaat nu bij Ossenzijl, om de verbinding te maken met de Rotte gemeente, gaat ook nog een heel stuk natuur ontwikkeld worden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat zien mensen wel gebeuren. Die denken, wanneer houdt dit op?
0: Ja, en bang dat iedere keer je geeft vinger en neemt de hele hand.
1: Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje, en ook wel begrijpelijk hoor, dat vanuit de agrarische sector dat wel het beeld is ontstaan. Wij moeten elke keer ons best doen om ons aan te passen aan nieuwe wet en regelgeving die er komt. Nou, de inkt is nog niet droog. Of wij hebben gedaan wat we moesten doen. En dan zit er of weer een nieuwe regering, of weer een nieuwe minister, of er gebeurt in Europa iets. Of de provincie, want de provincie heeft ook nog een vinger in de pap.
0: Mm-hmm.
1: Bedenken we iets en dan moeten we weer aan de bak. Wanneer houdt dat op?
0: Ja.
1: En dat is denk ik wel een belangrijke, ja, een belangrijk gegeven waar mensen wel mee worstelen.
0: Ja, ja, en dat gaat ook vrevel oproepen natuurlijk.
1: Ja, dat je eigenlijk wat je ook doet, dat dat nooit goed genoeg is. Ja. Nou, dan kun je zeggen van ja, we gaan niet meer in gesprek met... want we willen dit niet. Ja, ik denk toch dat het beter is om wel met elkaar te kijken hoe ver je kunt komen. En dat is een kwestie van geven en nemen. Dat, als je allemaal op je eigen stukje blijft staan, dan kom je niet bij elkaar.
0: Nee. Zijn jullie van BGL ook wel in gesprek met bijvoorbeeld boeren?
1: Ja, we hebben ook naar aanleiding van die raadsvergadering wel wat gesprekken gevoerd. En dan merk je, ja, de uitkomst is dan dat mensen gewoon niet blij zijn en niet tevreden. Maar wel goed vinden dat je in gesprek gaat. En dat is soms ook best lastig, want dan heb je mensen voor hun gevoel niet zoveel te bieden.
0: Nee. Ik denk er ook wel heel veel emoties bij vrijkomen.
1: Ja. En dat is ook begrijpelijk. Ja. Ik bedoel, kijk maar naar de pasmelders. Dat heb ik in mijn eigen familie. Dat je denkt van ja, wij wilden... Ik ben ooit zelf met mijn broer op stap geweest van doe ons nou maar gewoon een vergunning. Want dat voelt toch wat beter dan een melding.
0: Ja.
1: Nou, het werd bij hoog en belaag weer... Nee, dat was voldoende en dat was goed zo. Daar moesten we ons niet druk over maken. Ja, mijn broer is ook pasmelder nu. Dus die zit ook al sinds 2018 op slot.
0: Ja. En maar wachten.
1: En maar wachten en er gebeurt niets. Dus die kan ook niet verder. Die heeft wel een opvolger, maar die kan gewoon ook niet verder met zijn bedrijf. En wij hopen nu wel... dat met de stappen die nu gezet worden, dat er gewoon ergens wat lucht komt. Want nu zit alles muurvast. Want er worden geen vergunningen meer verleend. Niet de ene, niet de andere kant op. Dus als je nog met je bedrijf verder wilt, en dat gaat niet alleen om agrarische bedrijven, maar gaat eigenlijk om alles, ook om woningbouw. Mm-hmm. Er worden gewoon geen vergunningen meer gegeven. Dus dan komen we gewoon niet verder. En we hebben gewoon woningen nodig. Ik bedoel, het zijn mensen die zitten tot hun 30ste bij hun ouders in huis. Ja, dat is ook niet, dat is ook niet wat je wilt.
0: Nee, zeker niet.
1: Het is gewoon een hele generatie die gewoon niet aan hun leven kunnen beginnen.
0: Nee. Inderdaad.
1: Dus ergens moet er gewoon ruimte komen dat de boel losgetrokken wordt. Dat we weer verder kunnen.
0: Ja.
1: En daar moet dat gesprek op gericht zijn. Dat er weer stappen genomen kunnen worden. Dat mensen ook weer hoop krijgen. Er gaat toch iets gebeuren. En dat wil niet zeggen dat wat er dan gebeurt, dat altijd is wat jij wil. Wat jij wilt.
0: Ja, precies. Ja, daar moet ik nog rekening mee houden. Dat het ook tegen kan vallen in bepaalde situaties.
1: Ja.
0: We gaan er even tussenuit voor een plaatje en dan praten we zo weer verder terug.
1: Zeg maar.

0: The Road That Never Ends van Marcel Kapteijn hebben we naar geluisterd. De luisteraars thuis, wij niet. Wij hebben lekker even gekletst, om het maar zo te zeggen. Een heleboel, we hadden het net dan ook over even en tijdens de plaat, een boel negativiteit. Er hoeft maar een klein haakje te zijn, Truus Klein Woltering ben ik nog steeds mee in gesprek, heb ik vergeten te zeggen, na de plaat van Buitengewoon Leefbaar. En dat hoort er natuurlijk ook bij, want men moet wel weten met wie ik aan de praat ben. Om de negativiteit bij mensen los te peuteren. Het is eigenlijk een klein lontje eigenlijk en het ontploft gelijk. Onder andere met de asielzoekers die richting Meppel en zo kwamen. Wat in de krant kwam, we hebben het er net even kort over gehad. Wat voor gevoel wekt dat bij jou op?
1: Ja, ik vind dat heel jammer dat dat zo gebeurt. Ik begrijp zorgen van mensen. Hè. Ik bedoel, en dat is ook in de beeldvorming die in heel Nederland ontstaat. Hè. En door dit nu zo te doen, er wordt een verkenning gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, Steen Wakeland is helemaal niet aan zet. Er wordt een verkenning gedaan in Meppel en Staphorst. Dus dat is nog een eerste fase. En dan wordt nu meteen al zo'n negatief beeld opgeworpen. Dat je eigenlijk al met zoveel nul achter staat. En we weten nog helemaal niets.
0: Nee.
1: Het gaat om een verkenning. Hè. Het zou mogelijk daar iets kunnen. En ik begrijp ook dat mensen bezorgd zijn over wat er zou kunnen gebeuren. Maar dat wat er zou kunnen gebeuren is ook op basis van informatie die we in heel Nederland zien. Reacties van mensen daar. En wat me de laatste tijd is opgevallen, dat als je wat leest, als er ergens een AZC komt, of wat dan ook, dat mensen achteraf zeggen, het is me erg meegevallen.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: En dat heeft wel te maken met die beeldvorming in de media ook, zeg maar. En ik vind dat we daar als gemeenteraad ook een verantwoordelijkheid in hebben om niet maar steeds olie op het vuur te gooien, maar na te denken voordat je iets zegt. En even nadenkt van, weet je, waar gaat dit eigenlijk over? Dit gaat om een verkenning.
0: Ja, precies.
1: En er is nog niets, dus we kunnen ook nog nergens iets van vinden. Ja, dan moet je een beetje voorzichtig zijn met wat je dan al naar buiten brengt. Want Steen Wakeland is niet aan zet als
0: nee.
1: Meppel en Staphorst. En ik ga ervan uit, zoals dat gebruikelijk is, als er dingen zijn die dicht bij jouw gemeentegrens gebeuren, waar de buurgemeente ook mee te maken kan krijgen, dat er gewoon dat het gewoon gedeeld wordt, dat er overleg plaatsvindt en dat ook het college van Steen Wakeland daar hun zegje over kan doen als het zover is. En dan denk ik, laten we dat nu eerst eens even rustig afwachten.
0: Ja, want dat is nog helemaal niet gebeurd.
1: Nee, dat is nog. We zijn nog in een voorfase. En
0: ja.
1: Op basis van informatie die dan wat naar buiten druppelt. Ja, komen er stukken in de krant, worden er vragen gesteld.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat jammer.
0: Ja. Erger je wel eens aan dat soort zaken? Dat je denkt van, waarom nou toch?
1: Ja, dat waarom nou toch, denk ik dan. Dan denk ik, waarom moeten we altijd die kant kiezen? Laten we ook eens kijken naar de positieve kant van het verhaal. We hebben gewoon een opdracht. Hè? Elke gemeente heeft een opdracht om een plek te zoeken om mensen te huisvesten. En we doen dat op heel veel plekken goed. Steen Wakeland doet het heel goed wat het betreft de Oekraïne-opvang.
0: Mm-hmm.
1: We houden daar veel geld aan over. En dat komt omdat we dat ontzettend goed georganiseerd hebben. Kijk, en dat komt eigenlijk nooit naar voren, want dat is goed nieuws.
0: Ja, nou ja, Dirk Brands, denk ik, moet het maar eens een keer onder handen nemen in zijn goed nieuwskrant.
1: Ja, ja, ik bedoel, dat is goed nieuws. En er is ook nog steeds een heleboel goed nieuws.
0: Ja.
1: En ik merk, als je je gaat verdiepen in alles wat niet goed gaat, nou, dan zou je gewoon depressief van worden. En daar schieten we ook met z'n allen niks mee op.
0: Nee.
1: En dat laat onverlet dat er gewoon mensen zijn die enorme problemen hebben om financieel rond te komen, die een woning zoeken. Nou, de agrarische sector en aanverwante bedrijven die heel veel onzekerheid hebben al jarenlang over wat er nu met die stikstof gebeurt.
0: Ja.
1: En hoe hun toekomst eruit ziet. Maar laten we alsjeblieft met elkaar ook naar de positieve dingen blijven kijken. Want anders dan, dan komt het niet goed.
0: Nee.
1: En ik ben van nature een optimistisch mens. En dan kan je ook denken, ja, jij zit daar lekker aan tafel. En ja, zo groot zijn jouw problemen niet. Nee, dat zijn ze ook niet. Ja, maar laten we niet met elkaar allemaal in de put praten. Of, nou ja, of al schreeuwen voordat we geslagen worden.
0: Ja.
1: Om dat zomaar eens te zeggen.
0: Ja, inderdaad. Want ik zou eigenlijk heel graag positief willen eindigen. Maar het onderwerp wat ik nog even met je aan wil kaarten is eigenlijk, ja, ook zo negatief. Het wordt zo naar beneden gehaald. En we dachten altijd dat Steen Wakeland regenbooggemeente was. Is hij ook.
1: Ja.
0: Maar echt in hart en ziel, wat de inwoners betreft?
1: Nee, dat, daar heb ik wel wat vraagtekens. Ja, daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Ja. Je merkt gewoon dat mensen daar gewoon enorm hard aan werken om een positief beeld naar buiten te krijgen. Maar ook daar gaat het weer om beeldvorming van buiten.
0: Ja.
1: En dat je gewoon enorm je best moet doen om mensen mee te nemen. Dat ja, iedereen mag er zijn.
0: Tuurlijk, ja, zeker.
1: Ik bedoel, iedereen is van waarde op zijn eigen manier. Daar geloof ik oprecht in. En ik maak me wel zorgen over de intolerantie die er is. Want ja, dat hebben we natuurlijk richting asielzoekers en mensen van buiten Nederland. Terwijl er ook best veel Nederlanders zijn die nou ja, die ook wel eens dingen doen die niet zo netjes zijn. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn.
0: Ja.
1: En ik vind dit wel, ja, Nederland leek altijd heel tolerant. Ook over mensen, homoseksualiteit, lesbiennes en de hele, ik weet niet eens meer hoe ik het moet noemen, de
0: LHBTQ. Ja, ik heb goed.
1: De hele groep mensen.
0: Ja.
1: En dat nu weer zo afneemt, dat je die cijfers die je laatst in de krant leest, dat het bij jongens terugloopt, maar bij meisjes was het percentage nog veel hoger. Ja, en in mijn beleving komt dat ook gewoon door beeldvorming. Ik zit er in mijn eigen omgeving ook. Mensen zitten in zo'n bubbel. Jongeren zitten in zo'n bubbel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat versterkt elkaar enorm. En ik maak me daar zorgen om. Omdat mijn eigen dochter, mijn oudste dochter, is met een vrouw getrouwd. En die hebben we twee prachtige jongens.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik, ja, hoe gaat dat dan ook met die kinderen?
0: Ja.
1: Hoe wordt daar naar gekeken?
0: Ja.
1: De jongste die heeft nog wat moeite met praten, maar die zei toen ik daar laatst was, zo vanuit het niets, ik heb twee mama's. En dan denk ik, ja jongen, nou, jij hebt twee mama's.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat blijkt dus wel, ze hadden op de peuterspeelzaal een project gedaan, een soort huisje, bompje, beestje project. Ja, en dan hebben de meeste kinderen hebben toch een papa en een mama.
0: Ja.
1: In ieder geval in aanzet. Ik bedoel, nou, hij heeft dat niet. En dan denk ik, ja, wat doet dit? Wat er nu gebeurt met deze kinderen.
0: Ja, dat ligt denk ik helemaal aan hoe de onderwijzeres, de juffrouw, dat oppakt natuurlijk.
1: Ja, nou, mijn dochter geeft dus zelf les op een school. En toen zij getrouwd is met haar vrouw, hebben ze op school ook de bruiloft, de bruiloft gevierd. Dus die directeur stond daar heel erg voor open.
0: Ja.
1: En daar is zij ook gewoon ook in de klas gewoon heel helder over dat heel normaal is. Maar dat is wel een beetje vechten tegen de bierkaai als je ziet wat er nu landelijk gezien gebeurt.
0: Ja.
1: En ik vind dat ontzettend jammer.
0: Ja.
1: Want je maakt het leven voor heel veel mensen gewoon heel moeilijk. En dat hoeft helemaal niet.
0: Nee. Hoe zit dat politiek gezien? Kun je daar wat stappen in nemen? Staat BVL daarin?
1: Nou, wij vinden, we hebben het altijd over inclusiviteit. Hè? Iedereen moet meedoen. En dan denken we heel vaak over mensen met een laag inkomen of mensen met een beperking of wat dan ook. Maar dat denk ik, daar hoort gewoon iedereen bij. Hè? Ook mensen die van buiten komen, ook mensen die de andere geaardheid hebben of wat dan ook. Hè? Inclusief is heel breed. Daar valt iedereen onder. En dan gaan we niet aan de rand van mensen uitsluiten. En ik denk dat we als politiek ook in de beeldvorming daar gewoon wel een rol in kunnen spelen. En ook in moeten spelen, denk ik.
0: Ja.
1: Want daar moeten we wel moeten we wel kleuren in
0: letterlijk en figuurlijk.
1: Letterlijk en figuurlijk kleuren in bekennen, ja. Wat mij betreft. Jazeker. Ja. Ja.
0: Er worden wel wat acties ondernomen, ook hier in Steenwijkerland gelukkig. Er is een stichting van de Regenboogstichting. Volgende weekend hebben ze daar activiteit in. Ben je daar nog iets in betrokken? Ga je daar wat heen?
1: Nou, ik moet even kijken, want ik heb mijn dochter is jarig volgende week, dus daar ben ik volgende week zondag.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik heb gelezen dat ze daarmee bezig zijn, dus ik ga nog wel even kijken wat we daar aan bij kunnen dragen.
0: Ja.
1: Want ik denk dat die steun vanuit de politiek ook gewoon belangrijk is.
0: Precies.
1: Nou, we weten, Tom de Vries is natuurlijk al met zijn eigen actie bezig.
0: Ja. Oh ja, dat is ook zo met zijn brieven. Ja.
1: Ik dacht, het is heel mooi dat hij dat gedaan heeft, maar dan denk ik, ja, had het misschien ook wat breder kunnen doen, denk ik dan.
0: Ja, maar ja, goed, dat is stom, hè?
1: Ja, dat is vanuit zijn eigen invalshoek.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, het was ook mooi geweest dat we dat vanuit de raad wat breder. Maar goed, dat kan alsnog wat.
0: Eventueel het gevolg wat dit gaat geven, kan misschien wel met de raad opgepakt worden.
1: Ik zou dat heel mooi vinden. Ik vind dat ook belangrijk, want Kijk, we komen uit een verleden waar het niet geaccepteerd werd. En we gingen een weg op waar die acceptatie er wel was. En nu gaan we weer de verkeerde kant op.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja... Ja, ik kan me daar ook over verbazen dat het dan zomaar gebeurt. Maar goed, we weten ook allemaal... daar hadden we ook in het voorgesprek al heel even over... wat als je in een bepaalde social media bubbel zit... met allemaal gelijkgestemden... dan versterkt zich dat alleen maar. En ik denk dat dat wel heel veel invloed heeft op... Yeah. met name op jongeren. Hè, want die zijn natuurlijk, die willen bij een groep horen.
0: Ja.
1: En die gaan niet zo gauw dan een afwijkende mening geven. Dus dan versterkt dat al in maar.
0: Ja, inderdaad. En dan is TikTok natuurlijk ook een belangrijke factor daarin.
1: Ja.
0: Truus, we kunnen nog het hele uur volpraten, heb ik zo het gevoel. Maar onze tijd zit erop. Ik wil je heel hartelijk danken voor je openheid en je spontane antwoorden. En heel gauw tot de volgende keer.
1: Nou, graag gedaan. En tot ziens, zeggen we dan maar. Hè?

0: Aangeschoven aan tafel zijn drie dames. En dat is Sandra Lampen van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Ellie de Glee van Kersten Hulpmiddelen. En Mario Leroy van de Noordwestgroep. Welkom, dames.
1: Dankjewel.
0: We gaan het met jullie hebben over iets wat heel erg speelt in Steenwijkerland. Wat een verandering is eigenlijk. Waar je niet zo mee nadenkt, maar wel heel belangrijk is als het echt op je bordje komt. Sandra, de uitleen, of uitgifte van loophulpmiddelen eigenlijk hoofdzakelijk. Was vroeger altijd bij de zorggroep Oude Nieuwe Land. En dat is nu veranderd. Dat is nu verplaatst naar een andere afdeling van het leven hier in Steenwijkerland, om het maar zo te zeggen. Vertel, hoe is dat gegaan en wat is er precies veranderd?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat er helemaal niets is veranderd, behalve het adres waar mensen de loophulpmiddelen kunnen lenen.
0: Okay.
2: Dus het servicepunt van de zorggroep is gesloten. En daarvoor hebben we een prachtig nieuw servicepunt gevonden bij de Noordwestgroep. Mede dankzij Ellie van Kersten.
0: Dat is dus de link tussen jullie drie dames.
2: Het zit ook mooi in het midden, maar dat kan niemand zien. Maar zo is het
0: wel. Ja, precies. Ja. Precies. Hoe lang is het dan wel niet dat het bij de zorggroep was, Sandra, dat uitleenservicepunt?
2: Oh, had je me die niet even in de voorbereiding kunnen vragen?
0: Nee.
2: Oh, boef.
0: Ik overval je.
2: Nou, ik denk dat het voor mensen, voor inwoners van Steenwijkerland, voelt als altijd.
0: Ja.
2: Mensen die ik spreek, die weten niet beter. Kennen geen ander gebouw dan de meeste Siegertestegenstraat. Tegelijkertijd weet ik zelf nog heel goed het Groene Kruisgebouw aan de Meppelenweg.
0: Ja, inderdaad. Met dokter Kleibeuken toen nog.
2: Zeker. Ja, en mijn vader, hè, die de sportkeuring deed.
0: Ja, ook nog. Ja.
2: Maar ik denk dus dat voor mensen de meeste Siegertestegenstraat en de zorggroep, vroeger dan het Groene Kruis, hele bekende en begrippen zijn die bij het leven horen. Ja, en dat wordt dan nu, of is al, vanaf 1 augustus de Noordwestgroep.
0: Ja.
2: En ik kan niet anders zeggen dan dat we er geweldig blij mee zijn.
0: Ja, nou, ik ga zo met Mario daarover praten. Waarom is deze stap gezet? Weet je dat?
2: Vanuit de zorggroep?
0: Ja.
2: Nee, dan zou ik de directeur van de zorggroep nog een keer uitnodigen.
0: Okay. Dat ga ik dan zeker doen, want dat wil ik natuurlijk. En wie wil dat nou niet weten? Waarom dat nou veranderd is? Maar goed, het is een goede verandering.

0: snel opgepikt bij de Noordwestgroep. Er komen jammer genoeg nog wel eens mensen bij de oude locatie. Dus we doen er alles aan. Daarom ben ik ook heel blij met deze uitzending. Ik hoop dat heel veel mensen horen dat ze voor de uitleen naar de Koematen 36 kunnen. Ja. Want ik zal meteen het adres erin gooien. Ja. Dat niemand meer onverrichte zaken naar de Meester Sigrid Tegenstraat gaat.
1: Ja. Ja, de naam is al een paar keer gevallen. Noordwestgroep, Mario. Jij bent daar de woordvoerster van. Ja. Hoe is het op jullie overgekomen dat dat uitleenservicepunt naar jullie toe kwam?
2: Wij zijn er echt super blij mee. Omdat het een hele fijne aanvullende werksoort is die we nog niet hadden. Onze baliemedewerkers die tot nu toe alleen de telefoon opnamen en gasten ontvingen, kunnen nu ook de uitleen verzorgen. En dat is echt een prachtige werksoort voor deze dames. Ja. Het zijn alleen dames die het doen, inderdaad.
1: Komen er misschien nog heren?
2: Nou, je weet nooit. Ja. Vooralsnog zijn het alleen dames.
1: Ja.
2: En die doen dat met ontzettend veel plezier. Het zijn soms mensen die al 10 jaar op de fabriek hebben gewerkt, bij wijze van spreken, die pakketjes voor vakantieparken hebben ingepakt. Ik noem maar wat als voorbeeld. En die nu eigenlijk hun eigen bedrijf beter leren kennen. Want achter de telefoon krijg je heel veel soortige vragen.
1: Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat voor vragen ze bijvoorbeeld krijgen?
2: Ze krijgen bijvoorbeeld een telefoontje over een factuur. Of over groen onderhoud. Als je altijd achter hebt gewerkt, dan weet je niet eens hoe dat allemaal werkt. Nee, zeg maar. Dat leren ze nu elke dag. En daarnaast is die uitleen van die hulpmiddelen erbij gekomen. Waar ze ook heel veel van leren.
1: Ja.
2: En veel klantcontact hebben. Ze kunnen hun gastvrijheid laten zien, hun vriendelijkheid, hun hulpvaardigheid. Ja, ze worden er zelf heel blij van. En ik dus ook.
1: Ja, kan me voorstellen. Ja. Ik denk dat het ook wel hun verantwoordelijkheidsgevoel een beetje aanspreekt. Misschien wel een heleboel.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Ja. En ze ontwikkelen zich dus enorm. Dat is ook zo mooi om te zien.
1: Ja.
2: Iemand die zegt, ik durf nu ons restaurant in te lopen, wat ik eerder niet durfde.
1: Zo.
2: Iemand die zegt, na een ochtend achter de balie werken, kom zo blij thuis. Nou ja, dan denk ik, daar doen we het voor.
1: Ja,
2: hè?
1: Precies. Ja, mooi. En als dan de klanten die komen voor de hulpmiddelen daar ook nog heel tevreden over zijn, dan is het dus echt een win-win situatie.
2: Nou, zeker. En ik wil wel graag toevoegen, want ik weet niet of de indruk ontstaan is dat we alleen hulpmiddelen uitlenen. We lenen veel meer hulpmiddelen uit, hè?
1: Ik denk dat ik dan naar de buurvrouw moet. Naar, even kijken, bij altijd mijn naam in de war. Ellie de Glee. Jij bent van Kersten Hulpmiddelen. En ik denk dat jullie wat anders ook leveren als loopmiddelen.
3: Zeker.
1: Loophulpmiddelen.
3: Ja, wij leveren heel veel soorten hulpmiddelen. Voorheen deden we dat ook al in deze regio onder de naam Hulpmiddelencentrum. Dat kennen heel veel luisteraars misschien nog in het verleden. En tegenwoordig heten wij Kersthulpmiddelen. En de hulpmiddelen die wij leveren aan cliënten aan huis, dat zijn hulpmiddelen die voor een groot deel vergoed worden door je basisverzekering, door je zorgverzekeraar.
1: Mm-hmm.
3: En dat blijft nog steeds zo. Maar een deel van die hulpmiddelen die in je auto passen, zeg ik altijd maar, die zijn ook verkrijgbaar bij de Noordwestgroep. Dus waar je voorheen ook een rolstoel of een douchekrukje ophaalde in Steenwijk op het oude adres, dat kan ook nog gewoon bij de Noordwestgroep op het nieuwe adres. En dat blijft zo. En die worden ook gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. Alleen staat er nu een stickertje op van Kersthulpmiddelen. En dat was voorheen anders. Dus dat is goed om te weten dat het voor je basisvoorziening niets uitmaakt. Maar dat alleen inderdaad de toegang en het loket verandert. Is. En voor de regio zijn wij daar inderdaad ook heel blij mee. Kersten is ook in basis een bedrijf waar veel mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarin we helpen om ook, zoals de Noordwestgroep, om te kijken of de werkzaamheden rondom die hulpmiddelen op deze manier ingericht kunnen worden. Dus het is een prachtige combinatie geworden.
1: Ja. Dat is eigenlijk de cirkel van elkaar helpen
3: zeker.
1: En bijstaan rond.
3: Ja, zeker.
1: Nou, dat is mooi.
3: Ja.
1: Je gaf aan, jullie hulpmiddelen via de basisverzekering. Dat is bij de loophulpmiddelen anders, hè, Sandra? Dan moet je lid zijn van de vereniging, van de ledenvereniging?
0: Er moet niets.
1: Okay.
0: Maar wie lid is van de ledenvereniging, die leent de loophulpmiddelen gratis.
1: Ja.
0: In ieder geval voor 13 weken. En dan kan je ook nog eens een keer verlengen. Maar als je geen lid bent, dan durf ik niet precies te zeggen. Maar ik denk
3: dan zou je normaal huur betalen, inderdaad.
0: Dus betaal je een weekhuur. Het is altijd voordeliger. Ik gooi hem er maar even in. €12,50 voor een heel jaar. Heel veel
1: en wat
0: voordelen.
1: Is nou €12,50 voor een heel jaar?
3: Precies.
0: Nou, officieel is het 15, €12,50 bij automatisch incasso.
1: Oké. Dus automatisch incasso. Dan hoef je er ook nooit meer naar om te kijken. Dan ben je altijd klaar. We gaan er even tussenuit voor een...

0: Nog steeds in gesprek met Sandra Lampen van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, Ellie de Glee van Kersthulpmiddelen en Mario Leroy van de Noordwestgroep. En die begeleidt alle medewerkers die bij de Noordwestgroep aan de balie zitten om de spullen uit te leveren, op te schrijven, facturen te maken. Mario, hoe krijg je die dames, zeiden we net al, allemaal zover? Is er een speciale cursus voor of hoe pak je dat aan?
1: Nou, het was grappig. Toen wij dus aankondigden dat we meer baliemedewerkers nodig hadden, toen stonden ze in de rij.
0: Nou.
1: En dat is grappig, want dat had ik niet verwacht. Tenminste, we hebben eerder wel eens, hadden we 1 vacature. En toen was het moeilijk om mensen te krijgen. En nu gingen we de bemensing achter de balie verdubbelen. Ze hadden echt aanzienlijk mensen nodig. En toen stonden ze gelukkig in de rij. En ze staan nog steeds in de rij. Maar we hebben nu eigenlijk wel mensen genoeg. En we zien wel hoe het ze gaat bevallen allemaal. Tot nu toe lijkt het heel erg goed. Een enkeling is afgevallen omdat hij het toch te moeilijk vond. Mm-hmm. Of te spannend. Maar dat geeft ook helemaal niks. Dat konden we hebben. En nee, het is. En we gaan. Ik ga er nog wel een training voor regelen. Mm-hmm. Zodat ze weer opgefrist worden. De mensen die het al eerder gedaan hebben. En de nieuwe mensen opnieuw gaan leren. Hoe pak je nou een telefoon op? En ze weten, ze doen het allemaal al heel goed. Het is toch fijn om er ook nog eens een keer door een goed bureau ingetraind te worden.
0: Yeah,
1: yeah. Dat gaan we begin volgend jaar doen.
0: Ja, en dan voelen ze zichzelf ook sterker, denk ik, in hun taak.
1: Ja. Ja. En dan hebben ze ook, is het ook makkelijker om 1 lijn te volgen, om het op dezelfde manier te doen. En dat heeft hij voor eerdere cursus ook geleerd.
0: Ja, ja. Ja. De spullen die worden bij de Noordwestgroep ook uitgegeven.
1: Ja.
0: Dat doen hun ook?
1: Ja, ja, zeker. Vlak bij de balie is een soort opslag. Kamer waar alle spullen liggen.
0: Ja.
1: Nou, als er een klant komt, dan moeten ze eerst in de computer een aantal dingen invullen. Dan halen ze het hulpmiddel op en dan geven ze eventueel, als het gewenst is, nog wat uitleg over het hulpmiddel. En dan kan de klant het hulpmiddel meenemen.
0: Ja. En ook met terugbrengen hetzelfde, alleen andersom dan natuurlijk.
1: Ja, en Kersten komt twee keer per week de voorraad aanvullen en de ingeleverde spullen ophalen. En als het nodig is, komen ze vaker.
0: Ja.
1: Want we hopen natuurlijk dat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar de Westgroep.
0: Ja, inderdaad. Ja. En dat adres was ook alweer?
1: Dat is Koemaarten 36, Koemaarten op Groot Verlaat.
0: Koemaarten 36.
1: Ja.
0: Groot Verlaat, oké. Okay. Alles wordt, of alles, maar een groot gedeelte wordt ook verbouwd, hè? De entree wordt
1: onze
0: anders.
1: Onze entree, we zitten op het moment met de verbouwing. Dus het is nu even wat lastiger met parkeerplekken en met de entree is aan de andere kant. Aan de zijkant.
0: Ja.
1: De andere kant, daar staat wel heel mooi de deur wagenwijd open.
0: Mooi zo.
1: Dus mensen zijn van harte welkom, ondanks de verbouwing.
0: Ja. Ja. En als het verbouwd is, dan is het vast een prachtige entree.
1: Dan krijgen we mooi. Nu hadden we in de entree een. Moest je door 2 deuren. Moest je een knik maken. Dat is ook wel wat ingewikkeld met die hulpmiddelen.
0: Ja.
1: En nu krijgen we straks echt fraaie openslaande. Of ja, van die elektrische deuren die automatisch opengaan. Ja. Als je aankomt lopen.
0: Ja. Of alleen maar luxe.
1: Wordt het wat makkelijker voor de mensen.
0: Ja. Ja. Nou, fijn, fijn. En wat Kersten betreft, een goede klant, denk ik. Als je dat klanten noemt. Ik weet niet hoe dat.
2: Gebruikers noemen wij het vooral. Het is een gebruiker van een hulpmiddel. Ja, nee, die kunnen daar hartstikke goed terecht. En ook wat Mario al even aanstipte, de uitleg die er gegeven wordt. Hè, want als je voor het eerst een hulpmiddel gaat ophalen, stel, hè, je hebt voor een dagje uit of je bent slechte been, je haalt een rolstoel op voor een paar dagen. Ja, sommige mensen hebben nog nooit een rolstoel vast gehad. Dus hoe werkt dat dan met in- en uitklappen? Nou, de dames kunnen daar echt heel goed uitleg over geven. Die kunnen dat een paar keer demonstreren. En dan kan iedereen goed op weg met het hulpmiddel. En dat is voor ons als leverancier ook heel belangrijk.
0: Ja.
2: Dat proberen we zelf ook te doen. En dan is het gewoon heel fijn dat zo'n locatie daar heel goed mee om kan gaan.
0: Ja.
2: Ja. En dat valt of staat ook met het contact wat zij met de persoon ook hebben aan de balie.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, want je gaf net aan van als het in de auto past, dan.
2: Dan kun je het daar ophalen.
0: Je moet het maar zover krijgen dat het in de auto past. Hè? Ik krijg nooit zo'n rolstoel in elkaar.
2: Nee, we zullen er niet een hooglaagbed neerzetten. Dat is niet nodig. Die komen we aan huis brengen. Dan kunnen mensen ons altijd bellen. Maar alles wat inderdaad van een douchekrukje tot aan een rolstoel en de elleboogkrukken, rollator. Dat kunnen de meeste mensen over het algemeen goed in de auto kwijt. Ja. Nou, dat kun je dus prima zelf in je eigen tijd. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Je hoeft niet te wachten op iemand. Je kunt het in je eigen tijd ophalen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Wordt er veel gebruik gemaakt, Sandra, dat jij weet? Of moet ik misschien bij een van de andere dames zijn nou, om hulpmiddelen te lenen?
3: Ja, heel veel. Het is van de ledenvereniging eigenlijk denk ik wel de core business.
0: Oké.
3: Okay. Ja, en mensen worden daar ook vaak om lid, hè, reactief lid. Net als bij de ANWB. En je auto stopt ermee. En ja, dan wil je toch wel graag die ANWB-service. Ja. Dus dan worden mensen lid. Nou, bij ons betaal je niks extra als het acuut is. Wij houden die €12,50. Met een automatische incasso.
0: Ja, maar het is wel €15.
3: Het is wel een heel belangrijk onderdeel van ons bestaansrecht. Ja. Zeker. Ja.
0: Ja. Ja, en ontzettend belangrijk. Want ga maar eens door je enkel. Hè, en zit maar eens verlegen om een kruk.
3: Ja. Daarom zijn we ook wel blij met de openingstijden, hè, van de Noordwestgroep. Dat is ook een beetje wat Ellie zei. Je kan in je eigen tijd.
0: Ja.
3: Dus ja, 5 dagen per week kan je daar terecht. Dat is ook fijn.
0: Ja. Jij werkt daar ook... Jouw kantoor heb je daar?
3: Die heb ik nog aan de meeste Sigetestegenstraat.
0: Okay.
3: Ja, het is wel goed om te zeggen misschien dat wij wel meer doen natuurlijk dan de uitlenen van de loophulpmiddelen. Dus ik wil iedereen uitnodigen om op onze website te kijken. www.uwledenvereniging.nl. Het is toch ook echt een vereniging met leden. Zoals ook bij een voetbalclub,
0: ja,
3: zeg maar.
0: Ja, hè? Ja,
3: dus,
0: ja.
3: En dan is voetbal misschien je core business. Maar ook daar zit je met de gezelligheid. En dat is bij deze ledenvereniging niet anders. En we hebben ook uitjes, we geven lezingen. We willen graag mensen helpen, we willen mensen wijzer maken. Ik ga nu vast een lans breken voor maart 2027. Kijk even naar de dames, want ik misbruik deze tijd gewoon. Ja. Maar dan komt Marieke Ludwig praten over bijvoorbeeld het vrouwenhart. Dat is ook iets wat mij zeer letterlijk aan het hart gaat.
0: Ja, ja.
3: Dus dan heb ik deze stiekem er al even tussen gevlogen.
0: Ja, heel belangrijk. Ja, gaat mij ook zelf persoonlijk aan het hart. Ja. Ik denk dat we alles wel zo'n beetje doorgesproken hebben, dames. En ik vind dat jullie het zeer duidelijk uitgelegd hebben allemaal. En ik hoop dat ontzettend veel mensen, eigenlijk alle mensen, de weg nu weten te vinden naar de Noordwestgroep. Om daar de hulpmiddelen die zo nodig zijn te kunnen lenen.
1: Dat hopen wij.
0: En nogmaals krijg ik van de techneuten nogmaals het adres even. Eén koor.
3: Koemaarten 36.
0: Nou kijk, geweldig. Dames, dank je wel. En als er weer wat is, dan horen we het graag.
1: Graag gedaan.
3: Jij bedankt, hè, Ria. Dankjewel.

En tot zover het eerste uur Kopwijzer. We hebben geluisterd naar Truus Klein-Wolterink, raadslid van Buitengewoon Leefbaar. En we hebben het gehad over de uitleenhulpmiddelen van Noordwestgroep. Sandra Lampen, Marjole Roy, van de, die was van de Noordwestgroep. Sandra van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Al die afkortingen. En Ellie de Glee, en die was is betrokken bij Kersten Hulpmiddelen. Zometeen het tweede uur met onder andere hulp bij geldzorgen in de gemeente Westerlingwerf. En Dirk live op locatie, want het is atelierroute dit weekend. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
4: Goedemorgen, welkom bij Tweede Uur Kopwijzer, waarin we de volgende onderwerpen hebben. We hebben Sybold Visser en Elsa van Os aan de tafel zitten al. Komen uit de gemeente Westellingwerf. En in het kader van de samenwerking, vorming van streekomroep, gaan we dus ook aandacht geven aan Westellingwerf. En we gaan het dan hebben over hulp bij geldzorgen. Dan hebben we aan de telefoon Niels ten Wolde. En het gaat over bundestrekkertrek in Vollenhoven. Buurtinitiatief Wold Meente, daar komt Alex de Ruiter voor aan de tafel. En onze verslaggever Dirk Brands is op locatie bij een van de ateliers van de atelierroute. En wat het is, dat is een verrassing. Dat hoort u straks als hij aan de lijn is, om het maar zo te zeggen. Maar we gaan eerst beginnen met geldzorgen, als je die hebt in de gemeente Westellingwerf. En misschien kunnen we wel een linkje trekken naar Steenwijkerland, want die kan misschien elkaar wel versterken of helpen of wat ook. En daarvoor gaan we praten met Sybold Visser en Elsa van Os. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Misschien dat de vaste luisteraars het aan de stem hoorden, maar Elsa van Os is wel een klein beetje een bekende van de Slos, als gast aan tafel.
5: Ja.
4: Van Present, van de Stichting Present van vroeger.
5: Ja, klopt.
4: Ja.
5: Daar was ik een paar jaar werkzaam. En nu ben ik werkzaam bij gemeente Westellingwerf.
4: Ja.
5: Als vroegsignaleerder / preventie.
4: Ja, en daar hoort dus ook de geldzorgen bij.
5: Zeker.
4: Om het maar zo te zeggen.
5: Klopt.
4: Ja. Collega Sybold Visser, ook werkzaam bij de gemeente Westellingwerf.
6: Ja, klopt. Ja. Ik werk er wat langer dan Elsa er werkt. Ik werk er ruim 5 jaar.
4: Ja.
6: Zeg maar, toen vroegsignalering een wettelijke taak werd van de gemeente, toen heb ik het opgepakt.
4: Ja.
6: Maar nu doen Elsa en ik veel meer dan alleen maar vroegsignalering.
4: Vandaar
6: dat we ook een nieuwe naam hebben bedacht voor al onze activiteiten die we doen. Dus we heten afdeling Geldhulp.
4: Ja.
6: We hebben zelfs ook nog een mooi logo hebben wij bedacht.
4: Ja.
6: En om het zo maar even te zeggen, we willen dat merk natuurlijk wel even goed in de markt zetten.
4: Ja,
6: dus
4: ja,
6: ik hoop dat dit gesprek daaraan bijdraagt.
4: Ja, we hopen het ook. Daarvoor zijn we er. En daarvoor vragen we ook mensen aan de tafel om te helpen iets verder te brengen. Dat mensen daar ook inderdaad voordeel bij hebben. Want dat is ook wel de bedoeling, hè, dat mensen er voordeel bij hebben. Of in ieder geval beter van worden. Dat ze lekkerder in hun vel komen te zitten. Elsa, hoe gaat het allemaal te werk?
5: We hebben een stuk vroegsignalering. En dat houdt in dat we van 4 vaste lastenpartners seinen binnenkrijgen. In ons mooie systeem VPS. En deze 4 vaste lastenpartners zijn onze woningstichtingen, water, Vitens, energiemaatschappijen en zorg. Wij krijgen daar seintjes binnen dat betalingsachterstanden zijn.
4: Mm-hmm.
5: En aan de hand van deze seintjes gaan wij actief op ons inwoners af.
4: Ja, ja.
5: En meer met de vraag van, kan u ondersteuning gebruiken op financieel gebied?
4: Mm-hmm.
5: Heeft u er ergens hulp bij nodig? En dat actief benaderen, dat kan zijn dat een brief. Maar dat kan ook zijn dat wij aan de deur komen, een belletje plegen of een WhatsApp-bericht sturen om deze inwoner te kunnen bereiken.
4: Ja. Staan de mensen daar altijd voor open, Sybold?
6: Nou.
4: Want ik kan me voorstellen dat men dat misschien denkt van, oh, maar je komt in mijn ruimte, in my space, zoals ze dan zeggen.
6: Toen ik met dit werk begon, dan is het voor alle kanten nieuw.
4: Uh-huh.
6: Maar Els en ik merken wel dat wij hebben gewoon de laatste tijd hebben wij ontzettend veel gezaaid. Zoals het dat altijd zeggen.
4: Ja, ja.
6: Dus de oogst die komt nu ook binnen. Dus de mensen die raken nu ook wel vertrouwd met ons.
4: Okay.
6: Hè, als wij een brief sturen, dan hebben de mensen misschien op dat moment geen vraag.
4: Mm-hmm.
6: Maar de inwoner die bewaart de brief wel. En die belt ons gewoon op een later moment.
4: Oh, kijk. Ja.
6: Of het appbericht wordt bewaard.
4: Ja.
6: En de mensen weten zich nu de weg wel naar ons toe.
4: Men moet er dan denk ik ook wel aan toe zijn om die drempel die er dan is, over te zijn van nou moet ik toch maar reageren.
6: Klopt hoor, ons vakgebied houdt gewoon in dat je heel erg dicht bij de inwoners moet staan.
4: Ja.
6: Dus je moet een goede binding mee zoeken, een band opbouwen. En dat heeft gewoon even tijd nodig.
4: Ja. En als het dan gesignaleerd is, je krijgt een seintje van een van die vier instanties, onder andere die je net noemde, contact gelegd, wat gaat er dan gebeuren?
5: Het belangrijkste is of er contact wordt gelegd.
4: Mm-hmm.
5: Maar als er contact wordt gelegd, dan gaan we een gesprek aan met de inwoner. Van, goh, wat is er aan de hand? Kan je me er iets meer over vertellen? En aan de hand van dat gesprek gaan we na van, wat is je hulpbehoefte op dit moment?
4: Yeah.
5: Waar kan ik jou mee ondersteunen? Ja, dat kan iets simpels zijn hoor. Dat kan zijn een betalingsregeling met deze partner treffen. Of overzicht hebben. Omdat inwoner niet goed weet hoe de inkomsten en de uitgaven zijn.
4: Ja, precies. Ja. Ja,
5: en wat houdt die ander aan de streep over? Kan daar nog iets mee? Of het kan divers zijn.
4: Ja, dan moet inderdaad wel wat we het net over hadden, het vertrouwen zo sterk zijn dat ze zich daar ook in bloot kunnen geven. Dat ze hun financiën zomaar op tafel leggen.
5: Klopt, en dat is ook wel kwetsbaar. En dat, dat snappen wij ook.
4: Ja.
5: En een moed hebben om dat te vertellen. Klopt ook wat je zegt. Het gebeurt niet in één keer. Dat kan zijn dat er gewoon meerdere gesprekken daarvoor nodig zijn. Dat de inwoner weet wie ik ben. En dat ik echt niet op die betalingsachterstand sta te focussen. Nee, het gaat om de persoon.
4: Mm-hmm.
5: Dat is de belangrijkste hierin. Hè, hoe is deze betalingsachterstand ontstaan? Dat is het meest interessante. En wat speelt nog meer in je leven? Hè? Dat kan ook nog de invloed zijn. Denk maar aan een echtscheiding of partner verloren. Of
6: baan kwijt.
4: Baan kwijt, ja, inderdaad. Ja. Ja.
5: Daar gaan wij ook op inzoomen. Van, is daar nog behoefte in om ondersteuning te krijgen?
4: Ja.
5: Het is meer dan alleen financiële zorgen. Het kan er ook eromheen zijn meespeelt.
4: Ja. Dat men daardoor in de zorg, in de financiële problemen is zijn gekomen door misschien extra uitgaven naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of noem maar op.
5: Ja.
4: Dat,
5: En daar kijken wij naar. En als een inwoner inderdaad het vertrouwen heeft gewonnen om alles op tafel te leggen, dat kan zijn dat er inderdaad de schulden zo hoog zijn dat wij adviseren van, goh, we hebben drie lieve collega's die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening.
4: Mm-hmm.
5: Zij kunnen je verder helpen daarin.
4: Ja.
5: Ja, je moet zien dat Siebold en ik, dus wij zijn meer het voorveld.
4: Ja.
5: Wij geven ook, het is niet alleen vroegsignalering, maar wij geven net zo goed workshops of cursussen of presentaties over preventie. Hè?
4: Ja,
5: dus heb je geldzorgen? Wat kunnen we doen? Ja, wat kan jij doen?
4: Ja, want het leven is momenteel natuurlijk niet makkelijk, hè? Met zoals het allemaal financieel is. Als men afhankelijk is van een auto bijvoorbeeld naar werk, kijk maar eens wat een litertje benzine kost.
5: Precies. Precies.
4: Dus dan heb je daar al een heikel punt natuurlijk.
5: Ja, en daar kunnen wij mee helpen met denken.
4: Ja.
5: En nogmaals, we zijn niet voor die betalingsachterstand. Van de nadruk op die betalingsachterstand. Maar hoe kunnen we jou meer ondersteunen in de financiën?
4: Ja. Hoe groot is die groep, schat je ongeveer, in Stellingwerf, Siebold?
6: En over welke groep heb je het dan specifiek?
4: Waar jullie bij aankloppen van, goh, kunnen we eens een handje helpen?
6: Ja. Nou, we krijgen gemiddeld... het loopt weer een beetje op. Gemiddeld krijgen we toch zo'n 70, 80 zeg maar, signalen binnen. Hè?
4: Ja.
6: Van de vier vaste lastenpartners die Elsa net opzonden.
4: Mm-hmm.
6: En daar gaan we mee aan de slag.
4: Ja.
6: Maar waar we ook mee aan de slag gaan, hè, daarom zitten we hier onder andere ook. Hè, we hebben onze naam niet voor niks omgebogen van vroegsignalering, wat het is. We doen veel meer. Mm-hmm. Wij steken onze kop, wat dat betreft Els en ik, wel boven het gemiddelde maaiveld. Van het vroegsignaleringsland, om het zo maar even te formuleren.
4: Ja, ja, ja.
6: Dus wij zijn heel actief bezig. Vandaar dat we ook onze naam hebben veranderd in geldhulp.
4: Mm-hmm.
6: En wat Els ook al een beetje aangaf, ja, we willen veel meer in de preventieve sfeer doen. Een voorbeeld ga ik aangeven. Ja. We zijn bezig om een inloopspreekuur te doen. Daar willen we in januari mee starten. Tegelijkertijd staat dan ook het, als het goed is tenminste, tijdelijk noodfonds energie. Nou, dat roept ongetwijfeld vragen op bij mensen. Dus we willen er gewoon zijn. Dus we willen niet alleen maar acteren op signalen die we krijgen. Maar we willen ook vanuit onze kant zeg maar in contact komen met de inwoners.
4: Ja, en
6: daar zijn we heel druk mee bezig.
4: Precies, dat men zelf aanvoelt eventueel van, jemig, ik kan wel eens in de problemen komen. Dat ze advies kunnen vragen bij dat inloopspreken.
6: Hoe eerder, hoe beter.
4: Ja. Ja, is er al een beetje bekend wanneer dat inloopspreekuur van start... Ja, van januari zeg je, maar wat voor een dag of hoe dat ingekleed wordt?
5: Waarschijnlijk op een dinsdagmiddag.
4: Oké.
5: Okay. Een beetje op einde in de middag van 3 tot 4:30. Maar goed, dat moet nog verder uitgebouwd worden.
4: Ja, ja,
5: dus
4: ja.
5: Bij deze alvast een prikje gegeven.
4: Ja, ja, ja.
5: Maar ja, het moet nog verder ontwikkeld worden.
6: Ja, want... Ja, nee, gaat door.
5: En ik wil nog aangeven van wij gaan ook actief af op e-mails die we binnenkrijgen. Dus het is niet alleen vroegsignalering, maar mensen kunnen ons bellen, e-mailtjes. En dat is ook naast wat wij doen. Daar gaan wij ook actief op af.
4: Ja,
5: Als mensen vragen van ik heb jullie gezien op Facebook of via de radio dadelijk.
4: Mm-hmm.
5: Stuur alsjeblieft een e-mail of bel ons. En dan gaan wij in gesprek met elkaar en dan gaan wij kijken wat we van elkaar kunnen betekenen. Dus mensen kunnen ook ons vrij benaderen.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: En dadelijk met inloopspreekuur is het extra. Daar hopen wij op.
4: Mm-hmm.
5: Maar goed, dit proberen zo laagdrempelig mogelijk te maken.
4: Ja, ja.
5: Belangrijk.
4: Ja, inderdaad. Ja.
6: Dat betekent ook, de laagdrempeligheid is inderdaad ontzettend belangrijk. Dus daarom gaan wij de inloopspreekuur ook in de bibliotheek doen.
4: Okay,
6: we beginnen met Wolvenga. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog een bibliotheek in Noord-Wolle.
4: Ja.
6: Maar goed, zoals Els en ik altijd tegen elkaar zeggen, klein beginnen en dan
4: zorgen
6: dat je het goed op elkaar zet. Precies. En dan daarna pas uitbreiden in plaats van heel breed alle kanten uit waaien.
4: Ja.
6: Dus in de BIEB werken we samen met de papierwinkel. Die hebben daar ook een spreekuur. Daar gaan wij op voorbeduren. En Humanitas komt erbij. Daar werken wij al heel veel mee samen. En daar gaan we mee beginnen. En als blijkt dat er nog meer partijen bij moeten zijn, afhankelijk van de vragen die de inwoners aan ons stellen. Dan zijn die partijen uiteraard van harte welkom.
4: Ja, ja. Ik neem aan dat de informatie ook wel op de website van de gemeente Westellingwerf te vinden is.
6: Gaat zeker komen, ja. Ja hoor, we hebben hele goede contacten met onze afdeling communicatie.
4: Mm-hmm.
6: Dus we zorgen er wel voor dat het goed in de lucht komt.
4: Ja, ja, ja.
5: Dus het is nu nog niet voor toepassing, zeg maar. Dus vanaf januari, mm-hmm, tegen die tijd dan... Dan zal er meer informatie volgen. Siebold gaf aan, ook dadelijk met de noodfonds energie. Dat ziet er naar uit dat vanaf januari gestart wordt. Nou, dat is mooi dat die inloopspreekuren wordt ingehaakt. Maar we gaan ook in eind november en begin december over de zorgcheck. Er komen 4 inloopspreekuren, zodat men zijn zorgverzekeringen samen met ons laten controleren zit ik goed of kan het beter?
4: Ja.
5: Of noem maar op. Dat wil ik nu ook even aangeven.
4: Ja.
5: Maar dat komt er ook aan.
4: Oké, ik neem aan dat die informatie ook naar ons gestuurd wordt, zodat wij het ook kunnen plaatsen op onze website. Wij zitten wel in Steenwijkerland, maar zoals ik al aangaf, we moeten één grote omroep worden. Dus daar hoort Westellingwerf zeker bij. Dus berichten daarvan gaan wij dus ook plaatsen op de website. En website van de werven. Dus,
6: de contacten zijn er nu, dus
4: inderdaad.
6: We houden het pad warm. Ja.
4: Dat wou ik net zeggen, geef aan als er wat is.
6: Ja.
4: We kunnen niet alles natuurlijk bijhouden, dus geef alsjeblieft aan als er wat is. Dan gaan we de aandacht aan besteden. Voor nu denk ik dat we genoeg informatie gegeven hebben. Is er weer wat, zoals ik net zei, geef aan.
5: Ja.
4: En dank je wel voor je komst naar de studio. Radio.

0: En de volgende gast is aan de telefoon en dat is Niels ten Wolde. En dan gaan we het met Niels hebben over Bundes Trekken Trek in Vollenhoven. Goedemorgen, Niels.
1: Goedemorgen. Hallo.
0: Hallo. Volgend weekend hebben jullie dan dat bijzondere feest. En wat mij nou gelijk opviel was, gooi hem er maar gelijk in, Bundes Trekken Trek Vollenhoven. Waar staat dat Bundes voor?
1: Ja, Bundes, de landeigenaren waar wij al een aantal jaar gebruik mogen maken van het land om ons festival op te houden, zeg maar. Dat is Jan van der Linden en die noemen ze ook wel de Bunder.
0: Ah,
1: dus okay. Daar komt het best.
0: Ja. Ik dacht ook al van, het heeft misschien wel te maken met een bunder is een bepaalde hoeveelheid land, hè? Wat is het, een hectare of zo?
1: Ja, klopt. En daar komt eigenlijk ook de naam weg van, of de bijnaam van Jan weg, zeg maar. Dus die, dat heeft wel een beetje met elkaar te maken, inderdaad.
0: Ja. Oh, grappig. De hoeveelste keer is dit de trekker-trek?
1: Dit is onze, volgens mij, de vijfde keer uit mijn hoofd. Maar ik zou het eerlijk gezegd niet eens weten. Nee, we hebben het ook wel een paar jaar eerder gedaan op een andere locatie. En het is volgens mij de vijfde keer dat we het hier op het land van de Bunde doen.
0: Ja. Dus heb je een stiekem jubileum.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Precies.
0: Wat houdt het precies in? Wat gaan jullie doen?
1: Ja, trek-en-trek is eigenlijk een soort van krachtmeting, of is een sport natuurlijk, en een krachtmeting waarbij boeren of in ieder geval deelnemers, zeg maar, de pk's uit de trekker tegen elkaar opzetten en als het ware een aanhanger met gewicht over de baan slepen.
0: Ja.
1: En dat is in een competitievorm. Dus we maken er een wedstrijd van, zeg maar. En de beste, of degene die het verst komt, die wint.
0: Ja, en dat gaat dan met twee trekkers tegen elkaar?
1: Nee, het heeft een soort van competitie. Dus het zijn allemaal verschillende pools en het gaat om gewichtsklassen.
0: Okay.
1: Dus we hebben te maken met 2,5 ton, 3,5 ton, 4,5 ton, 5,5, 7 ton, 9 ton.
0: Zo.
1: Dan hebben we nog wat speciale klasses. En in iedere klasse zitten om en nabij 25 deelnemers die ons de beurt, zeg maar, over de baan gaan om een afstand neer te zetten.
0: Zo.
1: En het gemiddelde van twee keer slepen, dat bepaalt je eindklassering, zeg maar.
0: Ja. En het is ook echt een wedstrijd met prijzen, eerste, tweede, derde prijs.
1: Ja, zeker. We hebben niet een officiële, of we hangen niet vast aan een officiële landelijke competitie of iets, maar we hebben echt wel onze eigen prijzen en onze eigen competitie, zeg maar.
0: Ja. Is het dat volgend weekend gaat het dan plaatsvinden? Moest men zich daarvoor opgeven of kun je nog opgeven of hoe werkt dat?
1: Nee, we hebben in begin juli, en dat hebben we jaarlijks inmiddels, hebben we een inschrijfavond. Ook hier op de plek, zeg maar, waar het evenement plaatsvindt. Mm-hmm. En tijdens de inschrijfavond zijn mensen kunnen hier komen en die kunnen zich aanmelden om mee te doen. En die wordt ieder jaar weer drukker en drukker bezocht.
0: Yeah.
1: En zoals dit jaar ook hadden we meer dan 200 mensen hier om zich in te schrijven. En helaas kunnen ze, of we proberen zoveel mogelijk mensen ook daarvan deel te laten nemen. En dat is altijd weer een sport voor ons, zeg maar, om dat qua tijd en planning weer passend te maken. Maar het is een druk bezocht geheel.
0: Zo, hartstikke mooi, man. Ja.
1: Ja.
0: En een kabaal, denk ik, hè, van al die trekkers om je oren.
1: Ja, zeker. het brengt gewoon een spektakel met zich mee. En het is machtig mooi om te zien. Dus voor de liefhebber is zeker de moeite waard om ook even langs te komen volgende week.
0: Ja. We gaan het zo even nog hebben over wat er verder dit weekend plaatsvindt. Maar wie is de organisatie daarvan? Doen jullie dat als groep mannen of is dat een club? Of hoe zit dat?
1: Ja, het is eigenlijk onze vriendengroep. Vriendengroep, dat is eigenlijk de jacuzzi-groep uit Vollenhoven, JKZ, ook wel bekend.
0: Ja.
1: En we zijn ooit gestart met de bouw van een gele giertank naar een soort van hot-tub, zeg maar. En vanuit daar is eigenlijk de gekkigheid gestart. Hebben we nog een paar jaar een schuurfeest gedaan hier in Vollenhoven. En sinds dus een aantal jaren organiseren we trek-en-trek.
0: Ja. En met een heleboel dingen er ook omheen. Want het is niet alleen die trek-en-trek die plaatsvindt, hè, dat weekend. Een heleboel gezelligheid.
1: Klopt. Ja, zeker. We hebben sinds dit jaar dus ook besloten om, wat ik al zei, het schuurfeest dat we er eerder in april bij deden, om het allemaal te combineren in het komende weekend, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En daarbij komt ook een grote feest. En we hebben artiesten. We hebben de hele dag plezier en vertier, ook voor jong en oud. Er komt een kinderweide bij die als vanaf 1 uur echt geopend is, met grote stormbanen, luchtkussens, een kleurwedstrijd. Noem maar op. We hebben van alles en voor iedereen wat wil, zeg maar. Dat is dus echt een weekend vol entertainment en spektakel.
0: Ja, ja, ja. En ik neem aan dat de inwendige mens ook verzorgd wordt.
1: Zeker. Er is een groot foodplein aanwezig met verschillende snackwagens, foodtrucks. Waarbij iedereen ook zichzelf kan voorzien van wat lekkers. Dus het zit er allemaal op en aan.
0: Ja, ja, ja. Nou natuurlijk het belangrijke. Waar is het en van hoe laat tot hoe laat?
1: Nou, we hebben om te beginnen met waar het is. Het is aan de Harenweg 1 in Vollenhoven. Dat is op het land van de Dunder inderdaad.
0: Ja.
1: Dus dat ligt net aan de lange weg richting Zwartsluis.
0: Ja.
1: Aan de rechterkant. Heel goed zichtbaar vanaf vandaag eigenlijk al wel. En we starten op vrijdagavond voor het eerst met de Bunderborrel, noemen we dat. Dus de vrijdagmiddagborrel, zeg maar. Waarna dat begint om 4 uur.
0: Ja.
1: En om 6 uur trappen we af met de regioklasse. Dus dat zijn de eerste 60 deelnemers al. En de 8 ton Duits. En dan hebben we nog truckpooling met vrachtwagens. De vrijdagavond is al een spektakel aan zich. En zaterdag zetten we het dan door. Dan sluiten we vrijdag nog af met een leuke band. In de tent. En dan maken we er een mooi feest van. En dan zaterdag beginnen we weer om 9 uur. En dan komen alle competitie... klasses weer aan bod.
0: Ja.
1: En hebben we 's avonds sluiten we af met nog een leuke lokale band, de Boogie en de Longhorn, aan het einde van de middag. En 's avonds hebben we de Heren van Amstel Band, helemaal vanuit Amsterdam. En die gaan de tent op de kop zetten zaterdagavond.
0: Ja, dus. Daar kun je wel vanuit gaan, ja.
1: Ja, dus dat is een beetje het programma zoals we het voor ogen hebben. En dat gaat zeker lukken natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Kaarten, ik neem aan dat er kaarten voor gekocht kunnen worden.
1: Niet vooraf. We hebben op vrijdagavond is de entree gratis. Dus dat is gewoon leuk om even langs te komen. En
0: ja.
1: Dan kun je erin en eruit wat je wil. En op zaterdag hebben we inderdaad entree aan de deur. En dat is €5 overdag. Tot 12 jaar is gratis toegang. En vanaf 7 uur gaan we naar een tientje in verband met de artiesten samen.
0: Ja, ja, ja. Ja, nou, dat is gewoon lekker te doen voor haast iedereen, lijkt mij.
1: Ja, daarom, precies. En net wat ik zeg, het is een enorm spektakel. Dus mocht je tijd in de agenda hebben, kom gerust langs.
0: Nou, dat is een oproep aan heel Steenwijkerland sowieso en verder buiten. Want daar zenden we inmiddels ook op uit. Dus wie weet wat er allemaal nog langskomt bij jullie.
1: Ja. Nou, we zijn benieuwd en we hebben er zin in. Dus hopen dat het weer zo blijft. En dan gaan we er een mooi weekend van maken.
0: Nou, het is jullie gegund. Niels, dank je wel en heel veel plezier.
1: Ja, dank je wel en een fijne dag. Goeie uitzending.
0: Ja, dank je wel. Hoi, hoi.
2: Dag in, dag uit. Dag in, de dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in De Kop.
3: De Kopwijzer.

0: Dicht bij het vuur van Raccoon. Mooie plaat. Aangeschoven aan de tafel is Alex de Ruiter. En hij was, ik weet niet nog is, betrokken bij Buurkracht. Goedemorgen. Nee. Niet meer?
1: Nee.
0: We hebben elkaar ook een hele tijd niet gesproken. Hè? Dus
1: klopt.
0: Dat zal het zijn.
1: Ja.
0: En dan is het net of die tijd dan ertussen wegvalt en je gaat bij het punt waar je achtergebleven bent, pak je weer op en ga je weer verder. Ja. Jij pakt wel een heleboel op trouwens, want je bent nu betrokken bij buurtinitiatief De Wold Meente. Hoe is dat idee ontstaan? Want er zijn wel wat plannen om wat dingen op te pakken daarin.
1: Zeker. Het is heel, heel positief wat er gebeurt op dit moment. Begon eigenlijk het idee, en toen werkte ik nog wel bij Buurkracht, heb ik een initiatief begeleid toen de zonnepanelen aan de overkant bij de Wold Meente op de weilanden waren geprojecteerd. En nou, dat ging uiteindelijk niet door. Toen waren de buurtgenoten die zeiden van ja, maar we willen wel iets positiefs bijdragen. Dus er is er een buurtinitiatief rondom de Middenweg ontstaan om samen zonnepanelen of samen onderzoek naar verwarming zonder gas te doen. Nou, dat heb ik even een tijdje mogen begeleiden. Daar was een beetje het kiempje gedaan. Nou, toen, 2-3 jaar geleden, dacht ik, was er sprake van opvang voor asielzoekers in Fletcher. Mm-hmm. Dat heeft waardig wat commotie hier teweeg gebracht over de communicatie vanuit de gemeente. Gaat op dit moment prachtig en goed, zeg maar. Hè? Dus wat ons
0: ook
1: betreft.
0: Ook meegedaan dan met de burendag, hè? Hebben ze de deuren opengezet?
1: Ja, hebben ze de deuren opengezet. Ja. Maar dat is iets wat wij dus niet organiseren als buurt, maar vanuit het COA gaat.
0: Mm-hmm.
1: Vervolgens was er natuurlijk de stadsvisie, waarbij voetbalvelden aan de overkant op de weilanden zijn geprojecteerd. Dat heeft ook nogal wat samenhorigheid, zeg maar, in de buurt teweeg gebracht tegen de plannen.
0: Ja.
1: En toen dat eigenlijk ook, want dat wordt een beetje op de iets langere termijn geschoven, zeg maar. Toen hadden we iets met elkaar van ja, maar was dit het nou, zeg maar, samen? Of gaan we juist onze buurt proberen nog leuker en socialer en saamhoriger te maken?
0: Ja,
1: dat was eigenlijk de bedoeling. Dus een aantal mensen vanuit die projectgroep hebben de koppen bij elkaar gestoken en vervolgens zijn we aan de slag gegaan.
0: Ja. Het heeft heel wat gesprekken, denk ik, geduurd voordat de uitnodiging naar de bewoners van de Wold Meente kwam.
1: Viel nog best mee.
0: Oké, okay. Nou, dat is mooi.
1: Ja. Nee, we hadden allemaal iets van, we willen leuke dingen doen.
0: Ja.
1: Dus we hebben wat ideeën gedropt. Vanuit mijn buurkrachtverleden weet ik dat je huis aan huis belt. Dat met een enquête of een vragenlijst of wat dan ook, dat veruit de beste respons oplevert.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben een enquête samengesteld waarbij buren konden aangeven waar ze belangstelling voor hadden, waar ze willen meehelpen op een aantal thema's. Nou, daar is ontzettend goed op gereageerd. Van de 488 woningen hebben we meer dan 200 enquêtes teruggekregen. Dus dat is bijna, wordt weinig gedaan, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En daar kwamen allerlei, dat hebben we eind juni, begin juli gedaan. Ook weer met hulp van andere vrijwilligers binnen de buurt. Hebben we allemaal aangebeld bij bewoners. Hele grote positieve respons. Ik werd zelf bijvoorbeeld uitgenodigd door 2 oudere mensen. Nou ja, goed, ik ben zelf ook al wat ouder geworden. Hè?
0: Maar ja, ik ook, Alex. Het gaat maar door.
1: Ja, op de koffie, ja, zeg maar, om even leuk in de tuin even bij te praten. Ja. Nou, dat soort dingen krijg je dan als je elkaar een beetje opzoekt.
0: Ja,
1: en dat is eigenlijk ook wel de kern van de uitkomst van de enquête. We zoeken allemaal een beetje naar saamhorigheid en ontmoeting. En niet allemaal, maar veel mensen wel.
0: Mm-hmm.
1: Om wat meer beter elkaar te leren kennen.
0: Ja. Toen kwam die avond pas geleden eigenlijk om elkaar te ontmoeten.
1: Ja, we werden gastvrij ontvangen in de Nieuwe Apostolische Kerk. Die kerk die staat er al sinds het begin in onze wijk. Heel mooi kerkje. Ik was er zelf nog nooit geweest.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk veruit de meeste mensen uit de buurt nog nooit.
0: Dat is daar bij de Albert Heijn, hè? Of sorry, mag ik niet zeggen?
1: Nee, niet bij de Albert Heijn. Want daar stond een kerk. Die is al 10, 15 jaar geleden verdwenen daar.
0: Ja.
1: De Apostolische Kerk die staat in onze eigen wijk. Dus bij de ingang, als je erin rijdt, meteen aan de rechterkant bijna.
0: Okay.
1: Rijden tegenaan.
0: Oh, nou moet ik toch eens kijken. Ja.
1: Ja, nou, we werden gastvrij ontvangen. Mm-hmm. En dus daar konden we de buurtbijeenkomst doen. Dat wouden we heel graag in onze eigen buurt doen. En we zagen het al een beetje aankomen. De opkomst heeft ons toch nog verrast. Ruim 125 mensen die gewoon volgepropt in die kerk zaten. En dat is ook heel veel ten opzichte van de grootte van de buurt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Toen dingen uitgelegd en voorstellen gedaan. Wat is het vervolg nu?
1: Het vervolg is dat we, daar hebben we het een en ander toegelicht, de enquêteresultaten en hoe mensen erin zitten volgens die enquête. Heel veel positieve reacties. Ook wat kritische reacties op verkeersveiligheid bijvoorbeeld, toen we dat gingen uitvragen.
0: Ja.
1: Maar we aan de hand van die thema's weten we hoeveel mensen waar belangstelling voor hebben. Die kunnen we nu ook mailen via het buurkrachtsysteem. Zeg maar.
0: Oh ja, ja,
1: dat,
0: ja,
1: mocht
0: ja,
1: ik nog, dat mocht ik nog gebruiken.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: En als het uitgevonden is, hoef je het zelf weer uit te vinden, toch?
1: Nee. En ik had nog wat lijntjes liggen, zeg maar. Dus we mochten dat gebruiken. Ook de website is van hun. Is van ons, maar maken gebruik van hun format. We hebben een x-aantal onderwerpen waarvan uitgangspunt is dat we dat snel kunnen opstarten. Dat het een beetje zichtbaar is in de wijk. En dat je gauw resultaat zou kunnen hebben. We hebben gezegd ontmoeting, een buurtmaaltijd, koffiedrinken bij elkaar,

0: beleid proberen we op te zetten. Dus we proberen de saamhorigheid erin te krijgen. En verder, en verkeersveiligheid bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Die hadden we nog niet uitgevraagd. Nee. Maar er zijn wel heel veel belangstellingen voor. Dus dat vragen we binnenkort uit. We hebben twee verkeerskundigen in de wijk zitten. Want daar kom je dan ook achter.
1: Ja.
0: Zo kunnen we allerlei thema's oppakken.
1: Ja, en dan kun je gebruik maken van de talenten van je eigen inwoners.
0: Dat was een specifieke vraag. Welke talenten heb je en welke wil je inzetten? Ja, in de enquête. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Contacten zijn gelegd en dus eigenlijk worden dan een soort van werkgroepjes gevormd.
0: Ja, buurteams noemen we het.
1: Ja, nou.
0: Ja.
1: En die gaan aan de slag zodra er genoeg animo voor is of dingen genoeg uitgewerkt zijn.
0: Ja, maar die mogen ze zelf uitwerken.
1: Okay.
0: Want we zijn met z'n vijven, zessen als team, als basisbuurteam, zeg maar. Bestuur nog niet. We nemen ook nog geen formele vorm aan. Geen buurtvereniging of een stichting.
1: Nee.
0: We gaan eerst gewoon lekker aan de gang kijken wat er opkomt. Wij willen mensen bij elkaar brengen, inspireren, dingen mogelijk maken. Maar mensen, de buurt moet het zelf oppakken. En dan zit er altijd wel eentje van ons bij.
1: Mm-hmm.
0: Maar wij gaan de kar niet helemaal trekken. Dat kunnen andere mensen misschien net zo goed of beter.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Is er een tijd gesteld dat je zegt van nou, als het dan voor elkaar is, gaan we het vastleggen of we blijven zo draaien?
0: Dat weten we nog niet.
1: Nee.
0: Dus we gaan het gewoon open tegemoet.
1: Ja.
0: We gaan het eerst de komende jaren in ieder geval op deze manier aan de gang.
1: Ja.
0: We hebben nog wat gelden van de andere wijkvereniging, circuit koppengeld, zeg maar, waar we voorlopig even kunnen inzetten.
1: Ja.
0: Dus we zijn op dit moment ook niet afhankelijk van donaties van bewoners.
1: Nee.
0: En daarnaast kunnen we ook nog subsidies aanvragen voor een aantal acties.
1: Ja, dus, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja. Mensen kunnen zich nog opgeven of aanmelden voor bepaalde dingen.
0: Ja, zeker. Kijk even op www.dewoldmeente.nl. Of info@dewoldmeente.nl kun je een mail sturen. Dan beantwoorden we die zo snel mogelijk.
1: Ja. Nou, hartstikke mooi. Leuk dat het daar ook tot stand komt om een soort moment van vereniging, belangenvereniging voor je wijk te komen. Want je weet nooit waar het allemaal goed voor is.
0: Ja, nee, daarom.
1: Ja.
0: Daarom zijn we ermee begonnen.
1: Ja. Alex, dankjewel. En als er wat meer informatie is, dan zie ik je graag weer aan de tafel.
0: Prima.
1: Oké,
0: dankjewel.

0: In het kader van atelierroute Weerribben Wieden hebben we onze verslaggever op pad gestuurd met zelf de keuze te bepalen naar welke atelier hij gaat om een verslag te doen. En natuurlijk om aandacht te vragen voor het hele weekend hier, de atelierroute. Dus met wie heb ik het genoegen bij Dirk?
1: Nou, dat jij dat nog moet vragen. Goedemorgen, Anders. Volgens mij heb ik je net een appje gestuurd.
0: Ja, dat klopt, met een prachtige foto van Marcia Timmermans. Ja.
1: Ja, nou inderdaad, ik zit bij Marcia en eigenlijk was de reden om hier naartoe te gaan. Ik was strontnieuwsgierig hoe die mooie achtergrond geworden was.
0: Die is prachtig.
1: En ik, ja, is prachtig.
0: Ja.
1: Dus we zitten hier met z'n tweeën hier op het stoeltje beneden. En ja, het is. Ja, we kijken zo over de gemeente heen.
0: Ja,
1: dat is heel mooi. Hey, wat fijn dat je dat nog kan laten zien met de atelierroute.
2: Ja, ik dacht ook, nou, die moet gewoon nog eventjes tentoongesteld worden hier. Iedereen die het heeft gemist in de kleine kerk, die kan vandaag en morgen nog even langskomen. Want ja, het is best een groot doek. En daarna komt grote doek, 2 bij 3,30 meter, hè? En de hele achterwand bij jullie in de studio, die wordt daarmee bedekt. En dat is, dan is het niet meer openbaar toegankelijk. Dus wie het nog wil zien, het doek Steenwakkerland, moet vandaag of morgen even binnenlopen.
1: Ja, of gewoon even een keer bij de studio naar binnen lopen om te kijken hoe dat er allemaal uitziet. Hé, hey, maar wat leuk weer dat jij met de atelierroute meedoet. Is dat om klanten te winnen of waarom eigenlijk?
2: Nee, ik heb geen nieuwe klanten nodig. Ja, natuurlijk is dat ook. Klanten winnen klinkt wat commercieel, maar ik heb eigenlijk zoiets. Om maar eens even kijken wat überhaupt airbrush is. Want heel veel mensen weten niet eens wat dat voor een techniek is. En wat bij mij anders is dan het gemiddelde. Ik schilder geen auto's en motoren. Ik kan het wel. Maar ik schilder er portretten mee. En dat is gewoon heel leuk om te zien. Dat je met zo'n klein instrumentje, dat je dat kunt maken. Dus kom maar langs.
1: Ja, want dat is inderdaad een klein instrumentje. En als ik dit gigantische wanklid zie hangen, hoeveel uur zit erin?
2: Ja, dat heb ik niet durven vertellen. Want je weet hoe het is ontstaan als spontaan aanbod van, kun je niet iets leuks maken voor in de studio? En toen zei ik, oh ja, tuurlijk. En dan leg ik altijd de lat heel hoog en dan ga ik groot denken, letterlijk en figuurlijk. Dus het is niet een schilderijtje geworden, het is gewoon een volledige wandbedekkend doek geworden. En en dan begint het werk eigenlijk echt pas. Er zijn veel meer uren in gaan steken dan ik had ingeschat. Dat is vrij standaard bij mij, maar ik ben er wel heel blij mee met het resultaat.
1: Nou ja, daar mag je ook heel blij mee zijn, hè, Marcia. Want nu dit project een beetje afgerond is, hè, want je komt het in oktober ophangen bij ons in de studio. Zijn er dan ook nog weer nieuwe grote opdrachten? Kunnen mensen zo'n behangetje bij jou bestellen?
2: Oh ja, natuurlijk kan dat. Ik bedoel, in opdracht werk ik wel, hè. Dit is ontstaan vanuit mezelf. Als ik hier een prijskaartje aan zou hangen, is dat wel heel hoog. Dus dat doen we even niet. Maar ik werk in opdracht. En dan kun je me eigenlijk wel beschouwen als portretschilder. Maar ik vind het ook ontzettend leuk, zoals bij dit schilderij, om zelf dingen samen te voegen. Om er een bepaalde symboliek en gevoel aan te geven. Dus ja, kom maar. Weet je, als je bijzondere portretten wilt of iets wilt overbrengen wat je niet meteen weet hoe dat moet, kom maar praten. En dan maak er wel wat moois van.
1: Ja, want dat is ook het mooie. Je geeft natuurlijk ook cursussen. Hè? En mensen die eigenlijk deze techniek een beetje onder handen willen krijgen. Daar doe je ook natuurlijk dingen voor. Moet ik meteen zo'n hele dure set aanschaffen om te kunnen spuiten?
2: Nee. Het is een dure hobby als je eenmaal besmet bent met het airbrush-virus. Maar als je bij mij voor een workshop komt, dat is eigenlijk gewoon 1,5 of 2 uur een leuke activiteit. Of je volgt een hele basiscursus, hoef je geen eigen spullen te hebben. En pas op het moment dat je zeker weet, ja, dit is mijn ding, dan heb ik spullen voor je die je kunt aanschaffen. Maar ik vind het zonde als je honderden euro's inkoopt, heel enthousiast, dit wordt mijn nieuwe hobby, en dan blijkt het toch niet jouw ding te zijn. Dus kom maar gewoon proberen. En uitproberen of het wat voor je is.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk al heel veel mensen een beetje opgeleid, hè, hiervoor. Zitten niet de mensen kunstenaar?
2: Sorry, wat zei je?
1: Zitten niet de mensen kunstenaar?
2: Oh, nou, dat is een mooie. Ja, dat vinden wij wel, hè, Dirk. Ja, ik vind dat ook. En het lastige is dat, zeker nu met social media, dat ga ik eventjes heel belerend doen, iedereen ziet zulke prachtige dingen op YouTube en TikTok en Instagram. Oh, dan voel ik me echt ineens heel oud. Maar je denkt dus al heel snel, ik moet iets fantastisch maken. Direct, vanaf het begin. Dat is niet zo. Je moet gewoon lekker creëren en bezig zijn. En als je als kind op de basisschool iets maakt waar je je hele gevoel in legt, dat vind ik ook kunst. Je hoeft niet gelijk iets perfects te maken als je maar gewoon iets overbrengt of iets op papier of doek zet of kleit, hè? Of met zand sculpturen maken. Gooi er maar uit. Maak maar iets moois waar jij blij van wordt. En ja, who cares, weet je, wat anderen daarvan vinden.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Als je er zelf maar blij van wordt. Hey, maar tegenwoordig, je noemde jezelf net al eigenlijk ouderwets. Maar dat...
2: dat heb ik niet gezegd, Dirk. Ouderwets? Nee. Even uitgeknipt.
1: Hé, hey, maar met die nieuwe technieken tegenwoordig, AI en zo, hè, daar kun je toch het meest fantastische ding mee maken. En ja, dan is eigenlijk de sky ook de limit. Maar hoe fantasievoller je bent, hoe meer je ermee kan, denk ik.
2: Ja, nou, dat is absoluut zo. Ik werk zelf niet in mijn kunstwerken met AI. Wat ik wel doe is, en als je het dan hebt over nieuwe technieken, ik voeg wel vaak digitale effecten toe aan mijn werk. Maar dat betekent, als je dan een QR-code scant en je richt het op mijn werk, dan komt daar een compilatie of een animatie of iets met muziek uit voort. En zelfs 3D, dat je dus... Dus nou ja, ineens voor je een 3D-uitbreiding van het schilderij ziet. En dat vind ik heel leuk. Dus nou ben ik niet meer ouderwets, toch?
1: Nee, nu niet meer. Hè? Nee, weet je, dat boek van je dromen in kleur, hè? Want dat heb je dan uitgebracht. Hè? Ja. Daar zit al die techniek in, toch?
2: Ja. Ja, ik heb gewoon een doorsnede gemaakt van mijn werk van 20 jaar. En nou, bij heel veel van die werken heb ik later nog digitale toevoegingen gemaakt. Maar dat gaat dus van 20 jaar geleden tot nu. Niet per se overal mijn mooiste werken, maar wel waar de mooiste verhalen bij zitten. En nou ja, eigenlijk moet je gewoon even komen kijken, want er ligt hier een inkijkexemplaar. Dan kun je zelf even lezen, scannen en nou ja, ervaren hoe dat dan is.
1: Ja, en dit weekend kun je natuurlijk vrij blijven binnenlopen. Maar wat, hoe laat ben je hier vandaag?
2: Het is vandaag en morgen van 11 tot 5. Ja, dus je kunt gewoon binnenlopen. Je hoeft niet aan te bellen. Maar ik wil wel nog even zeggen. Ik ben niet de enige, hè? Het is atelierroute Werebe Wieden. En dit jaar zijn er 46 kunstenaars die meedoen. En die zitten op 38 locaties in heel Steenwerkerland. Je kunt het beste even naar de website atelierroute.weribbenwieden.nl. En daar staat alles waar je iedereen kunt vinden. En ook mij natuurlijk. Maar ik zou zeggen, pak de fiets dit weekend. Dat is prachtig weer.
1: Nou, dat is inderdaad prachtig weer dat ik hier naartoe kwam met mijn reporterwagen.
2: Ja, ja, ja. Ja, die bolide die scheurt wel overal heen. Dat is wel duidelijk, hoor.
1: Hey, wat kunnen mensen zien bij jou hier vandaag en morgen?
2: Nou ja, zodra je binnenkomt hangt dat doek Steenwerkerland vol in beeld. Dat kun je rustig even bekijken. Ik heb boven mijn nieuwste schilderij... Nee, ja, dat is wel mijn nieuwste schilderij. Dat heet Vigilance. Dat is van een eekhoorn, een heel groot schilderij. Die is gekozen tot publieksparel in de kleine kerk bij de expositie die daar was. Je kunt alle je vragen stellen over airbrushen en workshops en lessen. En je kunt ook eventjes zelf proberen. En dan leg ik het je natuurlijk eerst uit. Het is geen workshop, maar ik laat gewoon even zien. Wat is dat airbrushje? Nou ja, dan neem je een kopje koffie en dan ga je lekker even mijn boek zitten lezen. En dan ga je weer rustig naar de volgende.
1: Nou, dat is mooi, hè? Moet ik in oude kleding komen? Mag ik bij jou komen kijken?
2: Dat mag. Dat mag. Nee, je hebt nu net een driedelig pak aan, zie ik. Maar ik heb schorten. Dus dat is geen probleem. Het is geen spuitbus. Het is een heel klein, subtiel instrumentje. Je wordt er niet vuil van. Alleen vieze vingers met acrylverf. Maar ja, dat was je er wel weer af.
1: Ja, dat gaat er in bed wel weer af, hè? Zoals dat vroeger zijn. Hè?
2: Ik zeg altijd tegen mijn cursisten, 2 weken, dan slijt het er wel weer af. Maar dat is met een knipoog. Hè?
1: Ja, nog een laatste vraag heb ik eigenlijk voor je. Hoe kom jij aan je inspiratie?
2: Oh, ja, wat een goede vraag. Eigenlijk gaat dat dag bij en soms wel nacht door. Als ik iets moois zie, en dat kan variëren van een gezicht of een dier, maar ook een kleurencombinatie, dan je zou mijn telefoon eens moeten doorwerken. Daar zitten duizenden inspiratiefoto's op. Dat is eigenlijk mijn map van, dit zou ik nog wel eens willen maken. En in de praktijk wordt dat een soort van vergaarbak. En dat gaat allemaal door elkaar in mijn hoofd. En dat komt vanzelf alweer boven als ik iets wil maken. Dan denk ik, oh ja, ik had daar nog iets van. Hè. Ga ik zoeken. En dan komt het goed.
1: Nou, hartstikke mooi zeg. Daar sluiten we weer mee af. Ja, Mascha, dankjewel dat ik hier even mocht zijn. Zo even mogelijk binnenvallen. En ze zeggen succes van het weekend. En kijken naar uit als dat grote doek straks in de studio hangt.
0: Dankjewel Dirk. En Mascha natuurlijk heel veel succes en plezier dit aankomend weekend. En natuurlijk ook de andere atelierroute mensen, kunstenaars die meedoen aan de route met in hun atelier. Heel veel plezier gewenst dit weekend. Dit was ook het einde van Kopwijzer. Ik wens u allen een heel fijn weekend. Geniet ervan. En volgende week zijn we er weer met nieuwe onderwerpen. Een nieuwe presentatie ook. Ik weet niet wie aan de buff. Lucie volgens mij. Maar dat zien we wel. Fijn weekend nogmaals. En tot de volgende keer.

0: computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis, bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Coinputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Coinputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Coinputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Hallo, het is.
5: En dan.

0: zondag. Goed even een slokje van de koffie. We gaan eerst even naar blok. Goedemiddag trouwens, leuk dat u luistert. Heel fijn, blijven zo bij en dat soort dingen. We gaan eerst even naar blok Zeil, want ik las net in de Steenwieker dat er een bijzondere bevalling is geweest. Koantje 307 heeft 3 levende kalfjes gekalfd. En dat komt bijna nooit voor. Melkveehouder Bert de Boer uit blok Zeil had donderdag eigenlijk een staatslot moeten kopen, want hij zegt, ik heb een heleboel geluk. Antje 307 is met 3 kleine kalfjes echt een unicum. De kans dat het gebeurt is heel erg klein. Hij wist wel trouwens, de melkveehouder, dat er wel meer dan 1 kalfje in het buikje zat van het koetje. Maar er waren 2 kalfjes zien. Dus die derde, dat was eigenlijk een verrassing. Nou, het is wel leuk. Veel aandacht voor de moeder natuurlijk, want de bevalling van een tweeling is sowieso al intensief. Met een drieling is het helemaal wat. Poe. De melkveehouder zegt, we maken dat maar 1 keer in de zoveel tijd mee. Eigenlijk mooi. Ook de dierenarts Klaas Heijnen zegt dat. Hij zegt, zelf ben ik niet bij de geboorte aanwezig geweest, maar de boer heeft hem donderdag gelijk al ingelicht. Heel bijzonder, zegt de dierenarts. Ik ga er straks even naartoe, is ja geweest dus, om de kalfjes te bekijken, want het is echt uniek. Dat een koe een drieling krijgt, is op zich wel speciaal. Maar het komt gemiddeld 1 keer op de 10.000 bevallingen voor. Nou. De 3 kindertjes, de 3 kalfjes van Antje 307 maken het goed. Waar ze, nou leg het in de gaten, zegt de boer. En ze hebben allemaal een eigen plekje. En we hebben ze al op de foto gezet, samen met onze eigen kalfjes. En dan bedoelt hij zijn dochters, Fenna en Hanna. Dat is toch leuk. Het is wel een moment om even bij te stil te staan. Ik dacht bij mezelf, kom, laat ik eens beginnen met iets leuks. Hè? Hij zegt van, hé, daar word ik even warm van. Ja. Ik word helemaal warm van. Tot zover. Dit bericht vanuit de gemeente Steenwijkerland. Lokaal.
1: Dankjewel, Herman.
2: En dan nu.

0: Purple Disco Machine. Purple Disco Machine met Test My Luck. Ik doe het heel vaak, mijn luktesten. DJ Herzbet, samen met Bruno Ferra, hebben een remix gemaakt van Amore Mio. Je hoort hem ook hier. En deze was zojuist van Angeli. Angeli, met een streepje op de eerste E. En Une Seule Fille. Ik zet hem even uit. Zo. Even naar Wolfgang toe, want daar vanmorgen vroeg las ik op mijn telefoon, die dan pling-pling doet en zo, dat er er was brand ontstaan in het schoolgebouw van Terra Volley aan de Paulus Potterstraat in Wolfgang. De brandweer schaalde aanvankelijk op naar een grote brand, maar dat is een middelbrand geworden. Want toen de brandweer eraan kwam bij het schoolgebouw, stond een van de lokalen vol rook. Men wilde eerst opschalen naar een grote brand, om genoeg bluswater, brandweerlieden en materiaal te hebben om de brand te bestrijden. Maar de brandweer kon de brandhaard al snel lokaliseren en heeft het vuur geblust. De meeste brandweerploegen konden daarna weer terug naar de kazerne of naar huis of gewoon verder in de tuin gaan waar ze mee bezig waren. Wat er precies in brand heeft gestaan, dat is nog niet bekendgemaakt. De brandweer is nog een naverkenning aan het doen. Ik weet niet of ze nu nog bezig zijn, maar het kan best wat tijd in beslag nemen om te kijken of er nog meer brandhaarden zijn. En ze kijken even natuurlijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Het gebouw is wel weer geventileerd, dus aanstaande maandag kunnen de kindertjes gewoon weer naar school. Dus als jij op dat terra zit, of een van je kinderen zit erop, niet dat ik. We kunnen je school op aan, dat ik. Nee, hup, op de fiets. 4:12 op deze 3 oktober. Morgen is dierendag voor mij, 4 oktober is dat zo, ja. Dus dat krijg dan altijd snoepjes. Dus dat is... Als je dan wat gaat doen voor je beestjes, heel fijn, misschien dat ik straks nog wat op ga zoeken wat over beestjes gaat. Ja, ik weet wat je bedoelt, maar dat ga ik niet doen. Nee. Ik zie geen beestjes tegenwoordig. Door met Stefan Kluin en de nieuwe zinger van Miley. Vroeger heette ze Cyrus, nu is het gewoon Miley. En Bass Persuaders. Bass Persuaders meer. Bass mag ook, maar Bass Persuaders is beter. Dat klinkt ook leuk. Nou, dat was het alweer, denk ik, hè? Vond je het leuk?
1: Nou, toen nou.
0: Nou.
1: We zitten hier een beetje te lachen.
0: Is zo. Altijd.

0: deze herfst. RTV Slos. RTV Slos.
1: Het herfst is, het is weer voorbij. Alhoewel, het duurt dan tot woensdag. Dus geniet ervan. Als je denkt van ik ga nog even buiten zitten, het kan nog. Het zonnetje schijnt op je bolletje of ergens anders op.
2: Je hebt

0: snel.
1: Oh. Je hoorde O zeggen, want ik ging verkeerd. Nagel gebroken. Dus. We gaan even naar Westerveld, want Westerveld krijgt opnieuw een groot televisiespectakel. Scrooge Live wordt namelijk zondag 20 december uitgezonden vanuit Diever. De muzikale kerstvertelling, die kent u misschien wel, die is gebaseerd op Christmas Carol van Charles Dickens. Daarin staat Ebenezer Scrooge centraal. Deze gierige zakenman gaat steeds verder verwijderd worden van de mensen om hem heen, omdat hij alleen maar om geld denkt. Het zou Trump kunnen wezen. In een bijzondere nacht wordt hij bezocht door drie geesten, zou makkelijk zijn. Ze laten hem zijn verleden, zijn heden en zijn mogelijke toekomst zien. Die ontmoetingen zetten het leven van Ebenezer Scrooge compleet op zijn kop. Voor de live-uitzending worden opnames gemaakt op verschillende plaatsen in Westerveld. Ook in Meppel, Hogeveen en De Wolden. Niet meer anders? Nee. De verschillende dorpen en historische locaties worden bezocht. Wie dit jaar de hoofdrol gaat krijgen in deze uitvoering is nog niet bekend. Kai ten Napel doet opnieuw wel de verslaglegging tijdens de uitzending. Scrooge Live wordt gekoppeld aan een maatschappelijk thema. Samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp wordt aandacht gevraagd voor de kinderarmoede in Nederland. Trouwens, als je denkt van ik wil meedoen, omroep Max, want dat is de omroep die het uit gaat zenden op, in december. Die zoekt nog figuranten van 13 jaar en ouder. De uitzending komt op de zondag de 20e december dus vanuit Diever. Dus als je denkt van ik wil eraan meedoen aan de verfilming van Ebenezer Scrooge en zo, dan kun je er naartoe. Want Scrooge Live, hè, op televisie. Zo. Dat deze jongens die dit geweldige nummer hebben gemaakt ooit een keer, jaren geleden, daar heb ik 15 nummers van. Dus misschien binnenkort een andere. Even kijken of ik het goed heb.

0: Ja, kijk, daar krijg je show. Dit zijn ook de bietenbrouwers, luister. Leuk toch, hè? Dat allemaal zo kan. Dus. Oh, nou, hier ben je goed van. Marderieke van de Mo. Zover.
1: Herman van Hien. De beste muziekmix.
0: 1, 2, 3, 4. Tijd voor een beetje ABBA, maar dan net anders. Een soort ABBA'tje. Dit is de dance medley. Ja, ik weet het niet waar ik het vandaan heb.

0: 1960, in die tijd zongen Kees en Marianne met z'n tweetjes op één single. Die toen de tijd nog met zo'n gat in het midden en dat soort dingen. Ach man, lag niet in het midden, dan ging het allemaal rare geluiden maken. Maar dan maak ik, ja, dat gebeurde mij meestal in een discotheek. Zolang we zingen, kan ons niks gebeuren.
1: Het is een dance classic.
0: Terug in de tijd bij RTV Slos, The Outcast.

0: Zullen we het...
1: Steenwekkerland, weerbericht.
0: Eens even doen. Ik heb deze ook nog gedaan. Het weer. Ik heb even een jeuk aan mijn neus. Sorry. Als je veel snel zegt, komt er heel wat raars uit. Vandaag. Geregeld zon. Kijk even naar buiten. Het is nog steeds hartstikke zonnig. Het is zo'n 20 graden. Er is een zwakke tot matige zuidwestenwind. We kijken even naar vanavond en vannacht. Wat is er vanavond en vannacht aan de hand? Nou, er is kans op een bui. En later kunnen misschien mistbanken ontstaan. Met een temperatuurdaling tot 10 graden. Als 13 graden is, is het wat warmer. Ja, maar je moet omdenken dan, hè. Zondag komt binnenkort is trouwens ook weer wintertijd. Ik geef het maar even aan. Zondag komt de zon er weer bij. Stel dat je 15 klokken hebt, dan kun je je voorbereiden. Maar terug naar de zondag. Zondag komt de zon er weer bij. De wind komt uit zuidwestelijke richting en is zwak tot matig. 18 tot 20 graden morgen. In de avond en nacht temperatuurdaling 14 graden, misschien 10 graden, maar wel nevel en mist. Dan kijken we even naar maandag. Dan wisselen we wolken en zon elkaar af. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden. Matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. En in de nacht kan het gaan afkoelen tot 9 graden. En natuurlijk ook weer mist en de banken. Dus. Dinsdag is er volgens mij weer de politiek. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Moet ik even nakijken, maar is niet nu belangrijk. Dinsdag is de bewolking en geregeld zon. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het gemist.

0: verder gaat op woensdag. En we nemen de donderdag ook gelijk even bij.
1: Dan zijn er buien en regen. En als het allemaal mee zit, is het zo'n 17, dan wel 18 graden. Dan hoop ik toch niet dat dit programma ooit in uitzending gemist komt, want dan ga ik me heel erg schamen.

Dus Ray en Beer hebben een nieuwe plaat uit. Je kent nog wel de Zonnebank en zo. Maar de nieuwe plaat van hun heet Glibberen. En wat denk je?

0: Nederlandse hits. De nieuwste en grootste Nederlandstalige hits. Je hoort ze hier.
1: Je hoort ze hier, maar toen zei hij ineens van... nou, dat vind ik helemaal niet leuk, die R&B'er. Nee, waarom weet ik ook niet, maar ik denk dat ik het daar weet. Maar nou kan ik dat allemaal weer oplossen. Althans, dat hoop ik dan maar, want zo nu en dan gebeuren er ook dingen.

0: Waarvan ik bij mezelf denk van, oh, dat had eigenlijk niet gemoeten. Maar ja, dan gebeurt het toch, hè? Dames en heren, luisteraars ook.
1: De zaterdagmiddagshow met Herman.
2: Herman wie?
1: Herman van Hien.
0: Goedemiddag. En hier zijn dan, als het goed is, nee, wil je niet, hebben Ray en Bier nou zo'n rare plaat gemaakt. Ik vind op zich best dat het een leuk nummer is. Op zich is het geen probleem verder, die hele Ray en Bier. Nee, ik vond die andere wel anders, maar er zijn twee uitvoeringen van. Maar die durf ik niet te draaien. Maar deze wel.
3: Maar ik hou van je, schat.
0: Wat zeg je?
3: En ik heb altijd van je gehouden.
0: Moet het over de zender heen?

Sasha met 82 Chevy. Ik denk al, hoe heet dat plaat ik weer? Daarvoor Ray en Bier en Glibberen. Dames en heren, we gaan eruit. Even voor het nieuws. Je hoort nog Gisby met Fort Sierra. Maar eerst nog even die muziekpiraten. Un Mia Bella Lisa. Tot zo, naar de klok van 4.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV. beste muziek. 8 TV Slos. 105.4.

Okay, heel fijn. We zijn er weer. Ik weet niet of u het weet, maar de kinderboekenweek is op de Sint-Clemensschool en school B feestelijk van start gegaan in Steenwijk. Het jaar, het thema van het jaar is Spot aan, waarbij verhalen, theater, muziek en creativiteit centraal staan. Nou, kom bij een lokaal omroepwerk, dan ben je zo creatief als wat. Op de Sint-Clemensschool stonden verhalen en theater centraal. Vol verwachting waren Roxy Stekker en Eloïse van Pimpelpaars onderweg naar het boekenbal. Maar tot hun verrassing belanden ze letterlijk en figuurlijk in de spotlights op het podium, waar een volleerde fotograaf ze in de spotlight zette. Hartstikke leuk. Het werd een groot feest waarmee de kinderboekenweek op de Sint-Clemensschool veelbelovend van start is gegaan. De komende dagen gaan er ook verschillende activiteiten rondom de boeken, lezen en verhalen op het programma staan. Dan gaan we even naar school B, want daar was het ook heel leuk. Daar was een lerares die dacht dat ze gitaar kon spelen. Dat kon ze ook wel, maar klonk niet, maar dat maakt niet uit. Op school B mochten de kinderen verkleed naar school komen en de groepen hebben allemaal een boek ontvangen. Samen hebben ze de opening gevierd met een dans die verzorgd werd door de kinderen van groep 8. Ook de leraarkrachten die kwamen verkleed naar school. En juf Jeannette, dat was hem dus, dat was de dame met de gitaar, die stal de show met de gitaar. Ja, ik zal hem alleen vergeten in te pluggen. Dus dan hoor je alleen maar dat soort dingen worden. En juf Jeannette helemaal uit de bol weg. Nou goed, de kinderboekenweek. Het is goed dat er gelezen wordt, want je hoort wel eens van die berichten dat kinderen te veel die lezen niet meer. Kijk, TikTok is leuk, maar je hebt er niks aan. Ja, het is wel leuk natuurlijk met al die kattenfilmpjes en zo. Ach, het zijn zulke leuke. Er zijn zo'n kattenfilmpjes bij die ik zelfs leuk vind. En tegenwoordig zijn er ook katten die kunnen praten. Maar dat kan ook AI zijn, maar dat weet ik niet zeker. Dat moet ik even met Trump overleggen. Die weet.

tot zover. Dit moet je horen. Herman van Hien. Misschien wel goed voor je oren. De nieuwe Suzanne en Freek. Pijnstiller. Onderweg naar Taylor Swift en Patient Zero. Die heeft een pijnstiller nodig.

Tony! Just in the Wind. En je hoorde Corwin in de partytent. Daarvoor hadden we Patient Zero van Taylor Swift. En Susan en Freek hadden het over de pijnstiller. Dus. Ga even kijken naar gisteravond. Gisteravond was bij Radio Centraal en bij Edwin Los natuurlijk de bingo weer te beluisteren vanuit de studio aan, aan de buurtstraat in Wolvenga. Noord-Wolde bedoel ik. Oh god, als dat hoort. Man, man, man. Maar het was weer een gezellige bingoavond. De presentatie werd gedaan door Oebelen. De techneut was Tjebbe. Hij stond helemaal zelfstandig achter de knoppen. Maar Jeroen, die keek wel even mee. Ja, onze eigen Jeroen. De gasten waren Emma en Madonna en zij draaiden de bingo... Madonna? Poeh, dat is een boel kort. Gast, de Madonna, die draaide de bingomolen, noemde de nummers en de winnaars. Aan de telefoon, daar zaten Jacob en Adrie en die hadden die telefoontoestellen goed onder controle. De regie werd natuurlijk gedaan door Inge en die keek ook de bingomeldingen daar. De jackpot is blijven zitten en komt op een 75 euro troostprijs gesponsord. Ja, ik heb een plaatje. Gesponsord door een grote supermarkt in Noord-Wolde. Dat ging er wel uit. Twee bellers hadden een volle kaart. Annelies, die was een, samen met vriendin Sylvia. Die had trouwens een zelfgemaakte mandarijncake meegenomen. Die speelde gewoon gezellig mee in de grote zaal bij Radio Centraal. In de studio al daar. En dan heb ik nog wel even... Oh, wat is het? Ja. En het leuke is dat de winnares van de volle kaart van afgelopen vrijdag... komt volgende week vrijdagavond de bingemodelen draaien. En de X die is gesponsord. En dat is gebeurd door Hans uit Noord-Wolde. Ja. 4:30. Het is zaterdagmiddag radio bij Edwin Los. Ik haal even de foto weg van juf... Juf Dinges, die op de gitaar speelt, want die leidt toch een klein beetje af, merk ik wel. Ja. Je denkt, valt er mee, maar je kijkt toch steeds naar die gitaar, hè? Goed. Even kijken, wat heb ik eigenlijk allemaal... platenlijst maken van tevoren altijd, anders dan moet ik zo... Oh ja, de nieuwe single van Mark Amber komt voorbij met Born For You. En ik denk, laten we Cloud ook weer eens doen met App en Vloed.

0: Ik werd even vervallen. Ja. Dus een beetje, ik dacht van, oeh, wat gaat er gebeuren ineens? Nou, wat er gaat gebeuren vanavond is dat er een derby is. De stadsderby tussen de Steenwijker Boys en VV Steenwijk. Vanavond om, of vanmiddag eigenlijk, om 4:30, 5:30 nadat deze uitzending is afgelopen, begint dus die bijzondere wedstrijd. En Robert van der Leij, hij zegt als trainer, ik denk niet dat mijn vader komt kijken. Ach, goh. Het wordt een speciale wedstrijd, want ja, het is toch weer zo'n stadsderby. En dat is toch dat je denkt van, oh, wat gaat het worden? De return bij waar staat het? Mijn computer doet het. Oh, wacht even. Hij zegt, ik hoop dat er een ommekeer komt wat betreft de wedstrijden die vanmiddag gespeeld worden vanaf 4:30. Mijn vader komt niet kijken, want vroeger was mijn pa bij VV Steenwijk altijd grensrechter. En ook bij mijn broer en mezelf. Alles wat er moet gebeuren bij de club, dan was hij er altijd. Hij vond het ook wel eens lastig, zegt hij, dat ik trainer ben geworden bij die andere club. Maar hij gunde het me wel. Zelf vind ik dat het zoals gezegd, niet gemakkelijk, maar ik zit wel op mijn plek. Laten we er een mooie wedstrijd van maken vanavond. Met hopelijk 3 punten voor de Steenwijker Boys. Dat is vanavond op het Sportpark Hiero in Steenwijk stad. De derby. We hebben jammer genoeg geen. Ik heb nog gekeken of we iemand hadden om te vertellen. Niemand.
1: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal. Ja, ja,
0: ja, ja. Het is niet anders. Ja, ja, ja. Maar om het vast een beetje in de derde helft terecht te komen. Ja, ja, ja, ja. Denk ik, het is tijd voor Raffi de driver. Ja, ja, ja, ja. En het is allemaal dik in orde. Ik geef even licht.

0: Goed, in 1960 werd plotseling de bandrecorder ontdekt. En toen dachten ze, daar kunnen we hele leuke dingen mee doen.
1: Dit was er een voorbeeld van.
0: Zeven minuten over 4:30. Het is RTV's Los met, als dit programma afgelopen is, tijd voor de tipperade van Bert van der Laan. En als dat afgelopen is, dan ben je toch al gauw 2 uur verder, is het tijd voor Backwards met André van Dekker. En dat betekent dat daarna Dance Palace losgaat. En morgen niet vergeten, tussen 10 en 11... Tjit en Marieke met Tjit en Marieke. En 's middags hebben we natuurlijk Radio Centraal met het sportprogramma. En in dat sportprogramma aandacht voor Olivia Rinaldo, Mildam de Blessen. En natuurlijk ook de uitslagen van de wedstrijd van Oldehold Paar. Lees ik net, terugblik. Er is geen FC Oldermarkt en Stevie Wolds, maar wel de tussenstanden bij die wedstrijden. Niet live, maar wel de tussenstanden. Nou, dit is Temperance 7 en het gaat zo.

0: ik het nog één keer horen misschien? Hij denkt van, ik doe nog even wat achteraan. Ik deed zo. Dankjewel.
1: De kabel, radio, tv en internet. Dit is Het Geluid voor Steenwijkerland.
0: Rolling Stones nog steeds druk aan het werk. En dit is de nieuwe single van de Rolling Stones die nog steeds druk aan het werk zijn. Bad Luck Hideaway.

0: Eva. Wie? Eva de Rover. Eén en dezelfde Eva de Rover. Jawel. Het is Too Cute to Be Lonely. En daar is een plaatje over gemaakt door Holly Humberstone. En die hoor je bij dit station. Even los in de zaterdagmiddagshow. Die nog even duurt.
1: Nou,
0: daar gaat er ook in zitten. Tuurlijk.

0: was Holly Cumberstone en I'm too cute to be alone. Dat heb ik ook erbij. Ik ben ook too cute to be alone. Goed. Even erover bij de voordracht met één en dezelfde. Dames en heren luisteraars, tot zover de show. Veel plezier met de rest van de programma's nog bij Edwin Zoals natuurlijk morgen met Tjeerd en Marieke. En natuurlijk niet te vergeten het sportgebeuren. Vanaf een uur of twee tot een uur of vier bij Edwin Zoals. Ik zie je graag aanstaande dinsdag weer op zowel Centraal als op Edwin Zoals. En voor vanavond, doe het rustig aan. En geniet nog van een paar prachtige dagen.
1: Doegie.
0: Met Noah Kahan, ik moest nog even aankondigen. En Draw You Out, en dat komt van The Hunger Games. De nieuwe Hunger Games film. Tot zover. Ik ga naar huis.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Dit is 192.
1: Dit is 192 Radio met de tipraden die toen nog niet bestond. Maar nu wel, achteraf, ja, hoe?
2: Maar natuurlijk, 40 plaatjes daarnet. Natuurlijk met Rob van Wezel. Waarvoor je dank.
3: Hallo, daar zijn we weer.
2: En daar gaan we weer. We stappen in. Platenkoffer bij de hand. 30 plaatjes.
4: Atomic batteries to power.
5: The radio studio. Let's go.

zo'n typisch zangeresje wat alleen in Engeland hitjes maakte. Het was toevallig ook een Engelse dame. Anita Harris aan het begin van deze Hits from All Around the World. Een lekker poppy plaatje. Die heeft waarschijnlijk een beetje te horen gekregen van maak maar eens wat anders dan wat zoetsappige dingetjes. En The Playground, dat was het resultaat. Het was de eerste nieuwe binnenkomer in de charts in Engeland. Wel die van bijna half oktober 1967. Met andere woorden, daar gaan we weer met de hits uit de UK. En meteen daarna straks natuurlijk ook ruim aandacht in deze aflevering voor de hitsite The USA, de Cashbox Hit Parade. Maar eerst kijken we even naar boven, doen we in Engeland, naar de top 10 van toen. Op nummer 1 van 6 gekomen, de Here Bee Gees met Massachusetts. Op 2 blijven staan, hij ging al hard omhoog daarvoor, The Move met Flowers in the Rain. En van 1 naar 3 gedaald, Engelbert Humperdinck met The Last Waltz. Van 3 naar 4 naar beneden, Traffic, Hole in My Shoe. En ook eentje naar beneden, maar dan op nummer 5 van 4, Keith West en The Teenage Opera. Van 9 naar 6 omhoog dus de Bokstaps met The Letter. En van 11 naar nummer 7 heel hard omhoog Frankie Vaughan met There Must Be A Way. Reflections van Diana Ross en The Supremes. 3 naar beneden van 5 naar nummer 8. En van 34 door naar nummer 9. Nou, dat belooft wat voor de Procol Harum met Homburg. Hoor je het volgende uur trouwens nog, hè? Maar daarover straks meer. Van 7 naar nummer 10 de Small Faces met It's You Could Park in the charts in Engeland. Waar we nu de volgende nieuwe binnenkomen draaien. Het duo Otis & Carla.

was er eentje van een bekende band. Maar het is een plaatje wat geen hit is geweest in Nederland. De Amen Corner, toen nieuw in de Engelse charts. Met deze mooie The World of Broken Hearts. En waar vonden wij die plaat dan wel niet helemaal? Stond op nummer 41. De voortrouwens voor je gedraaid, nummer 48. Otis Redding, Carla Thomas. Met ook al toen een leuke Amerikaanse hit. Kennen wij natuurlijk van Eddie Floyd, hè? Knock on Wood. En nummer 49 was de allereerste in deze Hits from All Around the World. Anita Harris, de nieuwe 49, toen in Engeland met The Playground. We zijn er nog niet, want er staat aardig wat nieuws in de top 50 van de Engelse makelij destijds. Straks op nummer 38 het eentje wat we niet gaan draaien. The Four Tops, You Keep Me Running Away. Maar nummer 39, die draaien we natuurlijk wel voor je. Het gaat over een meneer die toch het nodige had uit te geven. En waaraan? Dat is de grote vraag. Maar daarover zingt Shirley Bassey.

Times. We hebben dan al gemerkt eigenlijk de overstap al gemaakt van de UK naar de US of A. Want uit Engeland draaiden we de hoogste nieuwe daar destijds. Die kwam van een illuster vijftal onder aanvoering van een voormalige metselaar op nummer 35. Dave D, Dozy, Deaky, Mick en Titch met Zabadek. Wat we niet gedraaid hebben trouwens was de opname van de Four Tops voor het volgende uur. You Keep Me Running Away, dat was de nieuwe nummer 38 toen in de Engelse charts. En zojuist hoorde je meteen ook uit het staartje van de Cashbox Hit Parade Ed Amos met When the Snow is on the Roses. Straks meer over de top 10 in Amerika, maar voorlopig eerst zometeen twee nieuwe binnenkomers die het ook in de soul charts daar bijzonder goed deden. Straks op 97 Bunny Sigler met Lovey Dovey. Maar eerst een fraai verhaal over, zeg maar gewoon de cel 9 Pound Steel. Oftewel Joe Simon op nummer 98, nieuw in de US.

0: crime not to play the kind of music we play all of the time.
1: Dat was een Bunny Sigler met Lovey Dovey. Vonden we op nummer 97 in Amerika toen. Zometeen op 95 een wel heel bekend plaatje. Ook een dikke hit in Nederland uiteindelijk. Hush van Billy Joe Royal. Maar eerst, voordat we dat gaan doen, eerst even naar boven kijken in de charts in Amerika. Want op nummer 1 blijven staan de heren Bakstaps met The Letter. Ook op 2 blijven staan Never My Love van The Association. En op 3 blijven staan, hoe is mogelijk, Bobby V met The Strangers. And Come Back When You Grow Up. De ode to Billy Joe van Bobby Gentry, die steeg één plekje van 5 naar nummer 4, ging zo ineens weer naar boven. Dat is toch wel bijzonder in de 10e week destijds. En op nummer 5, Jay and the Techniques, die ging eentje naar beneden met Apples, Peaches en Pumpkin Pie. Jackie Wilson, You Keep Me Lifting Up Higher and Higher op nummer 6. Ook al blijven staan, veel zittenblijvers in die top 10 toen. En de Rolling Stones, eentje omhoog met Dandelion op nummer 7. 8, The Brown Eyed Girl van Van Morrison, flink omhoog van 13 namelijk. En op nummer 9 ook met een hele dikke stip, net als The Brown Eyed Girl van 17 omhoog, Brenton Wood met Give Me a Little Sign. Lulu dan op nummer 10 in Amerika, toen van 18 omhoog met To Sir With Love.
2: Alle info en steeds de beste muziek.
3: Not just the hits.
2: Count them down.
3: Yesterday's Tipperary.
4: Crank it up.

de gouden oude plaatjes van nu zijn natuurlijk de nieuwe binnenkomers van toen. Hè? Want dit stond in de Cashbox Hit Parade met een hele dikke vette stip op nummer 86. De eerste stipnotering in de lijst van, wat was het eigenlijk? 7 oktober 1967. Kun je nagaan, Miriam Makeba uit Zuid-Afrika natuurlijk met Pata Pata. En daarvoor hadden we Leslie Gore met The Brink of Disaster. Gedraaid op nummer 93, ook nieuw in de lijst. Op nummer 94 trouwens ook een plaatje wat opnieuw binnenkwam. Het was Aretha Franklin met Take a Look. En we draaiden natuurlijk die hele grote hit in Wordingen van Billy Joe Royal. 95 toen in de US of A. Hush, dat was natuurlijk de titel van de plaat, geschreven door Joe South. Zometeen hebben we voor je de nummer 82 in Amerika. Een beetje Last Word met Ken.

Bubblegum Muziek, oftewel de heren van de Ohio Express. In dit geval met Back en dan niet Steel or Borrow, maar eigenlijk net andersom Back, Borrow en Steel. Ook die stond nieuw in de charts in Amerika in 1967 en was te vinden van enkel op nummer 79 met een hele dikke, vette stip. Daarvoor hadden we een prettig duintje natuurlijk van Last Words, zoals ook al aangekondigd. Can't Stop Loving You, ook zo'n duintje wat je eigenlijk nergens meer hoort. En zo ineens popt hij weer op in zijn uitzending als deze. Trouwens, we gaan nog even door met nieuwe binnenkomers in de USFV, want de volgende staat er weer voor je klaar. Iemand met een hele bijzondere naam, Zelman Janowski. Nieuw nummer 78 met As Long As You're Here. All American.

vreemde naam, maar wel een van de oprichters natuurlijk van The Love and Spoonful, hè, deze Zeljanowski. More music, golden. En een nummer zo aangeschreven door twee heren die ook Happy Together maakten voor de Turtles.

deuntje van me net, natuurlijk van de Cowstills, The Rain, The Park en Other Things, was een tweede week. Want na de nieuwe binnenkomers hebben we louter nog wat tweede en straks zelfs nog een derde week voor je in dit uurtje met de hits from all around the world. Het voorprogramma voor de officiële Nederlandse tips voor de top, oftewel de tipparade van toen. De hoogste nieuwe destijds in Amerika was de nummer 78 die we voor je draaiden, van die meneer met die vreemde naam, Zelman Janowski, met As Long As You're Here. En zojuist dus op 74, de Cowstills. Straks nog voor je, op nummer 70, Strawberry Alarm Clock, met het fraaie Incense and Peppermints. We draaien nog de uitvoering van Love is Strange, ken je natuurlijk van Don en Phil, hè? In dit geval ook gedaan door Peaches and Herb op nummer 64 en op nummer 19, want die ging heel hard in de derde weeksnotering. De mannen van The Doors, natuurlijk onder aanvoering van Jim Morrison, omhoog van 39, de week daarvoor 53, nou dan weet je het wel, dat gaat hard voor People Are Strange. Hey, ik zie je zometeen weer voor de 20 plaatjes die in Nederland in de tipparade stonden.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De tipperaden van 1967. Nieuw.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: 9 nieuw echt binnengekomen plaatjes voor de eerste week. En eentje die er al voor de vijfde week in staat en opnieuw binnenkomt. Met andere woorden, dit is de Tipperade van week 40, 1967. Met de allereerste van die 9 echte nieuwe, meteen op nummer 20. We heten je welkom bij het lijstje van 20 plaatjes met The Loot. Eigenlijk nooit geen echte hit gehad in Nederland, maar wat maakten ze toch leuke dentjes. En dit was er ook eentje van natuurlijk, Whenever You're Ready. Nou, waar zijn we klaar voor? Voor alle plaatjes door tot en met nummer 1. Met meteen ook op 18 en 19 nieuwe uit Nederland. Heintje zometeen met Mama en uit België eerst op 19, Lennéon van Adamo. Nummer 19.

hij is inmiddels bijkans legendarisch natuurlijk. Tenminste, voor sommige moeders, oma's tegenwoordig, want hij stal hun harten. De nachtegaal uit Limburg, anno 1967. Geintje met mama. Even legendarisch, maar dan in de nederpopscene natuurlijk, is deze eenmalige uitschieter van Sammy Soulset. De nieuwe 17 heet Moon Talk.

0: Enige echte tipraden. Enige echte tipraden. Dat was twee keer. Kan nooit genoeg.
1: Nummer 11.
2: Daarnet dus nummer 12. Voorafgegaan door de accordeon van John Woodhouse op 13 hoorde je Zen. En nu is het tijd voor de Honest Man. Nee.

0: het Tukkerzeland, net als de heren Buffoons. Dit waren de Honest Man, opnieuw binnengekomen. Want uiteindelijk, als je het allemaal bij elkaar optelt, al 5 weken tiplijst. Toen op nummer 11 stonden ze met Mr. Mister. En ervoor 1 plekje naar beneden voor Zen met You Better Start Running op nummertje 12.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Als het goed is zijn we aangeland bij 13 en die vinden we daar. Dat was de meneer die volgens mij toch altijd op LP-hoezen stond afgebeeld met die enorme grote accordeon en zo'n gebeitelde glimlach op zijn gezicht. Had u die LP's vroeger ook thuis? Luisterde uw vader en moeder daar ook niet altijd naar? John Woodhouse, Johnny Holshuizen met zijn Melodia. 2 naar beneden trouwens, Just a Flower in Your Hair van After Tea. Ik zei er straks 1, maar ja, mens kan zich vergissen, niet wij, van 12 naar 14. En eentje omhoog, de man met de harmonica van de Stramuco's op nummer 15. Nieuwe plaatjes dan op 16, 17, 18, 19 en 20. Achterin volgens de Buffoons op 16. Sammy Sol zet op nummer 17. 18, Heintje. Adamo op nummer 19. En om te beginnen daar straks op 20, De Loot.

Zo dan, die gingen naar beneden. Uiteindelijk natuurlijk wel een top 40 hit voor The Cats met What's the World Coming To. Daalde vanaf 6. En op 11 natuurlijk nieuw Mister van de heren Hannes Mann. Ook op 9 spiksplinternieuwe Amerikaanse sound van Stevie Wonder.

Sound Sound voor de tweede keer in de top 10. Want na Stevie Wonder op nummer 9 helemaal nieuw met I'm Wondering waren dit de Four Tops. Die bleven staan met You Keep Running Away. En natuurlijk tussen Stevie en de Four Tops nog ingeklemd. Nieuwe plaat van Anthony Quinn, acteur van professie. Maar die had toch ook een bijzonder markant stemgeluid. En natuurlijk een markant uiterlijk ook. En dat hield natuurlijk ook bij de plaatverkoop van deze meneer. I Love You, You Love Me was nieuw in het lijstje te vinden. En deze, die stijgt. Let op, de flower.

0: mannen die ook al wat te maken hadden met de Ivy League. En later in de jaren 70 zelfs nog met First Class, Beach Baby. Daar ongeveer dezelfde heren als deze Flowerpot Man. En met Let's Go to San Francisco. Steeg van nummer 8 door naar nummer 6 in de lijst.
1: De Sans van overmorgen.
0: In afwachting zometeen van de stijgende Sandy Coast, eerst een zittenblijver op nummer 5. Bij de Engelse charts, hier zijn de heren Hollies en het fraaie King Midas in reverse.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1691ste uitzending van Backwards. En jawel hoor, vorige week gingen we naar 1966. Dit keer blijven we een beetje dichter in de buurt. 1985 staat centraal en we pakken de maand oktober. En waarom oktober 1985? Dat heeft alles te maken met het overlijden van Frank Beard van ZZ Top en Dolly Parton. Daarover straks meer. Net zoals de gebeurtenissen natuurlijk, de LP's, de live-opname. We gaan televisie kijken en een echt televisie kijken natuurlijk. En ja, wat hebben we allemaal niet meer? 1985, ik zou zeggen, dompel je maar eventjes onder in dat jaar. En voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk eerst Bert van der Laan eventjes bedanken. Hij kwam weer niet uit, want ja, plaatjes worden wel eens een keer wat langer. En in dit geval was dat het geval. Bert, hartelijk bedankt. Zoals gezegd, we gaan naar oktober 1985 en voor mij heb ik de hitparade van week 40, 5 oktober 1985. En we beginnen eigenlijk zoals gewoonlijk met de nummer 1 positie. Nou, dan ben ik eigenlijk snel klaar. De plaat die ging van 2 naar nummer 1, maar voelde wel de hete adem in zijn nek van een andere plaat. Daarover straks meer, want met een beetje mazzel draaien we gewoon de top 3. En wat stond er dan op nummer 1? I Got You Babe van UB40 samen met Chrissie Hynde.

Ja, je kan er wel eventjes doorgaan zingen, maar de titel blijft nog altijd I Got You Babe van UB40 samen met Chrissy Hynde. Het nummer is natuurlijk geschreven door Sonny Bono als eerste single van het debuutalbum Look at Us van Sonny and Cher. In 1993 werd het nogmaals gezongen door Cher, toen met Beavis en Butthead. Misschien kent u het nog. De basis voor het duo werd trouwens al in 1980 gelegd. UB40 was destijds nog een onbekende band uit Birmingham en Chrissy Hynde zag de groep toevallig spelen in een lokale pub. Ze was zo onder de indruk van hun uniek reggae-geluid dat ze UB40 direct uitnodigde om mee te gaan als voorprogramma tijdens de Britse tournee van de Pretenders. En dat was in de zomer van 1980. Dit betekende de definitieve doorbraak voor UB40 bij het grote publiek. In 1984 spraken de zanger Ali Campbell en Chrissy Hynde af dat het na al die jaren tijd werd om alsnog samen eens een keer de studio in te duiken. Ze zochten naar een geschikt nummer en kozen uiteindelijk dus voor de reggae-bewerking van deze popklassieker. Want dat is het natuurlijk. I Got You Babe van UB40 en Chrissy Hynde. Ze gingen van 2 naar nummertje 1 en stonden inmiddels al 9 weken genoteerd. En ik zei het al, ja, ze voelden een beetje de adem in hun nek van de volgende plaat, want die ging van 3 naar 2. De vraag is, zou die dan inderdaad ook nummer 1 worden? Jawel, dat werd die. Ik heb het over Dancing in the Dark van David Bowie en Mick Jagger. De single werd opgenomen als onderdeel van het Live Aid-initiatief om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Origineel geschreven in 1964 door onder andere Marvin Gaye voor Martha en de Vandellas, en organisator Bob Geldof wilde dat David Bowie en Mick Jagger tijdens het Live Aid-concert op 13 juli 1985 een live duet zouden zingen via een satellietverbinding. Bowie die zou dan op het podium staan in het Wembley Stadium in Londen en Mick Jagger in het JFK Stadium in Philadelphia. Ja, helaas, er zit toch een kleine afstand in. Er zat een vertraging van een halve seconde tussen, waardoor het synchroon zingen niet mogelijk was. En vandaar dat er een clip werd opgenomen. En met natuurlijk het resultaat een hele grote hit.

0: Wat zijn dit leuke plaatjes?
1: Backwards. Met 105 Radio
2: Centraal. And you can dance. For inspiration.

Ja, dan heb je de hele top 3 heb je dan gehoord hoor, van oktober 1985. Tenminste, van 5 oktober. Into the Groove van Madonna. Het was namelijk destijds de nummer 1 hit en die zakte naar nummertje 3. En het nummer is bekend geworden van de film Desperately Seeking Susan. Madonna die speelde daarin de rol van Susan Thomas, die achterna wordt gezeten door criminelen. Roberta Glass, dat is een huisvrouw die niets beleeft, maar geobsedeerd is door de contactadvertenties met dus deze kop, Desperately Seeking Susan. Wanneer zij ingaat op een advertentie, krijgt zij een ongeluk en denkt vanwege geheugenverlies dat zij zelf Susan is, met alle gevolgen van dien. Met andere woorden, Into the Groove, die ging inderdaad van 1 naar nummertje 3. En dan heb je de volledige top 3 gehaald. Nou, als ik nou nummers 4 en 5 ook eventjes doe. Cherries van Kool & The Gang, die bleef op 4 staan. En van 10 naar 5, de Ticket to the Tropics van Gerard Joling. We gaan naar de gebeurtenissen toe. En ik zei het al, ja, wat heeft eigenlijk Frank Beard samen met Dolly Parton gemeen? Nou, op 17 augustus van dit jaar overleed Frank Beard, de drummer van ZZ Top. Hij was 77 jaar en 8 dagen later was het de beurt aan Dolly Parton. Zij werd 80. Twee grote namen in de popmuziek die in het oktober 1985 bij elkaar kwamen. ZZ Top bracht namelijk het album Afterburner uit. En de platenmaatschappij van Dolly Parton vond het nodig om weer een verzamelalbum uit te brengen van Dolly Parton. En dat was Collector's Series. Met erop natuurlijk haar bekendste hits zoals Jolene en I Will Always Love You. Vandaar dus oktober 1985. En zoals gebruikelijk gaan we eerst eens eventjes kennis maken met dat jaar. Het was een jaar van Live Aid, dat dachten we natuurlijk al, om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Ook was het jaar van Michail Gorbachev, de nieuwe leider van de Sovjet-Unie. Verder werd de Titanic gevonden. Werd er een aanslag gepleegd op het vlaggenschip van Greenpeace, de Rainbow Warrior. En was het ook het jaar van het heizeldrama in Brussel. Tijdens de finale van de Europa Cup 1 braken er rellen uit tussen Liverpool supporters en Juventus supporters. En dat kostte uiteindelijk 39 mensen het leven. Er was gelukkig ook nog wat te vieren, want de Elfstedentocht die ging gelukkig weer eens een keer door. En natuurlijk Joop Zoetemelk, die wereldkampioen wielrennen werd. Ook dat was toch een feestje waard. Nou, de paus die een bezoek bracht aan de Lage Landen met legendarische televisieprogramma's als gevolg. Denk bijvoorbeeld maar eventjes aan in de Popi Jopi, jawel. En als gevolg van de ludieke protesten tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens. Ook dat was allemaal 1985. Nou, dan eventjes die politiek nog even. Moeten we het ook even over hebben. Nederland werd geregeerd trouwens door het kabinet Lubbers 1. En dat was een centrumrechts kabinet van CDA en VVD... onder leiding van minister-president Ruud Lubbers. Het kabinet stond bekend om haar harde koers met diepe bezuinigingen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Er werd flink gesneden in de uitkeringen, de ambtenarensalarissen en het onderwijs en kreeg dan ook nog de naam van een no-nonsense kabinet. Vanwege het financieel-economisch beleid, maar ook door het besluit kruisraketten te plaatsen, kreeg het kabinet te maken met veel maatschappelijk verzet in 1985. Het kabinet zat echter zijn hele termijn uit en premier Lubbers voerde het CDA bij de verkiezingen van 1986 naar de winst. Illustere namen nog eventjes, vicepremier Gijs van Ardenne bijvoorbeeld, Hans van den Broek, die zat op buitenlandse zaken, Onno Ruding, bekend van zijn uitspraak dat veel werklozen zich het bij het zoeken naar werk het met een Jantje van Leiden vanaf maakten en niet bereid was om te verhuizen, maar liever bij tante Truus bleef wonen, en natuurlijk Eelco Brinkman, die dit jaar ook is overleden. Tot zover de overzichten van 1985. Straks gaan we natuurlijk eventjes naar de gebeurtenissen van oktober van deze maand. Ja, ik zei het al, terug naar de LP's in dit geval. Dolly Parton en ZZ Top. Ach, en waarmee kan ik dan beter beginnen dan de plaat van Jolene?

Jawel. Twee prachtige LP's. Collectors Series van Dolly Parton en Afterburner van ZZ Top. Allereerst eventjes Dolly Parton. Ja, Jolene. Het heeft alleen de tip eruit gehaald in 1974 en 76. Het is een heel bekend nummer, maar het was nooit een hit. Jolene zou gebaseerd zijn op een waargebeurd verhaal in Dolly's leven. Vandaar dat zij het nummer niet zo heel erg vaak zong. In de country scene wordt dit trouwens wel een van de belangrijkste nummers genoemd. En het is ook 2 keer genomineerd voor een Grammy Award. 1 keer voor de single-uitvoering en 1 keer voor de live-uitvoering. Helaas, ze heeft hem niet gewonnen. Maar het blijft wel een mooi nummer natuurlijk. En je hoorde ook nog eens een keer de LP Afterburner van ZZ Top. En daarbij het nummer Sleeping Bag. Het eerste nummer van de 9e LP. En het was ook een groot commercieel succes, hoewel de pers niet al te lovend was over dit album. De band is opgericht in 1969 en Billy Gibbons die is nu nog het enigste levende lid van de band. Dusty Hill die overleed al in 2021 en zoals gezegd Frank Beard dus dit jaar. Elwood Francis was eigenlijk al het 4e lid van de band. Hij verving Dusty Hill al tijdens zijn heupoperatie en nam ook zijn plaats in toen Dusty overleed. ZZ Top, jawel, het wordt wel de normaal van de Amerikaanse staten genoemd. En ze hebben daar trouwens op het podium ook altijd hooi. Ze hebben alles wat te maken heeft met de boer staat op het podium. Noem het allemaal maar op. Vandaar dus het normaal van de Verenigde Staten. Het is 19:30, maar ik heb nog 1 plaat, een iconische plaat, eigenlijk een iconisch album. Ik heb het over Love van The Cult, uitgebracht op 18 oktober. En dat was met name Alfred Lagarde en Felix Smeurders die aandacht vroegen voor deze band, die in 1986 al op Pinkpop stond en op 24 januari 1986 in een bomvol Vredenburg in Utrecht optraden. En wie was erbij? Jawel, ondergetekende.

Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind eigenlijk bijna het beste album van 1985. En ook het optreden, het staat me nog gewoon heel erg bij. Je hoorde trouwens de Big Neon Glitter van de Cult, afkomstig dus van het album Love. Goed, we gaan naar televisie kijken en op de televisie was onder andere de Fabeltjeskrant. Ja, ik denk bij mezelf, wanneer zijn ze er niet? De Snorkels waren er ook, dat was een tekenfilmserie. En zeg eens A voor allemaal voor het nieuws. Sonny op woensdag was ook goed bekeken en op Nederland 2 hadden wij Van Gewest tot Gewest en Nederland C. Dat was een programma over kunst en cultuur. Op vrijdag kon je onder andere kijken naar Ruud en Leonie. De bekende en onbekende mensen aan het woord lieten over de film, radio en televisie. En natuurlijk ook over het toneel. En je had ook nog De Brekers. Jawel, De Brekers begon namelijk in oktober 1985. En dat was een Nederlandse comedy. Geschreven door Peter Reumer. Met in de hoofdrollen Rijk de Gooier en Johnny Kraaikamp. En natuurlijk Adele Bloemendaal. Er zijn uiteindelijk 20 afleveringen gemaakt, verdeeld over 2 seizoenen. Peek, die werd gespeeld door Rijk de Gooier. Trace, natuurlijk Adele Bloemendaal. Fokke, ja, dat was Johnny Kraaikamp senior. En de oudere broer van Peek. En Harry, dat was Sacco van der Made, de broer van Trace. Die deelden een huishouden met alle verwikkelingen die tussen echtgenoten, broers en zwagers kunnen voorkomen. Trace die werkte in een viskraam op de markt. Lijkt me ook helemaal echt iets voor Adele Bloemendaal natuurlijk. En Peek die begint in de eerste aflevering een fietsenstalling in een van zijn vriend Huub gehuurde kelder. Om de stalling vol te krijgen laat Huub alle fietsen uit de buurt stelen, zodat alle buurtbewoners een nieuwe moeten komen die kopen die ze graag willen stallen natuurlijk daarin. Enfin, leuke serie inderdaad. Jammer dat er maar 20 afleveringen zijn gemaakt. En natuurlijk hebben ze ook altijd nog een begin- en een eindtune. Met andere woorden, hier is een intro van De Brekers.

0: Jazekers. André van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?

Ja, ik moest hem natuurlijk wel eventjes gaan draaien, want hij kwam uit op 14 oktober 1985. Ik heb het dan over het live-album van Iron Maiden en Life After Death. Goed, zoals gezegd, dit album dat was opgenomen naar aanleiding van de World Slavery Tour. En die begon op 9 augustus 1984 in Warschau in Polen. Zou 331 dagen duren, waarin 187 concerten werden gegeven. Om aan te kunnen sluiten bij hun album Power Slave uit 1984... hield de podiumshow van de tour vast aan een thema uit het oude Egypte... met sarcofagen en Egyptische hiërogliefen... en natuurlijk de gemummificeerde afbeeldingen van de mascotte van de band Eddie. Naast natuurlijk talloze effecten. De opnamen die waren van Long Beach Arena in Amerika... en van Hammersmith Odeon in Londen. Zoals gezegd... Iron Maiden was het met het album Life After Death en 2 Minutes to Midnight.

Zo, even de gebeurtenissen opzoeken natuurlijk. Want er was een hele belangrijke gebeurtenis. En het had alles te maken met de Aquino. Maar daarover direct meer. De Israëlische luchtmacht die voerde op 1 oktober aanvallen uit op het hoofdkwartier van de PLO in Tunesië. Meer dan 70 mensen kwamen om het leven bij operatie Woedenlijk. Waaronder Tunesische burgers. Israël die voerde namelijk de aanval uit als vergelding voor de moord op 3 Israëlische burgers op een jacht in het Cypriotische Larnaca een week eerder. En die werd opgeëist door Force 17, dat was een elite-eenheid van de PLO. De operatie werd uitgevoerd met F-15 gevechtsvliegtuigen die halverwege in de lucht moesten worden bijgetankt, omdat het doel maar liefst 2000 kilometer van Israël was verwijderd. PLO-leider Yasser Arafat, die op dat moment het complex had verlaten voor een wandeling, bleef ongedeerd. De aanval die werd destijds internationaal scherp veroordeeld, onder andere door de VN-veiligheidsraad. Natuurlijk reageerde de Arabische gemeenschap woedend. Ook Ronald Reagan beoordeelde de aanval als ontoelaatbaar. In Tunesië zelf heerste diepe verontwaardiging. Aanslagen werden gepleegd op de kleine Joodse gemeenschap en stenen vlogen door ramen van Joodse winkels. Maar de echte reactie kwam van de PLO zelf. Op 7 oktober 1985 werd het Italiaanse cruiseschip Aquilo Lauro gekaapt door een Palestijns commando. Aan boord bevonden zich 450 passagiers, voornamelijk Amerikanen. Het cruiseschip was die dag op weg van Alexandrië naar Port Said, toen het vlakbij de Egyptische kust in handen viel van de kapers. Vier zwaar gewapende mannen namen in naam van het PLO, van het Palestijns Bevrijdingsfront, het bevel over van het schip. De kapers eisten dat 50

30 Palestijnen zouden worden vrijgelaten uit de Israëlische gevangenis. De vier Palestijnse kapers wilden het cruiseschip naar een Syrische havenstad laten varen, maar ze kregen geen toestemming om daar aan te meren. Het schip zette daarop opnieuw koers naar Port Said. Helaas eiste de kaping één slachtoffer, waarschijnlijk weet u het nog, Leon Klinghoffer, die verlamd was en in een rolstoel zat. Hij werd op 8 oktober door een van de kapers met 2 kogels doodgeschoten. Zijn lichaam werd overboord gegooid en op 9 oktober kwam er een einde aan de kaping. Het vierkoppige Palestijnse commando verliet na 2 dagen onderhandelen de Achille Lauro zonder dat de 50 Palestijnse gevangenen vrijkwamen. Een dag later meerde de Achille Lauro aan in Port Said en was de nachtmerrie voor de passagiers en de bemanning voorbij. De vier Palestijnen werden met een Egyptisch vliegtuig naar Tunesië gevlogen en het vliegtuig werd echter onderschept door het Amerikaanse leger en moest een tussenlanding maken op een NAVO-basis op het Italiaanse eiland Sicilië, waar Amerikaanse soldaten en de Italiaanse politie een robbertje gingen uitvechten over wie de kapers nu mocht arresteren. De kapers werden uiteindelijk door een Italiaanse rechtbank veroordeeld tot celstraffen tussen de 15 en 30 jaar, maar ze kwamen over het algemeen eerder vrij vanwege een Italiaans gratiebeleid. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in oktober 1985. En nu? Jawel, nu gaan we inderdaad 25 jaar terug en dan komen we uit in 1960.

0: Ja, die moest er natuurlijk wel eventjes bij, hè. Eerlijk is eerlijk. Ja, je hoort achter mij trouwens die A-Team. Een van de programma's die ook in 1985 op televisie was. Ik zat even naar het klokje te kijken. Ik heb nog 3 minuten. En de plaat die ik nog wil gaan draaien, of wilde gaan draaien, ja, die duurt dan bijna 5. Was trouwens Brian Ferry. Afkomstig van het album Boys and Girls. En dat was Don't Stop the Dance. Maar die krijg je van mij volgende week. Beloofd is beloofd. Want ik moet eerst nog eventjes wat afkondigen. Allereerst natuurlijk Jim Reeves en het prachtige He'll Have to Go. Ja, het was nummer 2 in het jaaroverzicht van de Billboard 100 in 1960. Geschreven door het echtpaar Joe en Audrey Ellison. Reeves die nam het nummer op nadat hij de originele versie van zanger Billy Brown had beluisterd. Toen Browns versie weinig aandacht kreeg, toen voelde Jim Reeves zich vrij om een eigen versie op te nemen. En dat werd dus deze versie die je hoorde. Het werd uitgebracht als bacon trouwens van het nummer In a Mansion Stands My Love, dat door sommige muziekmanagers als een sterker nummer werd beschouwd. Maar Mansion sloeg helemaal niet aan en de discjockeys die begonnen in plaats daarvan de bacon te draaien, He'll Have to Go. En ja, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Jim Reeves dus uit 1960. En daarna hoorde je natuurlijk Glory Days van Bruce Springsteen. Ja, ook deze man was de man van 1985... met 2 legendarische concerten in de Kuip op 12 en 13 juni 1985. En dat deed hij in het kader van zijn Born in the USA Tour. Met natuurlijk het titelnummer, met Dancing in the Dark, met The River en natuurlijk ook met Glory Days die in de hitparade stond. Nou, en dan was ik nog even vergeten om inderdaad, toen ik Iron Maiden draaide, dat mensen die dus van dit soort muziek houden, dan moeten ze zeker even naar de meet toe gaan op 24 oktober van dit jaar. Want dan is weer de Temple of Rock met de coverbands van Metallica, van Guns N' Roses, van Muse, van Limp Bizkit en Rage Against the Machine. En natuurlijk Iron Maiden, dit keer door de band Powerslave. Dus 24 oktober 2026 in de Meente. Nou ja, en dan we toch allemaal eventjes wat moeten doen voor wat betreft de uitslagen. Heel simpel, mocht je fan zijn van Olde Vesten, ze hebben weer gewonnen hoor, van Frisia met 1-0. Staan dus nog altijd bovenaan. Nou, ik heb alles gezegd wat ik wou zeggen, dus ik zou zeggen...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slos, met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.
3: Goud van Oud.
0: In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal.
3: RTV Slos draait het allemaal.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Feel the groove. Feel the groove. Groove. Feel the groove.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je
1: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
1: Op Radio Slos.
4: Internet. Non-stop.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: RTV Slos. Gouwe ouwe.

me a stomach. Come on now.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.